0: gemarteld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Oh ja, wat een feest met Spargo en One Night Affair in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:07 is het inmiddels geworden. Kom je maar bed uit als je de deur uit moet. En misschien kun je nog een uurtje blijven liggen, dat zou ook kunnen. Anne, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Bob.
0: Kon jij een beetje opstaan vanmorgen?
1: Nou, ik had het wel een beetje pittig, hoor. Ik vind het ook lastig dat het zo donker is weer, hè?
0: Ja, nou ben er maar aan, want vanaf nu wordt het alleen nog wat donkerder morgens, hè?
1: Nou, dat is toch wel lastig als je er vroeg uit moet.
0: Ja, maar dat wist je toch wel, dat het steeds donkerder wordt naarmate het langste dag geweest is, op 21 juni?
1: Ja, het is toch altijd even wennen, hè?
0: Ja, daarom. Eén voordeel, je mag nog, als het licht is, naar huis.
1: Ja.
0: Dat gaat ook veranderen, trouwens.
1: Ja, zo nou, inderdaad. Ja. Oh, dat is wat.
0: Nou, je bent er in elk geval. Dat is goed, hoor.
1: Hey. Ja,
0: Utrecht is wakker met diverse onderwerpen. Ik heb iets gehoord over Sinterklaas en ik heb iets gehoord over water. Nou, die combinatie die gaan we maken of vertrekken uit elkaar. Maar dat gaan we straks wel even toelichten. En we gaan het ook over kinderverjaardagen hebben. Dat is ook heel erg leuk. Op Facebook staat dan een vraag. We gaan nog even zoeken naar de directe aanleiding. Het gaat over hoe je vroeger je kinderfeestje vierde. Nou, dat is leuk om daarover door te praten. En dat doen we vandaag in Utrecht is wakker en ook in Aan tafel. En bij Uit in Utrecht komt thuis. Kortom, de vraag vandaag, hoe vierde jij je kinderfeestje? En we hebben lekker veel muziek in onderweg. Ja, in dit programma. La, la, la.

0: laatst een leuk plaatje van Waylon. Mooi ook trouwens. Mind over matter. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zeg, als je al wakker bent, dan hoor je dit. En dan denk je, hey, ik kan wel even laten weten aan RTV Utrecht, aan Radio M Utrecht, hoe je, nou ja, wakker geworden bent. En wat de plannen vandaag zijn. Vinden we leuk. We hebben al diverse reacties binnengekregen. Via de WhatsApp bijvoorbeeld, de RTV Utrecht app. Je kunt ook op Facebook gelijk eventjes terecht. Laat ik even kijken dat Miranda is wakker. Goedemorgen. En Ruud, ondanks mijn vrije dag, ik heb geen wekker gezet, ben ik er. Goedemorgen. Sjaak is dit in dit geval. Ruud de Honder, neem me niet kwalijk. Bob en Anne, ik ben onderweg naar Kleven in Duitsland om boodschappen te doen. En ik luister onderweg lekker naar Radio M. Goedemorgen. En ja, Roland is om 4:15 opgestaan. Toen zat ik net in de auto. En om 5:45 ben ik naar mijn werk gegaan. Kijk eens aan, van Liebegein naar Geldermalsen. En dat doe ik overigens van maandag tot en met vrijdag. Nou, dan zeg ik een goede werkdag. En tot morgen, Roland. Laat maar weten.
1: Utrecht is wakker.
0: In deze wakkere wereld op de allerlaatste dag van september met een graad op 4,25 in het vooruitzicht. Eemnes, Rhenen, Lopikerkapel, kapel rond de 17 graden op dit moment kom ik tegen. Ook voor jullie een hele goede morgen. Hier zijn de Birds.

0: Tina Turner is al een aantal jaar niet meer bij ons, maar die muziek die is nog wel geweldig om te laten horen. En dat geldt voor veel artiesten natuurlijk die horen bij Radio M Utrecht. Die er gewoon niet meer zijn, dat is heel gek eigenlijk. Maar ja, die muziek die houdt stand, uiteraard. Vonden we goed, vinden we goed. Simply the best van 1989. Veel reacties, we komen daar zometeen uitgebreid op terug. Op de verjaardagen, hoe de kinderfeestjes gevierd werden. Ik zag al heel wat reacties op Facebook staan en in de app van RTV Utrecht. Dus dat is heel erg leuk. Hoe vier je je kinderfeestje? De aanleiding, daar komen we zo meteen op. Want het is vandaag 30 september en heel veel mensen vieren vandaag hun verjaardag. Omdat het hun verjaardag is, hun geboortedag. En hoe dat dan weer komt, leggen we dan zo meteen uit. Tenminste, dat denken we uit te kunnen leggen. Eerst even kijken naar de kranten van vandaag. De Yesterday's Papers telling Yesterday's News. In dit geval gaat het om het feit dat er gisteren flink werd gedebatteerd in de Kamer in Den Haag. En daar schrijven alle kranten over. Hè?
1: Ja, hier Telegraaf bijvoorbeeld. Links spekkoper is de chocoladeletterkop van de Telegraaf. Kabinet haalt de bezuiniging sociale zekerheid van tafel. Ja, dus die nieuwe poging om de oppositie te verleiden om de begrotingen van het minderheidskabinet te steunen. Die vallen vooral bij links in de smaak. Partijen op rechts willen de nieuwe voorstellen op de schop nemen. Ja, en dreigen al met een tegenstem. Premier Jette en minister Heijnen stuurden gisteren een nieuw aanbod aan de oppositie. Het kabinet komt links en de vakbonden tegemoet door de bezuiniging op sociale zekerheid van tafel te halen.
0: Ja, precies. Maar met één begrotingsdeal is het kabinet Jette nog niet veilig, is de kop van NRC vanmorgen. Over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken wist het kabinet Jette een deal te sluiten door alle bezuinigingen te schrappen, zonder duidelijke dekking, zo schrijft NRC. Voor andere pijnpunten, zoals box 3, belasting dus, is een meerderheid nog niet zeker. Ook de Volkskrant komt erbij, het kabinet schrapt de bezuinigingen op sociale zekerheid. En dat weten we intussen. Maar ja, we zijn er nog niet. Dus, met andere woorden, er wordt flink over gesproken nog de komende tijd. En dat is ook nodig natuurlijk.
1: Zo, gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad, die ook ruimte heeft voor politiek, maar ook andere verhalen. Zoals rijst uit de polder. Vlakbij Leiden wordt voor het eerst in Nederland rijst geoogst.
0: Bijzonder.
1: Rijstteelt kan een antwoord zijn op bodemdaling door uitdrogend Hollands veenlandschap. He, wat bijzonder, wat grappig. En dan ook een interview met schrijfster Bilouska Meulens. Als een kind niet van lezen houdt, dan heeft het nog geen leuk boek gehad. Ja, Bilouska Meulens die verovert kinderharten met de pen. Meer daarover in het AD.
0: Ja, gisteren hadden we nog over de boeken, toch? Over de kinderboeken.
1: Ja.
0: Als laatste nog even Trouw, want die schrijft over driekwart van de datacentra in Nederland dat volstrekt onduidelijk is over het water- en stroomgebruik. Veruit de meeste datacentra bij ons die vermelden niets over hun milieubelasting, maar dat is wel verplicht. Veel centra die zwijgen dus over hoeveel water en stroom ze slurpen. En dat gaat allemaal ten koste, in ieder geval de elektriciteit op dit moment, van mensen die geen aansluiting kunnen krijgen in de nieuwbouwwoning bijvoorbeeld.
1: Tja, dat is toch ook een verhaal.
0: Er wordt ingedoken, ook door journalisten staat in de krant. Dus daar gaan wij op de voet dat volgen. En wij eigenlijk ook wel, denk ik toch?
1: Ja, toch? Hou die op de hoogte.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met muziek van Leo Sayer. A Thunder in My Heart, 4:30.

0: Leo Sayer en Thunder in My Heart. Het is bijna 6:30 geworden. Dit is... Oh, Utrecht is wakker, dat wil ik nog even zeggen voordat de dames gingen zingen. Een weerberichtje van Margot Ribberink. En met haar praten we natuurlijk uitgebreid door over het weer voor Midden-Nederland vandaag. Een bijzondere dag, de laatste van september, laatste van het kwartaal. Maar ook de 30e september met zo'n 25 graden, net als gisteren, ja, het vooruitzicht.
1: Jeetje.
0: Ja, ja, ja. De laatste dag van de eerste herfstmaand, want dat is het natuurlijk, september, verloopt zomers met veel zon, laat ze al weten. Met een zwakke tot matige zuidelijke wind wordt het dus 25 graden. En in de loop van vanmiddag neemt dan wel de bewolking van het westen uit toe. Nog niks aan de hand. Maar later vanavond en de komende nacht trekken dan van het westen uit enkele buien over Midden-Nederland. Kouder dan een graad of 16, 17 wordt het niet. Vergelijkbaar is dat met de temperatuur van nu eigenlijk, denk ik.
1: Ja, nou, dat is best prima. Maar als het dan weer 25 graden wordt, denk ik altijd, nou, hè, dat is passé, dat hoeft niet meer.
0: Ja,
1: ik ben er klaar voor de herfst.
0: Wel lekker, bedoel je dan. Er zit geen herfst in mijn hoofd in elk geval.
1: Nee, het verhaal niet.
0: Lekker na zomer, wat dat er gaat. Ja. En als je onderweg bent, dan houden we je natuurlijk ook op de hoogte van of dat allemaal lekker doorrijdt. Op de A1 niet op dit moment, van Apeldoorn naar Amsterdam. In elk geval 5 minuten extra reistijd heb je nodig tussen Stroe en Hoevelaken.
2: Utrecht is wakker met Bob.

0: 1969. John Fogerty en de club van Creedence Clearwater Revival, zijn eigen groepje natuurlijk. 6:03, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, goed dat je er bent, gezellig ook. Robert-Jan Boy, bij ons in de studio staat, hij neemt een slok van zijn koffie. Ja. Wil je gaan zitten, wil je gaan staan of wil je nog even door?
1: Ik ga lekker zitten, ik heb een stoel voor je hier. Ga maar.
0: Neem een hoger scheidsrechterstoel.
2: Een nekstoel staan, ik weet precies wat het is.
1: Het lijkt een paardrijzadel.
0: Ja, zo is dat, hè? Het is heel modern, zo'n paardrijzadelstoel, zeg maar. Moet je niet op gaan zitten, volgens mij.
1: Het is niks voor mij. Zadelpijn krijg je ervan.
2: Ja.
0: Hey, je zit nu even bij ons. Of je lekker zit, weet ik niet. Ik kan me dat niet voorstellen op zo'n stoel. Of zit je op een gewone stoel nu dan?
2: Ja, nee, dit is allemaal niet kunnen
0: worden. Oké, dan is niks aan de hand.
2: Je zit
0: hier maar eventjes, want je gaat zo meteen op pad. En we zijn benieuwd wat je vandaag voor ons gaat ondernemen.
2: Ik ga naar de jaarbeurs in Utrecht. Mm-hmm. De kampeer- en caravanjaarbeurs gaat vandaag weer beginnen. Tot en met zondag. Ja. Dat is een van de grootste beurzen van de jaarbeurs. Vorig jaar de 60ste versie, moet ik zeggen, met ruim 40.000 bezoekers. Ja. 6 hallen, caravans, campers, tenten en allerlei kampeerattributen.
0: Ja.
2: Ga zo maar door. Dus dat is populair.
0: Ja, zeker. Maar ik kan me herinneren van een paar jaar geleden dat jij daar ook geweest bent. Je bent er vaker geweest, ook tijdens Utrecht is wakker. Ja. Dat je zelfs in een camper een auto zag staan of zo.
2: Ja, dat heeft natuurlijk een gigantische vlucht genomen. Dus voor sommige campers heb je echt groot rijbewijs nodig.
0: Ja.
2: En dat heeft in de loop der jaren natuurlijk een hele vlucht genomen.
1: Ja, ik heb ontzettend veel vrienden en vriendinnen die dan een oude camper kopen en hem opknappen. Daar een heel project van maken.
2: Ja, dat is weer een andere beweging inderdaad. Dus dat zijn echt de kleinere busjes zijn dat. Maar waar Bob over praat, dat zijn echt
1: gigantische
0: dingen met dubbele assen achter, waar je er zelfs een autootje achterin kunt rijden. Dat is heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, dat heb ik ook gezien. En met een aanhangertje, ja precies. Ja. En maar goed, dat kost handelvol geld natuurlijk. Ja.
0: Dat denk ik wel.
2: Maar er is nog meer te zien. Ze richten zich met name ook op de jongeren dit jaar. Met het zogenoemde Utrechtse kampeerdorp. Wat daar precies gaat gebeuren, gaan wij uiteraard bekijken. Maar ik neem aan dat het teruggaat, zoals altijd gezegd wordt, naar de pure kampeerbeleving.
0: De echte ouderwetse kampeerbeleving.
1: Dus echt wc-rol onder je arm.
2: Dat gevoel, dat ritsgeluid.
1: Gaststelletje.
2: Dat hurkt toiletgevoel. Je kent het allemaal wel.
0: Ja. Had je dat,
2: dat soort taferelen.
0: Anna, ging jij vroeger ook naar een camping dan?
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja? Elke zomer bijna.
0: Oh, ja.
1: Frankrijk.
0: Ja?
1: Ja,
0: en had je dan, hoe ging je dan naar het toiletgebouw inderdaad? Met een wc-rol onder je arm.
1: Ja, ik had een tasje met blauwe bloemetjes op. En daar mocht mijn douchegel in en mijn wc-papier.
2: Dat meer simpele kamperen natuurlijk. Ik denk dat daar te zien is.
1: Een lek luchtbed, ook wel eens meegemaakt. Nou, kijk, heb je last van je rug hoor.
0: Ja, dat zou
1: best
0: zijn.
2: Nee, maar er zijn kamperen noemt inderdaad. Maar wel ook interessant om op te merken is dat ze dat niet voor niks doen natuurlijk. Omdat de vergrijzing toeneemt. En op een gegeven moment moet je ook jong aanwas hebben natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat willen ze op deze manier tot stand brengen.
0: Ja, maar het is een diversiteit. Dus, van kamperen met de tent tot met een caravan en een camper op pad gaan.
2: Ja,
0: dat is het leuke natuurlijk ook van zo'n beurs.
2: En dit nu ook net na de zomer. Ja. Ook natuurlijk bewust gekozen. Mensen zijn nu al bezig met een voorpret voor volgend jaar op die manier. Vakantie net achter de rug.
0: Of ze zijn
2: er een beetje donkere periode in. Maar wacht eens eventjes. Dit is toch een klein lichtpuntje.
0: Of ze zijn aan het sparen natuurlijk. Want alles, ook een goede tent kost ook een hoop geld volgens mij.
1: Ja, absoluut.
0: Wel belangrijk. Een goede tent natuurlijk als je op vakantie gaat.
2: Nee, maar je hebt wel goedkope exemplaren. Maar goed, je hebt gelijk. Er zit een prijskaartje aan.
0: Op naar de kampeer- en caravanjaarbeurs dus. Hij gaat om 10:00 open, maar jij bent er al eerder voor ons.
1: Ja, we krijgen. Hij krijgt weer exclusieve toegang, hè?
2: Ja. A bientôt.
0: Ja, tot zometeen dan. Dit is Eliza. Eliza Doolittle en pack up. Pak je spullen en blijf luisteren naar Radio M Utrecht voor het leukste resultaat.

0: Engelse groep Racy uit het jaar 1979. Some Girls in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En een van die girls zit hier bij mij natuurlijk.
1: Hallo.
0: Hi girl.
1: Hi boy.
0: 30 september. Wist ik niet, maar ik heb het even nagekeken. Het is een dag vandaag, de laatste dag natuurlijk van september, waarop heel veel mensen hun verjaardag vieren. En toen dacht ik, ja, hoezo dan, weet je?
1: Wat alweer, ja.
0: Ben je dan echt jarig? Ja, dat blijkt namelijk. 9 maanden voor het einde van september was het eind december. Ooit is.
1: Maar nou, even 1 en 2, hè?
0: Toen hebben veel mensen vakantie gehad. En het schijnt nog steeds zo te zijn. Het schijnt dat heel veel mensen vandaag jarig zijn. Verhoudingsgewijs het meeste. En de minste mensen zijn trouwens al jarig. De rustigste dag qua geboortedagen is 1 januari.
1: Oh,
0: nou, dat is dat, ja, maar dat kien je toch niet uit. Ja, en misschien ook wel natuurlijk.
1: Wat grappig. En 1 januari, even kijken, -9 maanden. Is dat dan de zomer?
0: Ja.
1: Oh, is nou, ja.
0: Nee, 9 maanden daarvoor natuurlijk. Dus ja. Ja, tel er maar bij op. Maart, april, april. Dus april.
1: Ja, april is een beetje zo'n saaie maand. Oh, wat grappig.
0: Maar 30 september zijn volgens de laatste cijfers die ik dan tegenkwam 44.000 mensen vandaag jarig. Nou, jullie allemaal gefeliciteerd.
1: Van harte.
0: Dus we willen het erover hebben. Sterker nog, we hebben de vraag gesteld. Hoe vier je verjaardagsfeestje vroeger? Dat vinden wij heel leuk om daarover door te praten. Je kinderfeestje, je kinderverjaardag. Dus we gaan even wat reacties doornemen.
1: Ja, dat is ook hartstikke leuk. Ook mensen die reageren van nou, koekhappen, zaklopen of trakteren op school. Wat zijn je herinneringen daaraan?
0: Ja, precies.
1: Nou, Hans die zegt bijvoorbeeld later op middelbare school had ik een vaste groep van 10 mensen... die op elkaars verjaardag kwamen. Zat je lekker met elkaar te kletsen. Mm. Er werden plaatjes gedraaid.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.
1: Wat leuk, werd er gedanst en soms ook geschuifeld. Ach, ja, dat is ook schattig.
0: Maar dan was je wel wat ouder, denk ik dan.
1: Ja, dat
0: niet
1: is,
0: dat je naar 5 of 6 was.
1: Schuifelen. Nee, dat denk ik ook niet. Michael zegt, we zaten gezamenlijk in een kringetje en een knutselfeestmuts op het hoofd. Volle borst werd er gezongen. En de standaardtractatie waren kleine zakjes snoep.
0: Oh ja,
1: ja,
0: leuk,
1: ik herken wel een beetje het verjaar in het verhaal van Michael.
0: Als je dan de deur uitging bij een kinderfeestje, dan kreeg je van vader of moeder kreeg je dan een zakje snoep in je handen.
1: Ja, ja.
0: Als bedankje, zeg maar. Maar dat vond je hartstikke leuk natuurlijk. Daar verheugde je ook op. Als je binnenkwam bij een feestje, dan ging je al kijken wat er op een tafel stond. Wat je dan mee zou krijgen aan het einde van het feestje. Geweldig.
1: Leuk, hè? Oh, ik vond het ook zo leuk als er zwemfeestjes waren. Dan was het dan een keer een kaartje, de uitnodiging dan.
0: Ja.
1: Op papier echt van, we gaan niet zeggen wat we gaan doen, maar je moet wel je zwemspullen meenemen.
0: Geweldig,
1: ja. Zo leuk.
0: Zo ben ik een keer naar een James Bond film geweest. Ik was nog geen 12.
1: Oh.
0: En die jongen die jarig was, George, die werd wel 12. En dan mocht je naar die bioscoop, mocht je naar zo'n film. Dat vonden we ontzettend spannend natuurlijk, want wij gingen dan daarheen. Terwijl we nog niet naar die film mochten eigenlijk. Tenminste, de bioscoop in mochten. Dus dat was wel heel spannend.
1: Oefjes.
0: Ja. Robert Pieger die zegt, morgen Bob en teamgenoten, vroeger vierden we het gewoon thuis, maar nu moet het steeds gekker worden. En meestal buiten de deur. Nou.
1: Ja, dat zie je ook wel hoor. Zo. Ja? Ja, mijn zus die is kleuterjuf en die hoort toch de meest gekke verhalen.
0: Ja?
1: Als we weer naar een of andere Monkey Town, Ballorig, Kid City, noem maar 8.
0: Ja, speelparadijs. Precies. Ja. En dat vinden kinderen wel heel leuk.
1: Grijspaleis.
0: Ja.
1: Als ouder ben je dat ook wel zat hoor. Oh.
0: Nou, ik vond het wel handig eigenlijk als je zo'n kinderfeestje had, dat je een stuk of 6, 7 van die gasten meenam. En die gingen lekker spelen. En dan kon je als vader en moeder, zeg maar, kon je gewoon lekker even wat gaan drinken. Je moest ze wel in de gaten houden. Er was er altijd wel eentje weg of zo, begrijp
1: je? Ja? Oh, weet jij natuurlijk met je zoon aan die kinderfeestjes gedaan.
0: Zeker. Ja.
1: Wat deden jullie vaak?
0: Nou, dat soort dingen. Dat, nou, niet altijd, maar we hebben een feestje thuis gevierd, weet je wel. En je hebt het over plaatjes draaien.
1: Ja.
0: Ik had natuurlijk, zat altijd al in de muziek. Dus dan zet ik 2 platenspelers neer of 2 cd-spelers. En die gasten waren er altijd helemaal gek van. Vonden ze leuk om dan zelf plaatjes te gaan draaien. Cd'tjes of zo. Ja,
1: dat is ook
0: alweer even geleden. Hoe vierde je vroeger je feestje? Wat zijn je herinneringen? Kom ermee op Facebook van Radio M Utrecht of laat het achter.
1: Ja, dat kan in de app van RTV Utrecht. Kun je een appje sturen naar ons of een Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: Utrecht is wakker.

0: 86. Queen was al een tijdje bezig. Er waren wat rariteiten rondom Freddie Mercury, die eigenlijk niks meer van Queen wilde weten. Maar ja, dat weten we inmiddels. Zeker als je de film hebt gezien over Freddie, het leven van hem.
1: Ja.
0: Maar ze kwamen toch weer bij elkaar, dankzij Live Aid. 8:07, dit was 1986. Queen, It's a Kind of Magic. En ja, It's a Kind of Magic. Magisch is het ook qua weer geweest gisteren. En wordt vandaag ook weer zo'n dag. Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want de grote vraag voor veel mensen nu, die jij beantwoorden gaat. Hebben we gisteren dat dagrecord, daar hebben we het gisterochtend over gehad. Hebben we dat dagrecord in Midden-Nederland verbroken met de hoogste temperatuur eigenlijk?
1: Ja, ja, gisteren hebben we dat dagrecord wel verbroken. Het stond op naam van, 1934,
2: oh ja,
1: 25,4. En we zijn op 25,9 uitgekomen.
0: Ah,
1: dus we hebben dat met een halve graad verbroken gisteren.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, bij wijze van spreken hangen we de vlag uit. Maar het is eigenlijk ook weer een beetje gek natuurlijk, hè?
1: Inderdaad, hè. Het zegt wel iets over dit krankzinnig warme jaar waarin we nu leven. Met ongelooflijk veel records. En ja, wat zegt een dagrecord? Want het dagrecord van vandaag, 30 september, ja, staat niet eens zo heel scherp, hoor. Het oude dagrecord staat op 24,3 uit 1975.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat kunnen wij ons nog goed herinneren, Bob. Anne waarschijnlijk niet. Maar,
0: Anne zeker niet.
2: Nee, hoor.
1: Nee.
0: Maar wij wel, hè?
1: Nee. 24,3.
0: Ja.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk vandaag overheen. Want ik denk dat het vandaag misschien ietsjes minder warm wordt dan gisteren. Maar 25 graden gaan we zeker halen.
0: Ja.
1: Dus dat dagrecord zit er weer in. En het weer vandaag, het is wel weer toch een beetje genieten natuurlijk ook. Van dit prachtige zomerweer op de laatste dag van de eerste herfstmaand.
0: Ja.
1: 30 september. Met veel zon. Maar we zien vanuit het zuiden ook af en toe, en dat zagen we gisteren ook, wat hoge middelbare bewolking overdrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat dat betreft is het niet knalzonnig. Bovendien neemt in de loop van de middag vanuit het westen de bewolking toe. En dat heeft te maken met de nadering van een koufront, wat pas in de loop van de late avond en nacht met een paar buien over ons heen zal trekken. Dus voor die tijd is het genieten natuurlijk ook van een zomerse dag op 30 september. Met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind en 25 graden zomers warm.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Zeg maar, dit is wel de laatste dag van september en ook de laatste dag van die warme periode, denk
1: ja,
0: je toch? Hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, morgen begint natuurlijk 1 oktober en dan zitten we op 20 graden en dat houden we best een hele lange tijd vol. Met zuid-zuidwestelijke winden wordt het ook niet heel erg koud, ook geen koude nachtjes. Maar het is wel zo dat we morgen natuurlijk nog wel met de nasleep van het front te maken hebben, met vrij veel restbewolking, misschien nog een enkel buitje in de loop van de ochtend. En 20 graden, dus dat scheelt, een jas. En dan daarna is het gewoon weer helemaal droog. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem, hè, dat het de droogte wordt nog steeds niet verlicht. En krijgen we eigenlijk vrijdag en het weekend, en begin volgende week, hele aangename najaarsdagen met mistkansen in de ochtend.
0: Oh ja.
1: En ja, dat is natuurlijk, hoort ook een beetje bij de herfst. En overdag zijn er weer zonnige perioden en wordt het 20 graden. En die 20 graden is voor de eerste week van oktober ook nog steeds vrij hoog.
0: Dat lijkt me wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Zeg maar, hoor je weer in het volgende uur Utrecht is wakker. Met een weerspreuk erbij, hè? Dat ontfutselen we weer even. Oké, goed zo.
1: Ja.
0: Tot zo meteen dan weer. Vanaf 8:50 in Utrecht is wakker. Wij gaan in het volgende uur praten over een rollatorloop.
2: Ja.

0: stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Mereveld. Midden-Nederland.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
4: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
6: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
4: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: 7:02 Radio M Utrecht, de livestream vanaf nu. Steeds op het hele uur en op het half uur zeer uitgebreid zelfs het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, goedemorgen Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Wat heb je voorbereid? Wat hebben we in het nieuws?
8: Nou, ook bij ons gaat het over de incidenten op het spoor en de vakbond die alarm slaat. Een brandbrief is naar Den Haag gestuurd omdat conducteurs en ander personeel vaker worden bedreigd, uitgescholden of mishandeld. Een automobilist is door de politie van de A2 bij Everdingen geplukt omdat zijn auto niet verzekerd was. En daarna bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had en ook onder invloed was van cocaïne. Utrecht komt met een nieuwe afval-app, omdat troep op straat de spuigaten uitloopt. Er wordt steeds meer afval gedumpt en dat kost de gemeente ook veel geld. Nou ja, hoe die app dan kan helpen, dat hoor je zo om 19:30.
7: Ik dacht even toen je begon over afval-app. Ik denk dat
8: Je kijkt
7: namelijk schuin naar mijn buik. En toen dacht ik, daar gaat het weer over natuurlijk.
8: Ja, daar kijk ik altijd naar jouw buik.
7: Vind je mijn t-shirt mooi? Mijn polo
8: ja, zeker,
7: dan?
8: Zeker, okay. Heel mooi. Komt hij mooi in uit.
7: Ik word er stil van, meisjes. Maar Marjolein, tot zo weer voor het nieuws uit de regio. Uitgebreid natuurlijk. Ja, nou je mond, joh. Verkeersinformatie van de ANWB voor het Midden-Nederland. Ik kan je vertellen, net nog een file op de A1. Dat wil zeggen langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Dat gaat nu goed door. Dat kan zo weer veranderen. En voor de rest rijdt het sowieso goed door in Midden-Nederland. Wat lekker, toch?
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BVR Wooncomfort.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
15: Radio M Utrecht.
7: Het tweede uur met nieuws, weer, verkeer, de actualiteiten uit Midden-Nederland en Robert-Jan Boy die onderweg is richting de jaarbeurs in Utrecht, waar vandaag de kampeer- en caravanjaarbeurs gaat starten. Een jaarlijkse traditie. En voor veel mensen, want het is altijd een beurs die heel veel aandacht trekt. En jij bent er vaker geweest, Robert-Jan Boy. Ik ben benieuwd wat jij vandaag gaat aantreffen. Ik denk dat jij zelf er ook zo over denkt, of niet?
16: Ja, ik ben met name benieuwd naar het Utrechtse kampeerdorp, wat ze daar hebben opgebouwd. Dat richt zich op de jongere generaties. En dat gaat terug, als ik het allemaal goed begrepen heb tenminste, naar de pure kampeerbeleving. De vraag is altijd natuurlijk bij deze hele grote beurs, wat is nou precies kamperen? Doe je dat in een gigantische camper, een klein caravantje, een tentje? Of verzin het allemaal maar.
7: Mm-hmm.
16: De laatste ontwikkelingen, 6 half vol. Ja, er worden ruim 40.000 bezoekers verwacht. Dus ik ben benieuwd naar het voorproefje wat wij zo meteen gaan krijgen. En ik moet zeggen, de temperaturen die zijn nu al lekker om een beetje in die vakantiesfeer te komen.
7: Dat denk ik ook.
16: Tegen die voorpret voor 2027, laten we zeggen.
7: Ja, en het is ook om op de fiets naartoe te gaan natuurlijk. Dat doe je vaak als je in Utrecht bent, omdat we met de studio in Utrecht zitten. Maar hoe is het nu? Hoe voelt het om op de fiets te zitten qua temperatuur, qua gevoel?
16: Heerlijk, ja. Het is heerlijk om te fietsen. Een beetje warm is het zelfs.
7: Ja.
16: Net even een klein verstelletje geplaatst. En dat is toch wel even lekker.
7: Ja?
16: Nee, banden opgepompt. Ook heerlijk. We kunnen nog uren doorgaan. Maar ja.
7: Dat kan niet.
16: Maar ja, we zijn bij de oude gast. Dus nog een klein stukje. Oh, we worden gepasseerd.
7: Oh,
16: achteraan. Even kijken.
17: Oh, kijk uit.
16: Even kijken. Ja, we komen nu in het wiel. Meneer heeft een rugzak in de kleuren van Gerrit Rietveld. Even kijken. Je weet wel, van de stijl, Mondriaan moet ik eigenlijk zeggen.
7: Probeer hem meneer in te halen. Gaat het lukken of ga je hem even een vraag stellen?
16: Goedemorgen. Goedemorgen, bent u op weg naar de camping of niet?
18: Naar de camping? Ja. Nee.
16: Okay.
18: Gewoon naar mijn werk.
16: Dus. Wat heerlijk. Nou, u geniet van het fietsen, ik zie het.
18: Ja, zeker. Dat is elke ochtend de stationsprint.
16: Ah, de stationsprint. Ik kom even in uw wiel, is dat goed?
18: Ja, zeker.
16: Oké, daar gaan we. Hupsakee. Ja. Heerlijk.
7: Neem wel de juiste afslag, hè? Anders sta je ook op het station Utrecht Centraal. Dat is niet de bedoeling. Je moet naar de jaarbeurs, hè? Iets doorfietsen nog. Robert-Jan, tot zometeen. Dan horen we je dan wel vanuit een van de hallen. Een van de 6 hallen waar het vandaag gevuld gaat worden met heel veel mensen die graag op vakantie willen volgend jaar. Of misschien nog wel dit jaar, je weet het niet. We hebben het over allerlei onderwerpen. Utrecht is wakker. Wat bijvoorbeeld, Anne?
17: Ja, straks gaan we bellen met Carola Deurwaarders. Zij is betrokken bij de organisatie van de rollatorloop. Ja, echt. Ja, een loop die dus georganiseerd wordt voor ouderen. Met wel een serieuze ondertoon, eenzaamheid. En daar gaan we het zo meteen met haar over hebben.
7: En natuurlijk hebben we het over verjaardagen. Vorige uur hebben we die inzet gedaan. Want 30 september is een hele populaire dag om geboren te worden. Blijkt, eind december zijn er heel veel kinderen verwekt. Dat gebeurt elk jaar. De meeste mensen zijn vandaag ook jarig op 30 september. Zo'n 44.000 Nederlanders. Ook midden-Nederlanders, dus gefeliciteerd. Hoe vierde je vroeger je feestje? Laat het ons weten via de app of via de Facebook-site.

0: Heerlijk, hè? De muziek uit 1976, toch alweer 50 jaar geleden. Maar ja, goed, die Spaanse taal, heerlijk om te horen. En dat op een dag als vandaag met 25 graden in Midden-Nederland als vooruitzicht. Hoe lekker is dit? Het is 7:15 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio WM Utrecht.
1: Ja, een bijzonder gezicht vanmiddag in de straten van Woerden. Niet gek opkijken als je daar senioren voorbij ziet komen met een rollator. Woerdense zorgorganisaties organiseren daar een rollatorloop. En dat wel met een achterliggend thema wat iets dieper gaat. De week tegen de eenzaamheid die in volle gang is. We spreken Carola Deurwaarder erover, die betrokken is bij de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Wat kunnen we ons voorstellen bij die rollatorloop? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou ja, het is natuurlijk gewoon een echte wedstrijd. We hebben 4 afstanden. Enthousiaste, ervaren deelnemers. Startnummers, een echte finishboog en zelfs een startschot.
1: Nee joh.
2: Maar daarna gaat alles op de slow-motion standen. En draait het vooral om de gezelligheid, samenwandelen, natuur. Genieten van natuur, de mensen om je heen voelen. We hebben dit opgezet met 3 organisaties. Betrokken ondernemers Woerden, Gezond Natuurwandelen en het Beweegteam Woerden. En die hebben allemaal een eigen inbreng hierbij gehad.

0: Op alle wandelroutes afstandsroutes zijn bijvoorbeeld is er een punt waarop iedereen een begeleider van gezond natuur wandelen tegenkomt. En dan krijg je informatie over de natuur om hen heen. Er is een koffieplein met live muziek, met een kleine informatiewarkt door betrokken ondernemers voeren. Meerdere zorginstellingen staan en de gemeente laat zelfs ook zien wat ze allemaal doen. Allemaal aanbod gericht op de oudere woordenaar.
1: Wat leuk.
0: En het beweegteam is er met informatie over al het beweegaanbod voor ouderen.
1: Ja?
0: Denk aan meer beweeg voor ouderen, padel, all-stars,
1: tafel
0: en het blok in voetbal. Ja. En natuurlijk een mini-workshop valpreventie, want het is ook de week van de valpreventie deze week.
1: Oh, jullie combineren alles zo mooi zo te
0: horen.
1: Hoeveel ouderen doen er precies mee met de rollatorloop?
0: Dat is een hele goede vraag, dat weten wij niet.
1: Ah.
0: Want we hebben geen inschrijving. We hebben gewoon gezegd, kom maar langs. We hebben geflyerd, we hebben in de krant gestaan. We hebben heel veel dingen gedaan. En we hebben een hoop toezeggingen. Maar ik kan niet zeggen, er komen er 500 aan de start. Dat kan ik niet zeggen.
1: Precies.
0: Maar weet je, elke oudere die hiermee van zijn kamer komt, en met name eenzame ouderen, nou dat noem ik al niet.
1: Ja, het klinkt natuurlijk ludiek, hè, zo'n rollatorloop. Ja. Maar de achterliggende bedoeling, ja, de serieuze ondertoon, zei het net al, eenzaamheid, groot onderwerp onder senioren. Hoe speelt dit in Woerden?
0: Nou ja, dat is natuurlijk niet anders dan heel Nederland. Woerden is lange tijd de meest gemeente van Nederland geweest. Dus nou ja, het is over hetzelfde als overal. Maar er zijn ook heel veel verschillende soorten van eenzaamheid. Hè. Het weg van je partner tot ja, letterlijk fysiek niet meer de deur uitkomen en dan echt alleen op je kamer de dag moeten doorkomen.
1: Ja, is dat ook wat jij van ouderen wel eens hoort die zich eenzaam voelen? Van ik kom mijn huis niet uit?
0: Jazeker, ja. En dat is het mooie van dit, want dat alleen zijn, je alleen voelen, kan dus ook zijn als je heel veel mensen om je heen hebt. Maar als je kamer niet meer afkomt, omdat je bijvoorbeeld dat fysiek niet meer kunt of je huis niet meer uitkomt, hoe fijn is het dan als je kunt wandelen, als iemand je meeneemt en zegt, goh, ik ga rondje wandelen.
1: Ja.
0: En ga je mee. En dat is wat we nu hopen te bereiken.
2: Ja.
0: Dat zijn ook een van de pijlers van bijvoorbeeld betrokken ondernemers Woerden is welzijn en inclusie. We hebben ook echt werknemers die komen langs. En die zeggen van, nou, wij gaan gewoon meelopen en we gaan iemand van de kamer halen. En duwen.
2: Ja,
0: en dat doet ook een heleboel vrijwilligers, hè? Niet alleen de werknemers.
1: Ja. Ja.
2: Een leuke dag ook vandaag voor veel mensen die dan samenkomen, die alleen zijn. Maar ik denk daar in een bredere zin over na. Want het is vandaag dan een dag, de rollatorloop in Woerden. Maar zouden we niet veel meer kunnen doen dan? Want mensen die nu denken van, ja, het is eigenlijk wel leuk om een keer met iemand te gaan wandelen die je niet kent, maar dan kun je misschien wel een band mee gaan opbouwen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zoiets hebben van, ja, ik zou dat wel willen, maar ik stap niet zomaar naar zo'n een gemeenschap toe waar heel veel mensen bij elkaar zitten die alleen zijn. Dat doe ik niet. Hoe doe ik dat dan?
0: Daar heeft Gezond Natuurwandelen gaat vandaag de aftrap geven van de twee begeleide rollatorwandelingen in Woerden. Dus die hebben gewoon op twee plekken in Woerden een startpunt, twee keer in de maand. En als je daar meldt als vrijwilliger, dan kun je gewoon iemand meenemen. Dan word je gekoppeld.
2: Dat wordt
0: en dan
2: goed,
0: neem je iemand mee. En dat is ook het doel van, ook van beweegteam Woerden, duurzaam mensen aan het bewegen krijgen. En het liefst samen, want ja, met eenzaamheid is het natuurlijk wel heel fijn. Als je dat samen doet.
1: Als je dat mooi kan combineren. Dit is de vierde keer trouwens dat jullie deze rollatorloop organiseren. Wat zijn reacties die jullie meestal krijgen na afloop van ouderen die meedoen?
0: Ja, vooral heel veel blije gezichten. Mensen die het fijn vinden om ook weer even buiten te zijn, maar ook om onderdeel te maken van zoiets geks. Want je krijgt een startnummer en je krijgt een kopje koffie met wat lekkers. En er is muziek, er is live muziek. En we hopen, en dat merken we ook wel, dat ze het gevoel krijgen, dit kan niet vaker doen.
1: Ja, en een beetje
0: opzwepende
1: muziek ook. Wat wordt er gedraaid vanmiddag?
0: Nee. Het is een doel dat mensen met elkaar kunnen praten. Dus we zetten er geen heftige disco onder. Nee hoor, een heel leuke duo die samen muziek maken. Oh. En gewoon het heel rustig, maar fijn begeleiden.
2: En dat komt ook mooi uit, want het is prachtig weer vandaag.
0: Ja.
2: Wel even iets beschermends meenemen voor de zon, voor je hoofd, denk ik dan.
0: Ja.
2: Hè? Want je krijgt het heel gauw warm natuurlijk. Hoe laat kunnen we eens in Woerden terecht? Waar en hoe laat?
0: Om 2:30 bij Terrein Weddenstein starten we. Om 2:15 is het, het startschot. En daarna kan iedereen lekker wandelen. Je mag zelf de afstand kiezen, zelf de tijd kiezen die je loopt. Het koffieplein is de hele dag open. Of de hele middag open tot 16:30. En daar staan dus ook de zorginstellingen die dus hun eigen aanbod laten zien van wat zij hebben. Want ja, stel dat je inderdaad ouder wordt, dan weet je dat je bijvoorbeeld bij Klein Houdijk terecht kan. Of bij Zonnehof. Of weet je, allemaal plekken. Mensen die daar vertellen over wat zij hebben. En wat
2: we gaan iedereen een hele leuke dag wensen, Carola.
0: Ja,
2: fantastisch. Dank voor je tijd.
0: Geen dank en fijn dat je er mocht zijn. Dankjewel.
1: Succes met de rollatorloop in Woerden.
0: Dankjewel.
2: Carola Deurwaarder namens de organisatie. En dit is Douwe. Douwe Bob en Note to Self.

0: Uit het jaar 1973. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Ben er nooit geweest? Lijkt me wel een keer mooi. Of dan wel of niet regent. Het is 2 minuten voor 7:30 geworden. Het nieuws uit de regio over 2 minuten. Marjolein, wat hebben we het nieuws?
1: Nou, er moet meer gedaan worden om incidenten tegen conducteurs te voorkomen. En ook gaat het over een speciale app om Utrecht schoner te maken.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Even kijken naar het wegennet voor Midden-Nederland. Is het druk? Dat hoor je zo meteen de verkeersinformatie van de ANWB. Na het regionieuws, door Marjolein.
1: Goedemorgen. Over geweld op het spoor. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van incidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen. Conducteurs en ander personeel worden regelmatig mishandeld, bedreigd, uitgescholden of bespuugd. En de ernst van de incidenten neemt ook toe. Dit jaar werd een hoofdconducteur op station Den Dolder nog bewusteloos geslagen. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders en het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een automobilist is door de verkeerspolitie van de A2 bij Everdingen geplukt. De auto was niet verzekerd en had geen geldige APK. Daarna werd duidelijk dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was verklaard. En de man testte ook nog positief op drugs, op cocaïne en amfetamine. Utrecht komt met een app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald. De wijzigingen staan erin en ook kun je daar een afspraak maken. Al jaren worstelt Utrecht met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt en het kost de gemeente steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna 4 miljoen euro. En in onze app kun je ook lezen over die afval-app van de gemeente. Het weer dan nog. Het wordt een mooie nazomerdag met zon, 25 graden. Vanmiddag dan wel wat meer bewolking en vannacht kans op een paar bijen.
0: Oké, nou, dat mag wel een keer gaan gebeuren weer dan.
1: Ja, en daar hebben we niet zoveel last van. Dan slapen we.
0: Ja, zit er wel in, ja.
1: Toch?
0: Ja, hoop ik wel. Ja. Hey, Marjolein, dankjewel voor het nieuws. En kort het weer en uitgebreid zometeen met me. Gewoon praten we over het weer voor Midden-Nederland vandaag en de komende dagen dus. Dat zometeen in Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Op zich rijdt het wel heel goed door in Midden-Nederland. Het is wel wat drukker op de A1. Stroe-Hoevelaak, een paar minuten extra reistijd. En ook op de A28. Even naar de digitale kaarten kijken. Vanaf Strand Nulde ongeveer tot iets voorbij Nijkerk. Wat meer verkeer onderweg in de richting van Hoevelaak op de A28.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: Dat is dan €250.
21: Betalen?
22: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
25: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Never Marry a Railroad Man. Het duidelijk advies van Mariska Veres en haar groep Shocking Blue. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is bijna 7:30 geworden. Ja, het kampeerseizoen is eigenlijk nog maar net voorbij, maar de nieuwe vakantievoorpret die kan alweer gaan beginnen. Want ook dit jaar worden weer vele duizenden zelfs bezoekers verwacht tijdens de kamperen en caravanjaarbeurs in Utrecht. Vanaf vandaag tot en met zondag is die geopend. En dat betekent 6 hallen vol met tenten, met caravans, met campers en andere kampeerattributen. Ja, dat is echt voeding voor Robert-Jan Boy om daar naartoe te gaan. Goedemorgen, Robert-Jan. Klinkt goed, hoor.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik zie hier een gitaar staan, Bob. Ja. En dat kan je niet laten, alleen ik kom erachter. De snaren op die gitaar,
0: ja,
1: die zitten er verkeerd op. En ze zijn ook een beetje slap. Dus ik heb één snaar gevonden die het een beetje doet. Maar als je alles laat horen, dan krijg je dus dit. Weet je wel, dat is een beetje, daar begin je verder weinig mee. Maar hij ziet er wel aantrekkelijk uit, deze gitaar. Pak even weer de microfoon.
0: Van wie is die dan?
1: Ja, hij staat hier in het zogenoemde Utrechtse kampeerdorp. Tussen de wigwams, moet ik zeggen. De banken die we hier staan. En hier een grote schaal. Koperen schaal met blokken hout erin. Ik weet niet of dat aangestoken gaat worden, maar dat is een kampvuur idee. Voor de rest zie ik daar een wagentje waar je eten kunt krijgen. Ik zie daar een soort boom, een soort palmboomachtig iets. Nou ja, ze gaan zo maar door. Wigwam, nog een wigwam, tafeltjes, stoeltjes. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, dit Utrecht is een kampeerdorp, hè? Dus wij hebben hier deze week, staat het in het teken van kamperen. En wij hebben hier een heuse camping opgezet. Op kamperen en caravanjaarbeurs, waar natuurlijk het Utrechtse kampeerdorp onderdeel van is.
1: Ja.
2: En bezoekers kunnen hier echt ervaren hoe het is om te kamperen.
1: Kamperen. En moet je dan bij een wigwam zijn?
2: Nou, dat kan. Hè. Dat kan je in theorie ook inslapen. Ja. Maar,
1: maar er zijn ook tenten hier.
2: Er zijn ook zeker tenten.
1: Waar staan ze dan?
2: Alle kampeermiddelen zijn aanwezig. Daarachter.
1: Daar gaan we even lopen naartoe. Dit is Reto Jankowski. Die dit van chef. Kampeer en caravanjaarbeurs, zeg maar, die alles bijeengezocht heeft dit. Even kijken, ja, het is natuurlijk vrij rustig. Er wordt daar nog wel wat opgebouwd. Ik moet zeggen dat we nog weinig campers en caravans hebben gezien. Die staan weer in de andere hallen. Het zijn 6 hallen.
2: Ja, 6 hallen totaal.
1: Net, ja. Hoeveel campers en caravans zijn er eigenlijk?
2: Oh god, die vraag krijgen we vaker. Maar
1: ja,
2: ik denk dat we wel de 1000 gaan aantikken. Zeker.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dat zijn enorm veel inspiratie te vinden hier deze week.
1: En dat neemt natuurlijk ook weer een vlucht aan alle kanten.
2: Zeker. Ja, kamperen zit nog steeds in de lift.
1: We hadden het net in de uitzending eventjes over van die hele grote campers waar je een groot rijbewijs voor nodig hebt. Zijn die er ook weer?
2: Ja, die zijn er zeker. Ja, ja.
1: Ja. Dat heeft een vlucht genomen.
2: Dat heeft het. Nou, ik moet zeggen, ja, dat de grote kampeermiddelen hebben een vlucht genomen. Ik moet wel zeggen dat we een kleine verschuiving zien van campers naar caravans. Maar dat heeft ook echt te maken met het verdubbelen van de belasting. Hè, de wegenbelasting op campers, wat natuurlijk recent bekend is gemaakt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk een enorme aderlating. Want daar zijn eigenaars in één keer moeten ze dubbele belasting betalen ten opzichte van vroeger. Dus daar zien we op de beurs ook een kleine verschuiving. Dat er iets meer interesse is vanuit de bezoeker voor de caravans. Maar alle kampeermiddelen zijn natuurlijk prachtig.
1: En tegelijkertijd dit kampeerdorp, we zijn nu beland in een mooie katoenen tent. Rachel Jankowski kijkt eventjes naar iets naar het rolluik, zeg maar. Maar dit gaat weer eigenlijk helemaal terug naar wat eigenlijk, dit kampeerdorp?
2: Nou, terug naar het ervaren van kamperen. Kijk, beurzen zijn natuurlijk vaak toch het samenbrengen van vraag en aanbod. Meer de traditionele beursmodellen, laat ik het zo zeggen. En hier in het Utrechtse kampeerdorp proberen we vooral echt de jonge generatie warm te maken voor al het moois wat kamperen te bieden heeft. Dus hier vind je eigenlijk alles wat op een camping is. Van mooie activiteiten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Denk aan een wijnproeverij.
1: Ja.
2: Een barista workshop. We bieden zelfs yoga-sessies aan, wat je natuurlijk
1: maar dat zie je op iedere camping natuurlijk. Als je op een camping komt met barista's en yoga, dat valt ook wel weer mee natuurlijk.
2: Nou,
1: maar wel de tent misschien, die je ook niet zoveel ziet op campers.
2: Ja,
1: maar moeten meer jongeren komen. Waarom?
2: Omdat onze doelgroep is toch een beetje aan het vergrijzen. Dus wij vinden het vanuit de branche toch ook belangrijk om de jongere generatie te enthousiasmeren voor deze prachtige manier van vakantie vieren.
1: Ja, en dan moeten ze zin in krijgen. Het is meer het ouderwetse kamperen. Dus je stapt hier zo'n tent in. Even kijken, dan ga je nog een stukje verder. Oh, dit is een tamelijk grote tent, moet ik nog zeggen, zeg. Ja, kom maar even verder, mevrouw Jankowski. Het is een beetje donker. Oh, dit is ook nog een apart kamertje. Dit is wel een hele grote tent.
2: Ja, dit is een flinke tent. Ja, daar kunnen de kinderen gewoon allemaal mee.
1: Het lijkt wel of dit een opblaastent is. Nee, dat is niet zo. Het is wel een beetje hard.
2: Ja,
1: een soort koepelachtig, een beetje donker.
2: Ja.
1: Maar meer dat ouderwetse kamperen waar de jongeren naartoe getrokken moeten worden. Om die, dat één pitbeleving te krijgen met zo'n gaspitje en zo. Ja. Dat soort zaken.
2: Eigenlijk
1: is dat de bedoeling?
2: Wel. Eigenlijk wel. Nou, dat is natuurlijk toch een beetje de natuurlijke cyclus van kamperen, als ik het zo mag noemen. Dat je start toch vaak in een tent. Nou, daarna, hè, als je daar enthousiast van wordt, dan ga je naar een grote kampeermiddel, vaak een vouwwagen. En meestal is die droom dan toch om ooit een campervan of een camper of een caravan te bezitten.
1: Ja, aan de andere kant hangen gigantische prijskaartjes aan natuurlijk. En
2: zeker,
1: de ouderen hebben dat met name, maar de jongeren. En het simpele, je ziet het wel vaker misschien bij de jongere generatie, dat het weer een beetje iets op kan flikkeren, flikkeren.
2: Ja, zeker. Bakkeren, aanbakkeren. En dat hopen we natuurlijk vandaag of deze week ook in het Utrechtse kampeerdorp te bereiken.
1: Nou, mevrouw Jankowski, ik zit nog even te zoeken naar een rits eigenlijk. Maar dan kunnen we voor later deze uitzending bewaren. Want
2: kijk,
1: een reportage over kamperen zonder het significante geluid van een rits.
2: Dat kan eigenlijk
1: dat
2: niet.
1: Dat kan,
2: hè?
1: Natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Nou, jongeren, we gaan kijken hoe het zit met de ouderen. Anne en Bob, verder op de camping.
0: Ja, precies. Nou, dan horen we je na 8 uur weer.
3: Utrecht is wakker.

0: Ook alweer van lang geleden, hè? 1995. Boyzone en Love Me For A Reason. En Utrecht is wakker op Radio Web Utrecht. Hebben we het zo meteen over de verjaardagen? Even een verkeersmelding voor degene die op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht komen. Je komt in de file vanwege een ongeluk. Tussen Gouda en Bodegraven doe je 10 minuten langer over je reis. Ter plekke is de linkerrijstrook afgekruist. Ja, de verjaardagen, dat is een vruchtbare dag, die laatste dag van september. Het schijnt dat de meeste, als je alle verjaardagen in Nederland bij elkaar gaat vegen... dat de meeste vandaag de verjaardag vieren omdat het hun geboortedag is. Heeft alles te maken met eind december de verwekking. Ja, het is zo. Het is gewoon plat.
1: Warmtjes maar het is bij zitten tijdens de kerst. Ja. Nou.
0: Hoe vierde je vroeger je verjaardagsfeestje? Hoe ging dat als kind met de jongens en de meiden uit de klas, zeg ik maar? Hoe ging dat? Of hoe vierde je dat? Nou, heel veel reacties zijn al binnengekomen via de RTV Utrecht app en op Facebook van Radio M Utrecht.
1: Ah, superleuk. Mensen delen echt hun herinneringen aan die tijd. Zoals zo, Jaap, die zegt, op mijn kinderverjaardag mocht ik meestal 5 à 6 vriendjes uitnodigen om na schooltijd mijn verjaardag te vieren. Ging allemaal dus gelijk uit school mee naar mijn huis. Geen tractaties was toen niet echt een ding. Wel lekker limonade met een koekje thuis. En dan gingen we een verstoppertje doen, boompje klimmen of een speurtocht. Daarna patat eten.
0: Oh ja,
1: dat klinkt als een droom hoor. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk, ja. Patat of pannenkoeken, dat was altijd wat ik met de kinderfeestjes kan herinneren.
1: Zo leuk.
0: Ik was altijd van de patat, zeg maar. Nog steeds.
1: Ja? Ja. Oh, ik ook
0: heerlijk,
1: wel hoor.
0: Ja, ja lekker hoor. En een frikandel erbij.
1: Oh, niet heerlijk. Meer, lekker mayonaise, een dikke klodder. Och,
0: en ketchup
1: heerlijk.
0: Vond ik ook heerlijk.
1: Lekker zwemmen in de saus.
0: En uitjes, oh, het is allemaal wat. Ik zit er weer aan het eten.
1: Er helemaal zin in gelijk.
0: Ja, zeker. Hans Nap zegt, wanneer je altijd midden in de zomervakantie jarig bent, vier je je verjaardag alleen met je eigen familie. Mijn eigen kinderen wel altijd hun kinderfeestjes laten vieren. Wanneer ze dat zelf ook wilden uiteraard. Maar ja, ik kan me voorstellen, zijn er kinderen die hun eigen verjaardag niet willen vieren?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet, joh. Ik denk dat ieder kind dat wel leuk vindt, toch?
0: Denk ja. Ik ook, ja.
1: Ja.
0: Er zijn niet altijd de middelen natuurlijk voor, vanuit het ouderlijk gezin, zeg maar, om heel veel gekke dingen te gaan doen. Ik noem maar gekke dingen. Overal naartoe naar de bioscoop gaan of het zwembad. Het kost natuurlijk een heleboel geld.
1: Gelukkig heb je dan organisaties zoals Stichting Jarige Job. Weet je nog een tijdje terugspraken met hen? Was ook zo goed.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Hebben we Gerda, die zegt goedemorgen. Ja, op kinderverjaardag deden we vaak de stoelendans. Dat is toch leuk. Ja, en dan werd natuurlijk muziek gedraaid. En als de muziek stop werd gezet, dan moest je zitten op een stoel. En steeds minder stoelen. Hij had uiteindelijk 1 winnaar over. En ze zegt, ja, ik zat op een school waar je geen snoep meer mocht tracteren op een gegeven moment.
0: Echt waar?
1: En zegt ze, de blokjes kaas met ui kwamen echt mijn strot uit. Ja. Dat snap ik wel.
0: Dat was heel populair, hè?
1: Ja.
0: Je moest dat ook maken. Mijn moeder maakte dan een draak, zeg maar. Een meloen. En daar stokjes in. Met worstjes, knakworstjes. Of met kaas en zo. En een augurkje. Of een stukje. En een vlaggetje.
1: Oh ja, die vlaggetjes ook altijd. En die theeprikkers. Ja, dus tegenwoordig dat suiker met die tractaties. Het is een discussie, hè. De kinderen die suikervrij worden opgevoed, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die dan ook geen suiker mogen. Dit en dit.
0: Nou, maar te veel suiker is ook niet goed, natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus overal zit suiker in. Daar spraken we vorige week nog even over.
1: Ja, ja nou inderdaad, die suikermaxdag. Ja. Even kijken, dan hebben we nog Marcel. Die zegt, ja, toen ik op de lagere school zat, eind jaren 50, mocht ik tracteren in de klas. En eenmaal thuis kwam, kreeg ik cadeautjes van mijn ouders. En de ooms, de tantes, iedereen kwam over de vloer. Nadat ik naar bed ging, bleven ze tot middernacht drinken en roken in de vocale.
0: Ja, dat gebeurde ook op feestjes.
1: Ook die volwassenen hadden het naar hun zin op de kinderverjaardagen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Blijf reageren. Hoe vierde jij vroeger je kinderverjaardag? Misschien deed je wel koekhap of zo. Nou, laat het ons weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Weerbericht. Het is ook een feestje, niet je verjaardagsfeestje. Want jij bent in maart jarig, weet ik maar gewoon weer. Maar toch is het een feestje vandaag, want de zon die gaat erbij komen. En die is er misschien al bijgekomen in grote delen van Midden-Nederland. Dat weet ik niet. Maar het wordt een warme dag ook vandaag, in de laatste van september.
2: Ja, het wordt vooral een warme dag. Of het helemaal super zonnig blijft, dat heb ik mijn vraagtekens over.
0: Mm-hmm.
2: Want op dit moment schijnt op heel veel plaatsen de zon wel. Maar als ik richting West-Nederland kijk, daar zitten wat dikkere wolkenvelden. Die zijn ook in Kamerik bij Piet van der Wel gearriveerd. Ik krijg een prachtige foto van die bewolking die zelfs nog een beetje roze wordt aangelicht. Maar het geeft wel aan dat het niet een super zonnige dag gaat worden. Vanuit het westen trekken er ook wolkenvelden over. Het zijn voornamelijk hoge middelbare wolken waar de zon nog wel doorheen piept. Maar het is vooral de aanvoer van die hele warme lucht vanuit het zuidoosten die temperaturen doet opkrikken. En die temperaturen hebben een zetje nodig, want het is al 18 graden buiten.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat komt dus door die zuidoostelijke wind. En we gaan vanmiddag naar 25 graden, dus ietsjes minder warm dan gisteren. Gaan we dan weer een datumrecord halen? Ik denk het wel. Want het datumrecord van vandaag, 30 september, staat niet zo scherp. Dat staat namelijk voor de Bild op 24,3 uit 1975. Dus als we daar overheen gaan, dan hebben we net zoals gisteren een datumrecord in de Bild. In ieder geval twee warme dagen, gisteren en vandaag, met zuidoostelijke winden, met zon, maar dus ook wolken vanuit het westen.
0: Ja, en daarna is het voorbij met de zomer, de nazomerpret. In elk geval in september, want ja, morgen is 1 oktober natuurlijk, maar het gaat wel anders worden, toch?
2: Ja, maar ik denk, die pret, over pret gesproken, ik denk dat we later vanavond en vannacht krijgen we een koufront met een paar buien. En morgen overdag is dat op de meeste plaatsen alweer voorbij. 20 graden is wel een stevige dip in de temperatuur. Maar kijk, ik in mijn klimaatboekje, dan zie ik dat 20 graden nog steeds niet misstaat. Ook niet in de eerste week van oktober. Morgen een dag met vrij veel bewolking en een beetje zon. En slechts een enkele bui. En daarna gaat de kraan weer dicht. En is het opnieuw weer prachtig nazomerweer. Mm-hmm. Met mist in de ochtend, zon overdag en 20 graden. Dus daar teken ik toch wel weer voor.
0: Ja, klinkt mij wel goed in de oren, moet ik je zeggen. Voor ik wil zeggen november, voor oktober natuurlijk.
2: Voor oktober, ja.
0: Maar gauw, een weerspreuk dan weer voor de laatste dag van september. Ofwel de weerspreuk van vandaag. Wat heb je in gedachten?
2: Ja, nou, ik struikel een beetje over de pompoenen. Dat is natuurlijk wel de tijd, hè, dat de pompoenen overal weer te koop zijn om te eten en om ergens neer te leggen. Ja, ik vind het ook heel lekker. En ik heb er eentje, die gaat over pompoenen. Als september zacht en zonnig lacht, dan groeit de pompoen met kracht en pracht.
0: Wauw, mooi hoor. Ik dacht iets van pompoenen om te zoenen, maar dit is mooi.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel, maar groot tot zometeen. In het volgende uur Utrecht is wakker, hè?
2: Ja hoor.
0: Dit is Madonna, Like a Virgin.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
11: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
10: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in de mails, dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar. Maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
12: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
10: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Op feestdagen waren juist de minste mensen jarig, met nieuwjaarsdag als absolute uitschieter. De weersverwachting: vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden vandaag. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Morgen wordt het een stuk koeler met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nu het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Het is 8:03. Marjolein.
14: Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. Deze man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie. De vakbond van spoorpersoneel slaat alarm over de toename van incidenten. Een brandbrief is naar Den Haag gestuurd omdat conducteurs en ook ander personeel vaker worden bedreigd, uitgescholden of mishandeld. En een automobilist is door de politie van de A2 bij Everdingen geplukt omdat zijn auto niet verzekerd was. Daarna bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had en ook nog eens onder invloed was van cocaïne. Dus dat ook zo om 8:30.
13: Uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Het is opschuiven en aanschuiven in het verkeer. Het is A12 Den Haag richting Utrecht. Je hebt de file vanaf Gouda West tot aan Nieuwebrug. Dat heeft te maken met een ongeluk dat er is gebeurd. Intussen is de weg wel weer vrij, maar bijna een kwartier extra reistijd moet je incasseren. Ook vanaf de andere kant drukte Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten, Oost en Nieuwegein. Een minuut of 5 à 10. Almere en Gorkum, dan hebben we het over de A27. Tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunette heb je 5 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle Amersfoort vanaf afrit Ermelo tot Harderwijk Zuid met de ANWB ook 5 minuten extra. En stel Nulde Nijkerk, een kleine overlapping zit hierbij. Ook 5 minuten vertraging in de richting van Amersfoort richting Knoopend Hoevelaken. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
19: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
18: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Er is altijd veel te doen over water, met name ook drinkwater. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is een bijzondere dag volgens mij ook als het gaat om drinkwater, Anne.
3: Ja, het is Nationale Kraanwaterdag. Nou, dat is het leefgroep om dus ja, mensen bewust te maken van waarom wij dus altijd schoon kraanwater hebben hier in Nederland. Hoe belangrijk dat is en hoe zuinig we daarmee moeten zijn. Het is vandaag op een openbare basisschool in Apeldoorn een soort drinkwaterfestival om die kinderen daarover te leren.
13: Oh.
3: Nou, gaan ze meteen met
13: onbeperkt water te drinken ook, of niet? Of juist zuinig met water zijn, denk ik.
3: Ja, precies. En ook ja. Ja, droogte, warme periode die er aankomen in de toekomst. Dus voor die kinderen is het belangrijk om daar misschien wel meer op te letten dan wat wij doen.
13: Ja, precies. Nou ja, wij moeten allemaal erop letten. Maar inderdaad, ja, voor ja. Kinderen. Dus wij richten ons zo meteen op Apeldoorn.
3: Ja, zeker.
13: En het drinkwater. festival, zeg jij.
14: Ja, inderdaad. Bijzondere naam. Mooie naam.
13: Dat is goed. Robert-Jan Boy vandaag op de eerste dag die gaat beginnen. Om een uur of 10 volgens mij gaan de deuren open van de jaarbeurs in Utrecht. Voor de kampeer- en caravanjaarbeurs. Dat trekt altijd duizenden bezoekers. Ja, we hebben je al eventjes gehoord daar vandaan. Er valt van alles en nog wat te beleven, Robert-Jan. Maar ik denk dat de mensen misschien allemaal voor de deur op de deuren staan te kloppen. We willen naar binnen. Nu ze jouw enthousiasme al hebben gehoord op Radio M.
20: Ja, nee, dat kan natuurlijk niet missen. Ja. Het zijn met name de exposanten die hier bij de ingang samen hopen om zo meteen de hal te betreden. Ja, dat is leuk om te zien, want ik zie daar een meneer staan met een groot bord. En dan kan je net tussen het piepschuim door kun je het woord trekhaken ontdekken. Ja, die meneer zit in de trekhaken. Dat is weer zo'n aparte tak van sport. Ja. Hier zit de meneer bij zijn karretje. Wat heeft u meegenomen?
21: Wij hebben een camping in Zweden en wij komen speciaal naar Nederland toe voor de beurs.
20: Aha, Zweden, dat zal wel hot zijn.
21: Ja,
20: Zweden hot, is gezien de hitte, laat maar zeggen.
21: Ja, nou ja, Zweden is het nieuwe vakantieland, zeker weten.
20: Kijk, dat zegt u. En bent u speciaal uit Zweden helemaal gekomen? Of,
21: ja, gisteravond geland.
20: Kunt u een beetje Zweeds praten?
21: Nou ja, wij doen weinig met Zweedse klanten.
20: Oké, okay. Dus Utrecht is wakker in het Zweeds, dat wordt lastig.
21: Ja, dat wordt lastig. Okay,
13: jammer, nou,
20: veel
13: jammer.
20: Succes. Ja, dat is
13: we wel. Graag gehoord natuurlijk. Hadden we heel graag gehoord, ja.
20: We gaan zo meteen eens even kijken welke hal we zullen uitpikken, Bob.
13: Ja, ik ben ook heel benieuwd, ja. En misschien krijg je ook iemand anders zover om een Utrecht is wakker in een andere taal te laten brengen, Robert-Jan. Dat is wel leuk misschien.
20: Ja, maar als dat gaat lukken, ja, dat zijn wel opdrachten die je geeft, Bob. Dat is toch,
22: dat gaat lukken.
13: Utrecht is een wakker. Ik denk
22: dat Utrecht is awake.
13: Ja, waarom? Het gaat misschien wel lukken.
20: Gebeurt hier wat? Wat zei u, meneer?
23: U bent al gesignaleerd hier op de beurs, meneer de verslaggever.
20: Door wie? U krijgt een speciaal appje.
23: Door meneer Sjaak van der Scheur.
20: Van der Schuur.
23: Ja, ik weet niet of hij live meeluistert, maar groetjes.
20: Het is gekmakend. Ja. We hebben hier naast een mevrouw die in de stofzuigerslangen zit. Het is gekmakend. Ik ga maar een hal uitzoeken.
13: Ik denk het ook, ja. De raarste populaire verslaggever van Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy is in de jaarbeurs, de caravanjaarbeurs. Goed, we horen je uitgebreid zo meteen na 8:30. En wij gaan ook doorpraten over die verjaardagen zo.
22: Ja.

0: Muziek uit de jaren 60 en vanmiddag een uur lang zelfs, hè, in Studio 60 natuurlijk. Je bent het gewend tussen 2 en 3 uur heerlijk genieten van die periode aan muziek. Nou, meer muziek onderweg op deze 30 september, de laatste dag van het derde kwartaal. Gaat vandaag 25 graden worden en het is Nationale Kraanwaterdag. Wat een feest. Dat gaat zich uiten om 8:30 zometeen, over een kwartiertje dus in Apkoude, op het schoolplein van openbare basisschool Piet Mondriaan, want een waar drinkwaterfestival zal gaan plaatsvinden. Drinkwaterbedrijf Vitens is daar natuurlijk aanwezig, zeggen we dan. En bij ons is Lennart Bloemhof van Vitens. Ja, jij kijkt uit op het plein, hè? Volgens mij Vitens, woordvoerder. Ja?
1: Ja, zeker. Ik kijk hier uit op een schoolplein dat langzaam aan het voldruppelen is met kinderen en waar ook heel veel collega's van mij staan. Ja, mooi, hè? En dat vinden wij een hele leuke dag ieder jaar bij Vitens. Vandaag nemen we kinderen dus mee in die wereld achter de kraan. Dan kunnen ze met allemaal proefjes, quizjes, et cetera, opdrachten over drinkwater en duurzaam water gebruiken, leren daarover.
0: Ja, ik wil wel vragen, wat is de achterliggende gedachte? Maar je hoort

0: duurzaam al het water gebruikt, daar gaat het over, hè?
1: Zeker, zeker. Ja, duurzaam ook gewoon leren hoe dat water wordt gemaakt, hè. Dat het soms tientallen meters diep uit de grond wordt gepompt. Dat het soms duizenden jaren oud is. En heel veel leuke feitjes over te vertellen. Dat willen we kinderen graag jong meegeven. En dat doen we trouwens. Kijk, in Abcoude vandaag hebben we de regionale aftrap. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel scholen, bijna 1600 klassen die vandaag meedoen in ons verzorgingsgebied. Het gaat om bijna 70.000 kinderen. En die krijgen allemaal iets te leren over drinkwater vandaag.
0: En hoe uitziet dat op het plein dan? Hebben jullie een grote waterpomp staan met een pijp in de grond om het water op te laten waterput of zo?
1: Zo ingrijpen is het niet. Nee. We hebben allemaal proefjes, quizjes opgesteld hier. Kinderen kunnen een soort waterbesparingstoren maken. Dan kunnen ze een brokken stapelen en krijgen ze een beetje inzicht in een watergebruik, drinkwatergebruik, hoe lang staan ze onder de douche, et cetera. We hebben een soort klein zuiveringsproefje. Dan doen we er vies water in en dat wordt dan gefilterd door zand en grind. En dan komt het er weer schoon uit. Dus eigenlijk zoals het in het groot gaat, ook op onze productielocaties. En dat zien ze dan hier in het klein. En dat zijn heel leuke dingen om dat drinkwater tastbaar te maken voor ze. Dat water uit die kraan, dat ze toch wel best wel vaak gebruiken.
2: Ja. Ja. Waarom is het volgens jullie belangrijk om dit zo onder de aandacht te brengen bij specifiek kinderen?
1: Nou, het bewustzijn begint jong. En als kinderen nu ontdekken hoe bijzonder het is dat er in Nederland iedere dag veilig en gezond water uit die kraan komt, dan gaan ze daar later hopelijk ook wat, als ze wat groter zijn, ook wat bewust mee om. En ik hoef volgens mij niet uit te leggen dat we in 2026 in een wereld leven waarin zuinig omgaan met wat we hebben belangrijker is dan ooit. Dat geldt ook voor drinkwater. In het bijzonder. En dat koesteren begint volgens ons bij begrijpen hoe bijzonder het is dat water in Nederland veilig en gezond is. En, ja. En het is natuurlijk ook een heel leuk onderwerp, hè? Spelen met water, inzicht in dat filteren, et cetera. Er is gewoon heel veel over te leren en uit te leggen. En dat kan perfect op zo'n dag. En die wordt volgens ons ook ieder jaar belangrijk.
0: Als je nou verder in de toekomst gaat kijken, hè? In het buitenland komt het voor dat je geen water uit de kraan drinkt, maar dat koop je bijvoorbeeld in de supermarkt. Of als je woont, dan krijg je dat met grote jerrycans of grote tanks aangevoerd. Is dat denkbaar in Nederland?
1: Nee, in Nederland is een land waar we in principe altijd voldoende water hebben. Neem niet weg dat we er zuinig op moeten zijn. En dat is die boodschap die we willen benadrukken op deze dag. Vorige week zijn we veel in het nieuws geweest, bijvoorbeeld over stof als PFAS.
0: Ja.
1: Die niet afbreken in ons drinkwater ook. Het belangrijkste bij vooropstaand is dat ons drinkwater hier in Nederland veilig en gezond is om te drinken. Maar het toont wel hoe belangrijk het is dat we zuinig zijn op onze bronnen, waar we dat drinkwater uit halen. Dus het grondwater, onze rivieren, de meren, et cetera. En als we daar zuinig op blijven, en ook de komende 100 jaar, en zuinig omgaan met dat drinkwater, dan hoeven wij nog heel lang niet met jerrycans te gaan rondsjouwen in Nederland of flessenwater te kopen. Omdat dat is gewoon niet nodig. En dat is heel bijzonder en mooi dat we dat hebben hier in Nederland.
0: Ja, precies.
1: En dat willen we meegeven aan de kinderen vandaag. En met alle andere drinkwaterbedrijven trouwens ook. Kijk, wij als Vitens doen hier aan mee, maar alle andere 9 drinkwaterbedrijven in Nederland doen dat ook vandaag. Dus het is vol in aandacht.
0: En Lennart, je zei dat is de regionale aftrap. Hè? Dat vindt dus plaats in Abcoude.
1: Ja,
0: in onze regio, goed om te weten.
1: Randje Utrecht, hè?
0: Ja, absoluut. Dat hoort erbij, hoor. Lennart, dankjewel voor je toelichting en heel veel plezier met elkaar ook vandaag. Hè?
1: Dankjewel.
0: Lennart Bloemhof van drinkwaterbedrijf Vitens. Ja, en zuinig omgaan met water is natuurlijk hartstikke belangrijk.

0: Norma Jean, The Wants to Be a Movie Star, bracht ons even terug met Cunningham naar het jaar 1975. Maar weer terug naar deze 30 september en zometeen om 8:30 het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht.
1: Ja, een celstraf geëist tegen een Utrechter voor uitbuiting, ook incidenten tegen spoorpersoneel, dat is geen uitzondering meer, en een automobilist die fout op fout stapelde.
0: Je hoort het zometeen.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: De vertragingen die je kunt oplopen in Midden-Nederland op het Utrechtse wegennet, dat hoor je zo meteen. Eerst nu het regionieuws door Marjolein bij Radio M Utrecht.
1: En we beginnen in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. De man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet wel bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie door de verdachte en een vriend van hem. De twee hadden elkaar leren kennen via dating-app Tinder. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van geweldsincidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen. Conducteurs en ander personeel worden regelmatig mishandeld, bedreigd, uitgescholden of bespuugd. En de ernst van de incidenten neemt ook toe. Dit jaar werd een hoofdconducteur op station Den Dolder nog bewusteloos geslagen. De meeste gemeenten staan geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet. Die wil dat gemeenten dat doen vanwege de krapte op de woningmarkt. Gemeenten willen zelf bepalen wanneer een vakantiepark permanent bewoond kan worden, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Veel gemeenten vinden dat het niet altijd samengaat met recreatie. En daarnaast is een afname van toeristen ook niet gunstig voor lokale ondernemers. Een automobilist is door de verkeerspolitie van de A2 bij Everdingen geplukt. De auto was niet verzekerd en had ook geen geldige APK. Daarna werd duidelijk dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was verklaard. En ook testte de man positief op drugs, op cocaïne en amfetamine. Dan nog het weer. Het is een mooie nazomerdag met zon, ook wel bewolking en zo'n 25 graden. En vannacht dan kunnen er een paar buitjes vallen.
0: Precies. Dus vanmiddag plannen ontvouwen. Heb je een drukke middag of ga je toch een beetje rustig
1: mee
0: gaan doen?
1: En lekker buiten? Ik ga wel rustig aan doen. Ja.
0: Ja, heel goed. Wel buiten hoop ik ook. Dus een beetje profiteren van het weer.
1: Ja, misschien. Ja, wie weet.
10: Dit zijn de tuinkussens al uit de
1: schuur. Die zijn niet uit de schuur gekomen.
0: Oh, nee. Dat doelde ik ook al eventjes.
1: En ik geloof ook dat het niet meer gaat gebeuren.
0: Nee, dat is duidelijk, ja. Marjolein, dankjewel voor het nieuws uit de regio. Binnen om 9:30 ook weer, hè?
1: Ja, tot zo.
0: Tot zometeen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12, als je vanuit Den Haag komt, heb je eerst een vertraging van Zevenhuizen tot Reewijk. Een minuut of 10 heeft te maken met een auto met pech. En dan iets doorrijden vanaf Woerden tot aan de Meren. Ook weer 10 minuten vertraging richting Utrecht. Ook op de A12, Den Haag richting Arnhem, richting richting Den Haag, moet ik zeggen. Tussen Driebergen en knooppunt Lunetten, dus onder Utrecht langs. 10 minuten vertraging. A27, Breda, Utrecht, knooppunt Gorinchem, Lexmond, 1 minuut of 5 extra. En vanaf de andere kant, Almere, Gorinchem, vanaf Bilthoven tot knooppunt Lunetten ook 5 minuten vertraging. A28, 2 meldingen, het loopt in elkaar over. Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strandhulde, 10 minuten in elk geval. En van Strandhulde tot knooppunt Hoevelaken met de ANWB ook nog een keer 10 minuten extra reistijd.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
20: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
21: Utrecht is wakker met Bob.

0: Dusty Springfield. Een mooi muzikaal bouwjaar 1966. Laten we even voor wat het is. Little by little. Maar ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet. Weert, zo is het natuurlijk in de ouderwetse uitdrukking. Ja, en ouderwets gezellig is het zometeen ook op de caravan. De caravanjaarbeurs, de kamperencaravanjaarbeurs. Zo heet die officieel. In de jaarbeurs in Utrecht natuurlijk. Want dat is het altijd feest. Het gaat zometeen weer beginnen. Jazeker.
1: Ik geloof... Nee,
0: weer
1: de verkeerde.
0: Lopen
1: helemaal de takken.
0: Ja, er waren meerdere mensen die zeggen... laat even dat nummer horen van Herman Berkien. En dat is inderdaad echt Utrechts natuurlijk. Waar is toch mijn caravan? Robert-Jan Boy op de beurs. De deuren zijn nog niet open voor het grote publiek, denk ik, Robert-Jan.
2: Nee, dat gaat om 10 uur pas gebeuren, Bob. Op dit moment zijn standhouders aan het binnendruppelen. En dan... zijn ze dingen in orde aan het maken. Hier voor mijn neus staat een heel klein caravantje op een soort plateau. En dat plateau gaat langzaam de lucht in. Je kunt onder de minicaravan kruipen. Waarom dat is, weet ik niet. Mevrouw drukt de knop in, is tegelijkertijd aan het bellen. Dat is de hectiek natuurlijk die bij dit bezig is.
3: Wij gaan zo meteen de onderhoudsbeurt voor de caravan uitvoeren. Oh. 3 keer van deze dag.
2: Ja.
3: En de komende keurmeester die gaat de onderhoudsbeurt laten zien. En dat kan je zien op de schermen.
2: Aha, want onderhoud is altijd een dingetje.
3: Is heel erg belangrijk. Ja. Ja, absoluut.
2: En wat is een kwetsbaar onderdeel?
3: Dan moet ik heel even naar mijn... meneer kijken.
2: Oh. U had ook iemand aan de telefoon, zag ik.
3: Dat was mijn branchemanager van de afdeling caravan en camperbedrijven, Claudia van Engelenburg.
2: En waar ging het gesprek over?
3: Wij hadden nog even wat kleine zakelijke dingen te regelen voor deze beurs, voordat die open gaat.
2: Oké, okay. En wat voor dingetjes aan onder de caravan zitten? Nou, dan loop ik nog eventjes verder.
3: Helemaal goed. Nou, succes vandaag.
2: Wat een activiteit. Even kijken, hier staat Maarten Mastop van de kamper- en caravan-industrie, zoals het heet.
4: Goedemorgen.
2: Ja, we hebben elkaar natuurlijk wel even gezien, want... U was net aan het rommelen daar bij een caravan die helemaal onder een doek verborgen zit. Ja, ons heen campers, caravan, de kleine caravans moet ik zeggen. Ik zie een paar fietsen staan. Ook hier gaat weer een telefoon.
4: Ja, het is druk vandaag.
2: Neem hem maar even op hoor.
4: Nee, dat is Rachel, die heb jij net gesproken.
2: Oh, die heb je net gesproken.
4: Ja.
2: Een uurtje geleden.
4: We hebben de caravan van het jaar die we vandaag onthullen.
2: Het is verbazingwekkend.
4: Wil je spieken, Robert-Jan?
2: Uiteraard, we zien hier een enorm grijs doek. Over iets heen gedrapeerd.
4: Het is nog geheim tot 12 uur, maar speciaal voor jou laat ik het even zien.
2: Even kijken, een caravan. Nou, gewoon een caravan. Een kleinere caravan. Even kijken, nou, dit is een kleine caravan. Ik zie daar een tafeltje, ik zie daar een bed. Ik zie daar een grote stalen kast. Even kijken wat dit... Oh, het is op mijn hoofd. Oh, dat is een toiletje. Nou... Ik zou zeggen, een bescheiden caravan. Heel wat anders dan die joekels die ik er in een andere hal zag staan.
4: Maar wel van alle luxe voorzien. En dat is ook wel waar mensen naar op zoek zijn. Hè?
2: Dus... Ik zag een toilet, ik zag een bed.
4: Een bed, er zit een heel groot bed in. Er zit een groot hefdak in. Er zit een fantastische buitenkeuken zit erin in dit exemplaar. Buiten zit hier in de zijkant. Moet je eigenlijk nog even snel kijken.
2: Ja.
4: Dat is echt heel tof.
2: Oh, dat schuif je uit. En dan zie je een paar gaspitten.
4: Ja, een paar gaspitten, koelkast zit erin. Deze caravan is werkelijk waar van alle luxe voorzien. En een deel van de kampeerders is daar ook naar op zoek. Luxe op de camping.
2: Dat hoor je al jarenlang, luxe op de camping. Ja. Waar komt dat toch vandaan?
4: Ja, mensen die willen zich graag comfortabel voelen op de camping. Maar wat wel heel leuk is, is dat waar we aan de ene kant zien dat het veel luxer wordt... zien we ook aan de andere kant juist weer dat veel mensen weer teruggaan naar de tent...
2: Ja.
4: Dus als je hier aan deze kant kijkt, zie je juist weer heel veel tenten staan.
2: Ja.
4: Vouwwagens is ook weer echt terug van weg geweest.
2: We waren een uurtje geleden waren we in het Utrechtse kampeerdorp. Want jongeren moeten het kamperen weer ontdekken, was de boodschap. En dat gaat met simpelere middelen. Niet allemaal die grote caravans, die kun je trouwens toch niet betalen natuurlijk. Maar echt die kampeerbeleving.
4: Ja.
2: Maar dat zie je dus ook bij de... oudere garde terugkomen. Begrijpen we dat goed?
4: Zeker. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een enorme grote schare fans die van kamperen houden. En dat zien we zowel bij oudere mensen, maar ook bij jongere mensen.
2: Ja.
4: Wat we de laatste jaren weer veel zien, is dat de gezinnen weer naar de camping gaan.
2: Gebeurde dat nog niet?
4: Nou, zeker, dat gebeurde wel. Maar we zien dat weer in toenemende mate. Dus er gaan weer steeds meer gezinnen kamperen.
2: Ja.
4: En als je dan bijvoorbeeld hier naar deze vouwwagen kijkt... Ja, dit is ideaal als je met z'n vieren bijvoorbeeld op pad bent.
2: Een vouwwagen. Ik zie hier een tentachtig iets staan. Is dit een vouwwagen?
4: Dit is een vouwwagen,
2: een enorme luifel waar je onder kunt. Hier nog een luifel. Oh, wacht even. Ze moeten hier ergens onder de wielen zitten. Hier een tweepersoonsbed. Hier een tweepersoonsbed.
4: En, dat is, en een lekker bankje waar je kunt zitten. Dit is een Deens model.
2: Ja.
4: Die al heel lang bestaat ook. Echt een kwaliteitsproduct. En ja, hier kan je makkelijk met je gezin in zitten.
2: Ja, dat kan je wel kunnen. Maar hier hangt ook een prijskaartje in elkaar. Wat zou dit dan kosten?
4: Nou, ik heb hier de prijskaart niet staan. Maar volgens mij is deze om en nabij. Wat denk je dat die kost? Laat ik eens aan jou vragen.
2: Ik denk dat het zo... 40, 50.000 euro?
5: Nee. Deze is veel
2: 60.000 euro?
5: Nee, veel betaalbaar is deze.
2: Oh, nou ja.
4: Ja. Volgens mij is deze voor mij, Jackie. Net iets meer dan 10.000 euro.
2: 10.000, nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar toch nog een bedrag natuurlijk.
4: Ja.
2: Hoe zit het met de groei van het aantal caravans en campers in Nederland?
4: Dat groeit gestaag. We hebben in Nederland hebben echt een uitzondering wat dat betreft. Als we in Europa kijken, dan zien we dat Nederland echt nog een caravanland is. Dus waar in andere landen de camper enorm in opkomst is en waar het ten koste gaat van de caravan, zien we in Nederland eigenlijk de toename van caravans en van campers. Ja, dus van beide.
2: Hoe kan dat?
4: Nou, het Nederlands houden van de caravan. We zijn, een caravan is echt geliefd bij de gemiddelde Nederlander.
2: Dus
4: we zijn echt
2: een
4: caravanland.
2: Ja, maar waar dat vandaan komt is... Dat, is...
4: dat zit in ons DNA, roept zo. Ja.
2: Iets trekken?
4: Ja. Dat is, ik weet niet wat het is, maar Nederlanders houden van hun caravan.
2: Ik zag net ook een meneer, dat was helemaal gespecialiseerd in trekhaken.
4: Ja.
2: Ik ben nou even kwijtgeraakt.
4: Ja.
2: Maar dat zijn van die dingen.
4: Nou ja, absoluut. Ja, als je een caravan mee wil nemen, dan heb je minstens een trekhaak nodig.
2: Zijn er verder nog innovaties te zien? Ik zie hier een aanhanger staan met een klep die omhoog kan. Misschien is het ook weer een tent, je weet het niet.
4: Dit is een vouwwagen ook. Maar wat je ziet is natuurlijk dat steeds meer, er wordt steeds meer ingestoken op comfort. En dat is niet alleen maar om te slapen. Dat je echt goede bedden tegenwoordig ook in kampeermiddelen hebt liggen. Maar bijvoorbeeld ook dit soort dingen. Want we kijken hier naar een vouwwagen waarin je ziet dat eigenlijk de hele klep omhoog kan. Zodat je makkelijk bij je bagage kan. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk innovaties. Die bestonden 20, 30 jaar geleden nog niet. En dat zien we wel heel erg terug in de kampeermiddelen van nu. Dat het ook wel echt ingestoken is op gemak en comfort.
2: Als je het ziet is het gewoon de aanhanger inderdaad met een stuk zeil erboven. Maar dan kun je dan, als je het uitklapt, kun je erin slapen, et cetera.
4: Nou ja, je kan je voorstellen dat dit ook bijvoorbeeld perfect past achter een elektrische auto. Hè? Steeds meer mensen rijden natuurlijk ook elektrisch in Nederland. Dit is smal, dit is laag, dat valt achter je auto weg. Dus dat past perfect, is een goede combinatie.
2: Nou, we hebben het over van alles gehad, de kampeerbeleving. We komen nu bij een heel klein tentje waar je in moet kruipen. En ik denk dat daar de jongeren om te beginnen in het kampeerdorp naar op zoek zijn.
4: Nou, ik zou hier ook wel in gaan liggen hoor. Nou ja, prachtig tentje toch?
2: Ja. Dat is een schitterend tentje en daar hoort natuurlijk een geluid bij. Waarmee wij het kampeerseizoen dan maar eventjes weer gaan openen. Want de voorpret zal hier beleefd worden tijdens deze kampeer- en caravanjaarbeurs. Tot en met zondag de beleving. Ja.
0: Geweldig. Nou, de officiële opening vanuit Radio M Utrecht is gedaan door Robert Jan Boy in Utrecht. De jaarbeurs. Mr. Now in All. Dit is Teddy Swims in Utrecht is wakker.

0: 12 minuten voor 9 uur. Zometeen Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we ons even bezighouden met de kinderfeestjes van vroeger. Als je je verjaardag vierde, hoe vierde je dat dan? Met de jongens en de meiden en met iedereen, met de familie. We hebben zoveel leuke reacties binnengekregen hierop.
1: Ja, zo leuk. En we hebben het daarover omdat op vandaag dus de meeste Nederlanders jarig zijn. Lijkt de cijfers van het CBS leuk om te weten. Nou, hoe vierde jij je kinderverjaardag? Zijn wat mensen die hebben gereageerd? Even kijken hoor. Ja, Henny zegt, we hadden een heel groot gezin, dus veel kinderen die jarig waren. Ja, dat is ook zo als je dan op een gegeven moment veel vriendjes had, broertjes, zusjes. Ja, dan ben je op een gegeven moment wel steeds weer op een nieuw feestje.
0: Nou, dat is waar.
1: Leuk hoor, ja. En Sarah die deed aan ezeltje prik en met een blinddoek iemand proberen te pakken te krijgen.
0: Dat herken ik ook nog wel. Een
1: zakdoekje leggen.
0: Niet bij mij hoor, dat gebeurde niet. Vond ik niks aan, maar dat gebeurde wel inderdaad, ja. Bij kinderfeestjes. Ja, leuk.
1: Wat deden ze bij jou thuis vroeger toen jij jarig was?
0: Ja, maar daar zitten we een hele ochtend over te praten. Dat moet ik even nadenken.
1: Ja.
0: Ja, diverse dingen wel. Maar ik vond het leukst om... de jongens, waren meestal jongens die op je feestje kwamen uit de klas.
1: Ja.
0: En dan gingen we, als het goed weer was... Ik ben in maart jarig, van naar buiten voetballen of zo. En voor de rest lekker spelen.
1: Limonade.
0: Ja,
1: wat dat?
0: Cola. Ik was even vroeger van de cola. Ja, dat was bij ons thuis cola.
1: Leuk.
0: Maar wel leuke herinneringen hoor, zeker.
1: Ja, we hadden vroeger altijd, tenminste vaak, thema's aan kinderfeestjes toen ik klein was. Ja, één had een prinsessenfeestje, mocht je allemaal in prinsessenjurk komen.
0: Oh, grappig, ja.
1: Dat vonden we leuk. Of één was ik op een feestje van een jongetje. Dat was dan Bob de Bauer feestje, weet je nog? Bob de Bauer.
0: Kunnen wij het maken?
1: Ja, Bob, ja. Nou, dus dan moesten we allemaal, gingen we die serie kijken en had hij... Koekjes bakken in een vormpje van Bob. SpongeBob feestje ook een keer geweest. Ja. En we naar die filmende bios. Nou, hele leuke dingen.
0: Leuk,
1: maar ook gewoon een pannenkoekenfeestje. Dat je gewoon lekker... Ja, en een plakje cake ging decoreren. Of pannenkoek ging bakken of zo met mijn moeder. Weet ik ook nog.
0: Ja. Ja, Anke die laat weten, die is jarig op 31 december. Het werd thuis gevierd met ons gezin. En oppas, oma's en opa's, tantes, neefjes en nichtjes. Er werd gedobbeld. Schijnig. En gesjoeld. Oh ja, sjoelbak heb ik ook gehad. Ja, dat hebben we ook gedaan.
1: Ja.
0: En gebabbeld, gewoon heel gezellig. Een huis vol met allemaal mensen. En logisch, 31 december natuurlijk.
1: Ja.
0: De laatste dag van het jaar, om het jaar mooi af te ronden. En dan ben je ook nog jarig, Anke.
1: Ja, nou, ik heb een vriendin die is jarig op pakjesavond. Nou, dat vond ze vroeger niet leuk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Krijg altijd minder cadeautjes.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook zo, als je in de zomerjarig bent, want we spraken we vanmorgen ook al over.
1: Ja.
0: Ja, dan wil je als kind je feestje vieren, maar iedereen
1: Iemand
0: is op vakantie
1: ja,
0: dan. Dus dan moet je het eerder of later vieren. En als dat dan weer gebeurt, is het ook weer goed.
1: Ja, precies. Nou, we willen nog steeds weten hoe jij vroeger je kinderverjaardag vieren. Laat het weten, want dan praat Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag. En Connie aan tafel erover door met je. Laat een reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Precies, de hele dag door kun je nog even je gedachten laten gaan over hoe je vroeger je verjaardag vierde. Ik ga ook nog even bedenken. Hoewel, mijn zendtijd...
1: Oh, ben je al bijna jarig? Oh nee.
0: Nee, maart. Zendtijd zit erop.
1: Koekappen bij jou dan.
0: Nee, voor ons, ja precies. Ah, ik heb wel leuke feestjes gehad, dat weet ik me wel te herinneren. Maar gewoon een feestje met jou en het feestje kwam weer de zon erbij gekomen. En nog altijd het vooruitzicht van 25 graden in Midden-Nederland vanmiddag.
2: Ja, die temperatuur bij de nieuwste update van mijn weermodel gaat die iets onderuit. 25,0. Dus het wordt nog spannend of we dat weerrecord gaan halen. En waarom is die een beetje onderuit gezakt, dat weermodel? Want we hebben toch vrij veel bewolking. Op dit moment trekt er ook vrij veel hoge en middelbare bewolking over onze regio. Het is wel droog en het wordt wel warm, maar dat komt vooral door die aanvoer van warme lucht vanuit het zuidoosten met windkrachtje 2 tot 3. Maar de zon die heeft het moeilijk hoor, want vanuit het zuidwesten drijven er dus vrij veel wolken over onze provincie. Af en toe komt die wel tevoorschijn hoor. En het wordt best een aangename dag, zeker wat betreft de temperatuur. Maar het is dus niet super zonnig.
0: Nee, maar die 25,0 is nu het maximale wat aangegeven wordt. Dus je hebt ook al zo dat we toch helemaal niet gaan halen. Of bijna dan misschien.
2: Nou, ik ben niet zo rouwig als we niet dat dagrecord gaan halen. Overigens staat dat dagrecord op 30 september 1975, 24,3. Ik denk nog wel dat we die 25 gaan halen.
0: Oh ja.
2: Maar dus niet met superzonnig weer. En er zit natuurlijk neerslag aan te komen van een koufront die warme lucht uiteindelijk gaat verdringen. Maar dat komt pas in de loop van de avond en nacht, de komende nacht, Een paar buien die trekken over onze omgeving. En dan zitten we morgen en de komende dagen in minder zachte, maar zeker geen koude lucht. Ik denk dat het morgen 20 graden wordt met vrij veel restbewolking. Op een enkele bui na blijft het droog. Wanneer komt die zon dan wel weer tevoorschijn? Nou, op vrijdag, zaterdag en zondag. Na wel mist in de nacht en ochtend. En het kan ook dichte verkeersbelemmerende mist zijn in deze tijd van het jaar. Mm-hmm. Heeft ook even de tijd nodig om op te trekken vanaf vrijdag en in het weekend. Maar daarna zien we eigenlijk een heel vriendelijk en droog weerbeeld met wolkenvelden en zon en temperaturen die dagelijks toch nog uitkomen op zo'n 20 graden.
0: Maar goed, dankjewel voor je weeroverzicht. Vandaag in Utrecht is wakker en vanmiddag ben je er weer aan tafel. En bij Utrecht komt thuis, dus dank. En ik wens je veel zon vandaag.
2: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Hoi Margot. Ja, ik denk nog in ene dat ik een klein stukje liet horen van Herman Berkien. Boris, toch? Met caravan, echt Utrecht, vanwege de start van de beurs natuurlijk. Ja. Bas, die is ooit op de foto geweest. Hij zegt, ik denk begin het jaar 2000 met de heer Berkien op de foto. Dat wilde hij even met ons delen.
1: Nou,
0: Bas Pinto.
1: Nou, heeft hij me ingelijst?
0: Ongetwijfeld bewaard natuurlijk, ja.
1: Leuk hoor.
0: En tot zover deze Utrecht is wakker. Morgen weer de wekker zetten.
1: Zijn we er weer.
0: 6:00. Natuurlijk met nieuws, actualiteiten, weer, verkeer. Ja, belangrijke zaken die spelen in Midden-Nederland. En fijne muziek.
1: Echt babbel van ons.
0: Ja, precies. Ja. En weer zometeen. En de hits uit Holland. Lekkere Nederlandstalige muziek een uur lang, zoals je gewend bent.
1: Oh,
0: tussen
1: leuk.
0: 9 en 10 uur. En bij de koffie. Het woordbouwen. En Pieter Voorage erachteraan. Nou, dat maakt het een fantastische dag. Dat wensen we je ook toe. Graag tot morgen.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwam een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorwegvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
9: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
8: De VVMC heeft de politiek een brandbrief geschreven. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
10: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
8: Volgens Burnham heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Britse premier zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een 8-baan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN zijn 2 mensen geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgen buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
11: De dagelijkse files lossen op, meldt de ANWB. Nog wel 2 vertragingen nu op mijn scherm. Het valt mee hoor. De A12 nog wel flink. Even van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en de Meren. Dat is ruim 20 minuten. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Hagestein. Daar zijn ze nog bezig met opruimwerkzaamheden. Daarom is de afrit dicht. En daar heb je ongeveer 5 minuten vertraging. Nou, ook onderweg Frank Boeien.
12: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

muzikaal met Bob Dylan een beetje als voorbeeld. Zwart, wit en vooral rood, wit en blauw. Nu op de radio een waterig zonnetje zag ik onderweg naar de studio. Maar het blijft wel droog vandaag. 30 september, ja echt waar, 25 graden nog in de verwachting. Dus ook de nazomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. En niet alleen de warmte, ook nog liefde in de lucht. Dat kan er nog makkelijk bij. Beginnen we even met Gerard Joling. Goedemorgen.

0: Toen je nog dure telefoongesprekken moest voeren om met je verre liefde te kunnen praten. VOF de Kunst. Erik van Muiswinkel die schreef de tekst overigens voor VOF de Kunst.
1: 3 is prijs.
0: Dat was vanuit Brabant, waar ze ook mooie streken hebben en fijne liedjes maken. En die hoor je ook terug uiteraard hier vanuit Utrecht dan weer bij Hits uit Holland. En we doen dagelijks een leuk spelletje. En de vraag is, welke stemmen komen er voorbij? Het zijn er altijd 3, soms wat meer. Hier en daar ook wel een groep of een duet. Nou, vandaag zitten er ook nog eens 2-jarigen tussen. Dus extra reden om deze er even bij te hebben. Luister goed, dan komen ze.
1: 1,

Zometeen na 9:30, dan laat ik ze uiteraard nog een keer voorbij komen. Misschien weet je het nu al. Welke namen horen er bij deze fragmenten? Je mag het doorgeven in onze app. Of even mailen, studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je nummer erbij. Of zelf bellen 0909-693-1. De zomer is nog niet helemaal voorbij, dus er is hier nog even Django Wagner.

Henk Wijngaard. Niet de enige Henk overigens vanmorgen, dus doe daar je voordeel mee. Deze tip voor 3 is prijs. Asfaltrocker was dat op Radio M Utrecht. Nou, we doen even nu wat gas terug met Jeroen van der Bank.

0: Hij had het ook over de files. Nou, die zijn gelukkig in onze regio momenteel allemaal opgelost. Jan ten Hopen was dat. En zometeen nog een half uurtje met de Hits uit Holland. En ik heb deze klaarstaan.
1: Daar in dat kleine café aan de haven.
0: Die grote hit van Vader Abraham. En ik laat die drie fragmenten ook nog een keer voorbij komen voor het spel vandaag. Wolter Kroes is er ook onder meer, dus blijf lekker luisteren. Ook voor het regionieuws van 9:30 zometeen met Marjolein. En daarin gaat het over een hek bij een tandartspraktijk. En Utrecht komt met een nieuwe app om troep op straat te voorkomen. Dat hoor je ook zo meteen. En wat gebeurt er vandaag bij onze collega's?
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. En dat gaat over een datalek. Door dat datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders en het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De stichting Werkgroep Wolf Leusden wil een onderzoek naar het afschieten van een wolvin vorig jaar. Dat dier was in de buurt van de Leusterheide aangereden door een auto en werd daarna doodgeschoten om lijden te voorkomen. Tijdens een hoorzitting hierover sprak de werkgroep gisteren twijfels uit over de zorgvuldigheid. En ook vinden ze dat experts erbij betrokken hadden moeten worden. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. De man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet wel bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie door de verdachte. Utrecht komt met een nieuwe app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen hierin opzoeken wanneer vuilnis wordt opgehaald. Ze kunnen er afspraken maken en ook de wijzigingen van hun route staan erin. Al jaren worstelt de gemeente met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt en het kost steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna €4 miljoen. En in onze app kun je daar ook meer over lezen.
5: Goeie actie, hè?
6: Ja, sowieso. Het weer dan nog, het wordt warm, zo'n 25 graden. Wel veel bewolking en vannacht, ja, dan kunnen er een paar buien vallen.
5: Ik heb niet zo heel veel apps, maar die wil ik wel even downloaden.
6: Als je in Utrecht woont, zeker doen.
5: Zeker, ja. Dankjewel Marjolein. Ik zei net al even, geen files meer, maar wel nog even deze melding van de ANWB op de A27. Utrecht naar Gorkum bij Nieuwegein. Door opruimwerkzaamheden is de afrit dicht.
7: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
9: Dat is dan €250.
10: Betalen?
11: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen.
16: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR.
10: BNR. Hoe het heurt.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
18: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BNR Wooncomfort.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

ook met z'n twee de eentjejarige van deze. Als je mij de namen kunt geven, laat het maar horen in de app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. En als je in de uitzending komt, mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. En ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. En ook in duet hier Fluisma en Van Tijn.

0: Abraham Bazzat.
1: 3 is prijs.
0: En wij gaan naar het kleine Zijderveld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kees Bouw heb ik aan de telefoon. Ja, dat is nog net Utrecht, hè? Vijf Herenlanden, zo, Zijderveld.
2: Nee, ja, dat klopt. Ja, vijf Herenlanden, ja.
0: Oké. En je was al vroeg op pad deze morgen, zoals altijd. Want ik heb je regelmatig even aan de telefoon dat je even de antwoorden wilt doorgeven voor dit spelletje. Ja. Is ook bijna altijd maar goed.
2: Ja, je kan ook niet. Een klein foutje, maar niet alles. Maar ik weet wel, Nederlandstalig is gewoon mijn ding en dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, je kan uiteraard niet altijd winnen. Maar vandaag ben je weer even de gelukkige, zeg maar. Ja, ondertussen was je ook aan het winkelen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik had wat nodig voor moeder de vrouw.
0: Ja.
2: Dus ja, dan. Ik moest dat hebben en ik dacht, nou, ik kwam langs de supermarkt. Ik dacht, nou, laat ik gelijk maar doen. Is dat alweer gebeurd?
0: Ja, precies. Alleen die shopper die je graag wil hebben, die heb je er dan nog niet bij. Maar die komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Dus ja,
0: de volgende keer kun je weer met onze shopper dan gaan winkelen. Boodschappen doen, goed?
2: Helemaal goed. Ja,
0: Oké.
2: Gaan we doen.
0: Wij gaan eens luisteren wat het geworden is vandaag.
1: 1.
2: Ja.
3: Willem moet het hebben van zijn loonvermogen.
0: De jarige, de eerste jarige die we hadden.
2: Ik dacht Harry Vermeegen, maar ik weet niet zeker.
0: Ja, het is Henk Spaan, hè?
2: Oh, nou makker. Dan is het Henk Spaan.
0: Ja, heel goed. Ik had als hint nog meegegeven, die andere Henk. Toen ik Henk Wijngaard draaide. Dus, maar dat heb je waarschijnlijk niet opgepakt.
2: Nee.
0: Henk Spaan, ik heb het goed gerekend. Hij deed het samen met Albert West overigens. Dit stille Willem. Okay. Hij is vandaag 78 geworden, Henk Spaan. En dan...
1: 2.
2: Willem Duin.
0: Dat was het grapje, hè? Van stille Willem dan naar Willem Duin, inderdaad. Ja. Heel goed.
1: 3.
0: Een van deze twee jongens vandaag 56 geworden. Om wie gaat het, denk je?
2: Ik denk Thomas.
0: Van 50%, nee, dat is precies die andere. Paul de Munnik, ja.
2: Paul de Munnik, die was pas vader, hoor ik dat. Nou, die zal wel niet zo oud zijn, maar.
0: Ook nog, goed. Hier nog even samen acte aan de Munnik dus. Nou, goed gedaan, bijna helemaal goed. Je dacht eerst Veldhuis en Kemper nog, hè, te horen, maar...
2: Ja, dat lijkt een beetje op elkaar, maar...
0: Ja, klopt. Nou, ja, we sturen de shopper dus naar Zijderveld.
2: Helemaal goed.
0: En welke zou ik nog even helemaal draaien voor je?
2: De eerste, want die hoor je niet zo vaak.
0: Stille Willem.
2: Ja, Stille Willem.
0: Over de broodvoetballers gaat het. Begin jaren 80, toen Henk Spaan nog niet zo heel erg bekend was. Niet veel later ging hij inderdaad met Harry Vermeegen in zee.
2: Dan
0: stond Pisa, hè, toen.
2: Ja, zeker.
0: Love of the Common People was dat. Nou, dank je voor het meedoen.
2: Graag gedaan en een goede uitzending verder.
0: Fijne dag, Kees.
2: Doei, dag.

0: Onze nationale nieuwe van vorige week was dat. Vaste grond van die andere Edwin. Nou, een uurtje dus van eigen bodem tussen 9 en 10. Hits uit Holland doen we uiteraard morgen ook weer. En vandaag hadden we de hits van Jeroen van der Boom tot Stef Bos. Tot akkoord vandaag dus voor dit uur. Straks is Pieter er met de puzzel. Connie aan tafel en vanmiddag ben ik graag nog een uurtje bij je terug met Studio 60.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

lekkere muziek geven we je dag nog even dat extra zetje. Dat extra zetje. Jimmy James en de Vagabonds. De jaren 70. En I'll go where the music takes me. Dus neem ons mee. Waar ga je naartoe vandaag? Wat ga je doen? Of blijf je gewoon thuis? Of ben je hard aan het werk? Nou ja, laat de radio lekker aanstaan. Ik zorg voor muziek bij de koffie en bij de koffie. En die muziek die komt van, eens even kijken, Roger Whittaker bijvoorbeeld. Jan Smit, we hebben de koffiekeuze met, dat wordt heel lastig denk ik, BZN of Pussycat. Over een paar minuten mag je stemmen. En als je het leuk vindt om mee te doen met het dagelijkse spel Woordbouwer, dan ben je ook weer van harte welkom. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 10. De O van Otto, de A van Anton, de N van Nico. Dan heb ik hier 2 keer de K van Karel, 2 keer een P van Pieter. De H van Hendrik, 2 keer de E van Eduard. En dat zijn er dan bij elkaar 10. Nou, dan is het aan jou om ze in de goede volgorde te zetten. Laat me weten wat je hebt gevonden. Stuur een appje naar de studio of mail me even. Studio apenstaartje

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Clarence Clemons, Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Dit is Radio M Utrecht. We hebben het vandaag over je verjaardag vroeger als kind. Hoe was dat? Welke spelletjes speelde je?

Nou, je mag reageren. Alle verhalen zijn welkom. Dat kun je doen met een appje naar de studio of even kijken op onze Facebookpagina. Daar staan al hele leuke reacties. Neem dit onderwerp ook even mee bij het vinden van de oplossing van Woordbouwer dit uur. Dus we hebben het vandaag over verjaardagen. Over vroeger, hoe vierde je je verjaardag als kind? Nou, dat kan wel inspiratie geven bij het vinden van de oplossing voor Woordbouwer. Het zijn 10 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Heb je het gevonden? Laat het weten met een berichtje naar de studio. Je mag appen natuurlijk via de app. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. Dan maak je bijvoorbeeld kans op de shopper van Radio in Utrecht. Zo gaan wij de morgen door. Als je heel druk bent, dan hebben we zo meteen weer een heerlijk momentje. Dat doen we dan de koffiepauze om 10:50. Bij die koffiepauze hoort fijne muziek, die mag je zelf uitkiezen. Dit is keuze 1. En dat is BZM. En de clown. Dit is keuze 2.

is natuurlijk Pussycat. Ja. Anne, jij gaat voor keuze 2. Henk ook, maar Rini gaat voor 1. En dan zijn we pas net begonnen. Peggy voor keuze 1. Rita voor 2. Nou, het stroomt weer binnen. Je mag reageren, stuur een appje naar de studio, hè? Zo werkt het. De meeste stemmen gelden. 1 van de 2 ga ik zo opzetten. Ga je voor BZN of liever voor Pussycat?

0: DZN of Pussycat? Een van de twee hoor je zo meteen helemaal. The Clown of My Broken Souvenirs. Ja, de koffiekeuze is onderweg. Je kan nog even stemmen. Vind ik leuk om wat van je te horen. Het gaat gelijk op en dat is echt zo. Dus heel spannend. Ondertussen gaan we naar het nieuws. Dat komt er zo aan met Marjolein. Ja, de Spoorvakbond slaat alarm vanwege de toename van agressieve reizigers. En het gaat ook over inbrekers die scheuren met 130... Je hoort het goed, door de bebouwde kom. Nou, meer nieuws uit de buurt onderweg.
1: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, je komt altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Het is 10:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, en dat begint met brand. In Amersfoort is vanmorgen een pand van de GGZ ontruimd door brand. Zo'n 30 cliënten en medewerkers stonden daarna op straat. Inmiddels is die brand uit, de oorzaak ervan wordt onderzocht. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van incidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd. De bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Steeds vaker worden conducteurs bespuugd, uitgescholden of geslagen. En de incidenten worden erger.
11: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
10: En een van die ernstige incidenten was op het station in Den Dolder. De rechtbank Midden-Nederland vindt dat een medewerker terecht is ontslagen. Het gaat om een vrouw die haar ontslag probeerde aan te vechten, maar ze kreeg dus geen gelijk. Ze had vorig jaar juni had ze zich ziek gemeld, maar korte tijd daarna was ze aan het werk gegaan bij een ander bedrijf. Intussen had ze bij de bedrijfsarts aangegeven dat ze lange tijd niet kon werken. Toen haar werkgever hierachter kwam, werd ze op staande voet ontslagen. De rechter vindt dat dus terecht. Ze moet een schadevergoeding betalen en een deel van haar loon terugstorten. De politie onderzoekt meerdere autokraken in Utrecht. Agenten gingen vorige week achter 2 auto-inbrekers aan en die gingen er op een motorscooter vandoor. Ze scheurden met 130 door de bebouwde kom in Utrecht. In de wijk Hoograven werden ze betrapt en de politie kreeg ze in Lombok te pakken. Ze hadden gestolen navigatiesystemen bij zich. Of ze voor meer diefstallen verantwoordelijk zijn, is nog niet bekend. En meer over die vlucht van de mannen lees je in de app. Dan het weer. Het is warm vandaag. Het wordt 25 graden, wel veel bewolking. En vannacht kunnen er een paar buien vallen.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
14: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: En bij de koffie met Pieter Voorage.

Marley en Noëlis. Over een paar minuten dan ga ik grabbelen in de hoed hier. Dan maak ik de winnaar bekend van Woordbouwer, het spelletje met de letters. Wereldberoemd in de provincie Utrecht en verder buiten. Als je het leuk vindt om nog even mee te doen. We zitten in... thema is de verjaardagen van vroeger. Kinderverjaardagen. Wat voor spelletje speelde je? Laat het even weten. Het helpt ook bij het vinden van de oplossing. De letters vind je in de app van RTV Utrecht. En ik hoor het graag van je. Nu maak ik het heel makkelijk. Ja. Tot zometeen. Koffie. En de koffiekeuze voor vandaag. Je kon kiezen uit BZN, de clown. En daartegenover Pussycat met My Broken Souvenirs. Nou, ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat het precies uitkwam. En nu ook niet, maar het scheelt niet veel. De stapeltjes zijn bijna even groot. Jan, Willem, Klasina, Joke, dankjewel. Leon, René, Gerda, Paul, Rita, Henk, Jenneke. Even de koffiegroetjes aan Ida en Toos. Die luisteren ook altijd bij deze Ida en Toos. Groetjes van Jenneke en ook van ons. Anton, Yannick, Joke, Winnie, Gerrit, Peggy, Rini, Mariska. Dan Paulien ook nog. Nou, de stemmen zijn geteld. En de meeste stemmen gingen uiteindelijk naar Pussycat. Blijft ook wonderschoon, hè? Het jaar 1977. My Broken Souvenirs. Hier is de koffiekeuze voor vandaag.

0: Ina, goedemorgen. Oh, wacht even, ik hoor je niet. Nu hoor ik je wel, Ina. Ja, ik zat op de verkeerde knop te drukken.
1: Oh, nou, dat kan.
0: Ja, dat heb je wel eens. Het zijn er ook zoveel.
1: Ja.
0: Welkom bij Radio M Utrecht, Ina.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik in Utrecht, waar zit jij?
1: In Houten.
0: In Houten. Hoe is het in Houten vandaag?
1: Nou, oh, toch somber, ondanks dat het niet zo koud is.
0: Ja, gisteren hadden we wat meer zon, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Wat doe je dan vandaag?
1: Nou ja, ik zou in wezen naar mijn man toe gaan. Maar ja, ik had weer een probleem met mijn vervoermiddel, dus dat kan niet doorgaan.
0: Ach jee.
1: Dus nu zit ik aan de koffie.
0: Oké, ja, even rust. Even rust, momentje.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, dat vind ik leuk. En heb je dan onder het genot van een kopje koffie ook even naar de letters gekeken?
1: Ja, en eigenlijk zag ik het in één keer.
0: Nou, gooi het eruit, Ina.
1: Oh, nou mag ik even kijken.
0: Ja, ja.
1: Koekhappen.
0: Dat was de goede oplossing. Koekhappen. We hebben het vandaag over verjaardagen, kinderfeestjes vroeger. Ja. Dan was dit een spelletje dat veel gespeeld werd.
1: Ja, dat was zeker. Ja. En ook met snoepjes in een waterbak.
0: Dat is toevallig, want ik zat net voordat we ons gesprek starten, zelf ook even na te denken van wat deed ik vroeger.
1: Ja.
0: En dat was inderdaad ook koekhappen, maar ook dat, ik weet eigenlijk niet hoe het heet, dat spel dat je een, je hebt een teltje water en dan lagen dat snoepjes op de bodem. Of een appel, weet ik ook wel, dan moest je proberen om een hap uit te nemen.
1: Ja. Ja, dat was altijd wel leuk.
0: Dat was hartstikke leuk. Er gingen dan 12 kinderen met hun snotneus in die bak. En,
1: toen waren ze niet zo moeilijk.
0: Daar deden we niet moeilijk over, nee.
1: Nee, tegenwoordig is alles zo, alles moet zo in de puntjes.
0: Precies, we werden er allemaal sterk van.
1: Ja, ik kan het zeggen, ze worden zwakker van al dat tuttelen.
0: Precies, dat is goed voor je weerstand, hè? Ja. Nee, dat inderdaad. En verder zat ik te denken, wat deden we verder? Jouw verstoppertje, de bekende spelletjes natuurlijk.
1: Ook nog wel eens een zakdoekje leggen, ook nog wel eens.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. We hebben het de hele dag over die oude spelletjes van vroeger. Hoe vierde je je feestje, je kinderfeestje vroeger? Als je thuis zit en je denkt, ik wil ook even wat vertellen of reageren, dat kan via de app van RTV Utrecht. Of kijk even op onze Facebookpagina, daar kun je ook je verhaal achterlaten. En Connie en Aart, die praten er vanmiddag over door.
1: Maar leuk.
0: Ja, zeker. Ida, je bent de winnaar.
1: Ja, nou mooi.
0: Maak ik, ga ik de sleutels er even bij. Ga ik de sleutel in de prijzenkast in het slot stoppen en dan zie ik een shopper, een puzzelboek of een notitieboek? Wat mag ik eruit halen voor je?
1: Doe een notitieboek.
0: Een handig notitieboek. En dat mag dan naar Houten.
1: Ja.
0: Goed, ik heb je gegevens nog niet genoteerd. Blijf even aan de lijn, Ina.
1: Ja, is prima.
0: Dan gaan we dat allemaal in orde maken. En dankjewel voor het meedoen en voor het luisteren naar ons.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een mooie dag, hè?
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Hoi.

lekkerste muziek voor bij de koffie. M bij de koffie, daar luister je naar. Dit is Radio M Utrecht. Nou, en muziek van de Eurythmics, Ilse de Lange. Ik heb een leuke van Monique Smit. De Tremolo's zitten in dubbel goud. En natuurlijk ook Elvis. Bijna kwart over Elvis, je hoort hem zo meteen. En natuurlijk ook de tweede ronde woordbouwer. Vind je het gezellig om even mee te puzzelen? Je bent natuurlijk weer van harte wel.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
14: Utrecht. 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro aan spullen in beslag nemen. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25 bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp. Werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Volgens het Amerikaanse leger zijn er vanaf vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar na 23 jaar zijn alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert die terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer, vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 graden in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vandaag buien, vanavond bedoel ik te zeggen, met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
16: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Dat is dan €250.
19: Betalen?
20: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
21: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

ga je mee naar Amarillo. Nou, Tony, die weet de weg en we horen hem zo. Elvis komt eraan. Ik heb het zo even met je over het open spreekuur, de tuin natuurlijk, en we gaan weer puzzelen. Ik zou het heel leuk vinden als je aanhaakt. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. We gaan spelen met 11 letters. Met die 11 letters mag je weer een woord gaan maken. Heb je een oplossing gevonden? Stuur me een berichtje met een appje naar de studio of mail naar studio@rtvutrecht.nl. De tweede ronde. Je kunt bijvoorbeeld winnen de shopper van Radio M Utrecht. Dit zijn de letters. De E van Eduard, de O van Otto, twee keer de L van Leo, een A van Anton, twee keer de R van Richard, dan de S van Simon en drie keer de K van Karel. Zet ze binnen nu en een uurtje in de goede volgorde. Laat me weten wat je hebt gevonden. Het thema is de tuin, want we hebben het open spreekuur, hè? Donderdag. Morgen om 12 uur.

0: vinden van de oplossing even denken aan morgen. Morgen donderdag, 12 uur. Tijd voor het spreekuur, het open spreekuur over de tuin. De herfsteditie, het is weer zover. Jurgen is hier in de studio morgen om 12 uur bij Corny en beantwoordt al je vragen over het groen. Nou, heb je een vraag, dan kan je die morgen stellen, maar ook nu al. Dat is wel slim, want ja, dan zit je er zo bij. En dat is ja, handig, want het wordt weer heel erg druk. Het mailadres voor het stellen van je vraag, dat is tuin@rtvutrecht.nl. We hebben daar dus een speciaal mailadres voor. Komt het meteen bij Corny en bij Jurgen terecht. tuin@rtvutrecht.nl. Stel je vragen over het groen. Morgen lekker luisteren, 12 uur, het open spreekuur over de tuin, de herfsteditie.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ja, je raadt het niet, het is 11:15.

was 1998 en daar zouden nog vele hits volgen. Ilse de Lange, helemaal aan het begin, I'm Not So Tough. Die hoor je natuurlijk bij ons en bij de koffie. Lekkere muziek bij de koffie van Billy Ocean en de Tremolos. We gaan naar de 60s. Dus blijf er gezellig bij. Natuurlijk ook het nieuws, dat komt zo van Marjolein. Ja, dat gaat over een ontruiming in Amersfoort. Het GGZ-gebouw is tijdelijk ontruimd. En gemeenten zijn eigenwijs over wonen op vakantieparken. Hoe het precies zit en meer nieuws uit de buurt hoor je zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: 11:30, Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het laatste nieuws heb jij.
7: Over wonen op vakantieparken. De meeste gemeenten staan niet toe dat iemand permanent op een vakantiepark woont. Het kabinet wil dit juist toestaan vanwege de woningnood. Maar gemeenten willen zelf bepalen wanneer een park permanent bewoond kan worden, zegt deze wethouder.
8: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: Omdat bewoning niet altijd samengaat met recreatie op de parken. En daarnaast is een afname van toeristen ook niet gunstig voor lokale ondernemers. Door een brand is een pand van de GGZ in Amersfoort vanmorgen korte tijd ontruimd. Hierdoor stonden zo'n 30 medewerkers en cliënten op straat. De brandweer wist snel te blussen. Waardoor die brand was ontstaan is nog niet bekend. Een bijzonder arbeidsconflict voor de rechtbank Midden-Nederland. Een vrouw probeerde haar ontslag aan te vechten, maar kreeg geen gelijk van de rechter. Ze had zich vorig jaar juni ziek gemeld bij haar werkgever, maar was korte tijd daarna aan het werk gegaan bij een ander bedrijf. Intussen had ze bij de bedrijfsarts aangegeven dat ze lange tijd niet kon komen. Toen haar werkgever hierachter kwam, werd ze op staande voet ontslagen. De rechter vindt dat terecht en ze moet een schadevergoeding betalen en een deel van haar loon terugstorten. De politie onderzoekt meerdere autokraken in Utrecht. Vorige week werden twee inbrekers opgepakt na een wilde achtervolging door de stad. De daders scheurden op een motorscooter met 130 per uur door woonwijken en werden uiteindelijk in Lombok aangehouden. Ze hadden gestolen navigatiesystemen bij zich. Of ze meer autokraken hebben gepleegd, dat wordt nu uitgezocht. En details over de vlucht van de mannen lees je in de app. Het weer dan. Het is warm, zo'n 25 graden. Er is wel veel bewolking en vannacht dan kunnen er een paar buien vallen.
9: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
13: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
15: Twee topmerken. Eén event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.

0: is 11:50. Corny is hier tegenover mij gaan zitten. Corny, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Ja, we gaan zo aan tafel.
1: Wil je het geluid alvast laten horen?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Nou, doe maar, kom maar dan.
0: Eetsmakelijk. Leg eens uit, wat is dit?
1: Nou ja, als je het over lunch hebt, heb je het ook over vertering. En dan kom je automatisch terecht bij je darmen natuurlijk. Maar toch best wel belangrijk, want de darmen zijn de basis voor een gezond en een fit leven. Met genoeg energie. Ze werken niet allemaal mee. We hebben er allemaal wel eens last van gehad. Nou, dan moet je bij Nienke Gottenbos zijn. Zij schreef in 2016 een bestseller, De Poep Dokter. Er zijn heel veel boeken van verkocht. En zij gaat eigenlijk met ons aan de gang. Het is een doelboek, een nieuw boek wat ze heeft uitgebracht. Het complete boek voor een gelukkig microbioom. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. We hebben er allemaal wel eens last van. Wat kan je daar nou eigenlijk zelf aan doen? Gezond eten, wat wel, wat niet. Het is een stappenplan. We gaan het hebben over ons darmkanaal.
0: Lekker onder water.
1: Ja. Het lijkt me onder water. Ik hoop altijd dat ik dit niet via een radioprogramma heb. Deze geluiden, dat dan begint te borrelen als je aan het presenteren
0: bent. Ja, dat heb je wel eens, maar start ik altijd snel een plaatje.
1: Ja, ik ook, doe ik ook altijd. Dus daar gaan we het over hebben. En Pieter, we hebben vandaag ook, omdat het morgen het tuinspreekuur is... hebben wij vandaag al de ontknoping van de stem van M. Dus als je in die hoge hoed wil komen, je wil nog even meedingen naar onze portable radio. 11:50, de laatste kans. En dan 11:50, dan trek ik een winnaar. En misschien ben jij wel die mooie radio.
0: Precies, herken je de stem, laat het weten en wie weet. Ja. Goed, Corny, nou, we zitten er weer klaar voor.
1: Dank je wel.
0: Eet smakelijk.
1: Ik ook, ja. Zonder borrelen in buik.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
0: Dit is Monique Smit met Tino van der Graaf.

0: Alma. Goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Groot Ammers, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heb je al iets van een zon gezien in Groot Ammers?
1: Oh, ik zit hier met buiten in mijn tuin te genieten van het mooie weer. Het is iets bewolkt, maar het is op zich een prachtige dag voor de tijd van het jaar. Dus ja, lekker genieten.
0: Zeker. Oh, lekker. Je zit dus gewoon buiten in je tuin.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en ben je dan ook nog bezig met je tuin?
1: Nee, nog niet. Dat moet ik straks wel doen. Ik heb een tuin vol goudse bloemen. Die moet ik elke dag door je bloemen eruit knippen, zodat ze mooi blijven bloeien.
0: Ja.
1: Dus dat gaat straks even gebeuren. En nu zit ik even lekker lui met mijn leesboekje op de bank.
0: Je hebt groot gelijk. Morgen trouwens. Ja, morgen ons spreekuur, hè, over de tuin met Jurgen weer vanaf 12 uur. Gaan we weer eens even kijken naar alle vragen die binnenkomen. Zeg ik eventjes, als je zelf nog een vraag hebt, je kan even mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. Heb jij toevallig nog iets, Alma?
1: Nou, ik heb een heel mooi eikenboompje staan. Die staat op de verkeerde plek.
0: Oh.
1: Want hij kan daar niet doorgroeien. Dus die moet ik nog verplaatsen. Dus daar heb ik eigenlijk wel een beetje advies bij nodig.
0: We zijn bereikbaar. Ja, precies.
1: En
0: morgen ook natuurlijk vanaf 12 uur. Dan het open spreekuur. Ja, en het was ook een beetje thema voor het spelletje Woordbouwer. Want je hebt meegedaan vanmorgen.
1: En ja.
0: Hij was lastig, begrijp ik.
1: Ja, ik vond hem lastig. Dus maar ja, op een gegeven moment zei je van ja, denk aan morgen. Ik denk ook, dan moet het iets met de tuin te maken hebben.
0: Zeg het maar.
1: Toen had ik op een gegeven moment korrels gevonden. En toen denk ik, oh, dan blijft kalk over. Dus dan moet kalk korrels worden.
0: Ja, de kalkkorrels. Dus,
1: ja.
0: Dus strooi je wel eens met kalkkorrels?
1: Ja, die zijn wel nodig in de tuin. Om te zorgen dat de grond niet zo verarmt.
0: Ja.
1: Dus meestal doe ik het in het voorjaar, maar ik begrijp dat misschien wel in het najaar moet ook, maar dat heb ik nog niet uitgezocht.
0: Nee, nou, alweer een goede vraag voor Jurgen morgen, toch?
1: Ja, zo is het.
0: En misschien komt hij wel voorbij, hoor. Want er zijn vaak vragen over, ook over bemesting en het gebruik inderdaad van kalk. Wanneer moet je dat nou wel of niet doen? Nou, Jurgen weet er alles van. Nogmaals, morgen om 12 uur. Maar met die kalkkorrels ben jij nu de winnaar geworden, Helma. Dus ik ga de prijzenkast voor je openmaken. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek vandaag. Wat mag ik naar je opsturen?
1: Doe het notitieboek maar.
0: Het notitieboek van Radio en Utrecht. Onderweg, ik wens je er veel plezier mee.
1: Dank je wel.
0: En geniet van je lekkere tuin daar.
1: Ja, dat gaan we doen. Jullie hebben een mooie uitzending. Dan kan ik ook ondertussen van genieten. Dus dat gaat helemaal lukken.
0: Mooi. Goed te horen. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Ja, oké. Groetjes.
0: Dag.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, het is 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht en Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Door een gaslek zijn vanochtend meerdere huizen aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht ontruimd. Bij werkzaamheden werd een gaslek geraakt en de netbeheerder is bezig met de reparatie. 7 mensen zijn dit jaar ernstig ziek geworden door een paddenstoelenvergiftiging. 1 van hen overleefde dat zelfs niet. Het speciale vergiftigingscentrum van het UMC Utrecht waarschuwt voor het plukken van paddenstoelen. En in Soest is een agressieve man opgepakt bij het oude raadhuis in het dorp. Hij had met een hamer meerdere ramen ingeslagen. Waarom hij dat deed, dat weten we niet.
9: Dankjewel, tot zometeen. Dan is er verkeersinformatie, gemeld door de ANWB met de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Nieuwegein is een spoedreparatie aan de gang. En de afrit is daar dicht. Verwachte eindtijd is vanmiddag weer om 3 uur. Muziek komt eraan van Rob de Nijs. Was zijn enige echte nummer 1 hit.
4: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: de enige nummer 1 hit van deze man, hè, van Rob de Nijs. En van een hart gaan wij naar de darmen zo.
1: Aan tafel.
0: Ja, ik zal de geluiden even besparen hoor, die we net bij Pieter al hoorden. Maar ik krijg wel op bezoek Nienke Gottenbos. Zij is een mevrouw die heel veel weet van onze darmen. Zij heeft in 2016 de Poepdokter geschreven. Heel populair boek, 60.000 exemplaren zijn ervan verkocht. Nu komt ze met een opvolger. Ja, het gaat over onze darmen. Soms doen ze het gewoon even niet zo lekker. En dan hebben we het niet over hele ernstige ziektes, maar wel over dat het allemaal even niet zo lekker werkt. Je hoort allemaal van die borrelende geluiden. En hoe moet je een beetje lief zijn voor je darmen? Daar gaan we het over hebben vanmiddag tussen 1 en half 2. En ik weet niet hoe bij jou is in de tuin of op het balkon, maar ik hoorde gisteren gewoon met die warme temperaturen merels in de tuin. Hoor maar. En dat brengt mij bij het tuinspreekuur. Dat is morgen aan de hand. Ik ga zo meteen alvast even wat vragen voorlezen. Dan kom je alvast een beetje in de sfeer. Dus het tuinspreekuur, een voorproefje zo meteen.

Goed bezig hoor, deze Shanna Sparrow op Radio M Utrecht. We gaan eens eventjes kijken naar de tuin, het tuinspreekuur van morgen. Dat heb je misschien wel meegekregen, daar zijn we lekker mee bezig. Er komen heel veel vragen binnen. En je kunt gewoon nog wel een mailtje sturen. Morgen is die er 2 uur lang, onze hovenier Jurgen Smit. Ik zet even wat gezelligheid op. En als je denkt, daar, Connie, die geluiden die hoor je nou toch niet meer? Nou, wel degelijk, met deze warme periode hoor je gewoon de vogeltjes fluiten. Even een paar voorbeelden. Lydia ten Hoeve uit Utrecht, die mailde mij. En zij zegt, op de hibiscus in onze tuin hebben wij dit insect. Wat is het en hoe kunnen wij deze bestrijden? Nou, dat is een beetje moeilijk te zien op de radio, maar het is een... Ja, ik vind het een beetje een eng beestje, hoor. Het is een zwart torretje met allemaal witte stippen op zijn rug. Groter dan een lieveersbeestje, volgens mij. Nou, Lydia, dankjewel. Wij gaan je morgen bellen. En deze komt van Sandra van de Vliert uit IJsselstein. Afgelopen zomer zag ik regelmatig een muisje gezellig heen en weer trippelen in mijn tuin. Helaas heb ik er ook 1 bruut gepakt en verorberd zien worden door een zwaluw. Maar goed, dat hoort bij de natuur. Nu vind ik muisjes in de tuin wel gezellig, maar ik heb ze liever niet in huis. Hoe groot is de kans dat ze 's winters naar binnen kruipen? Ik hoop dat Jurgen daar ook antwoord op heeft. Nog eentje dan. Van Marijke de Jong. Marijke die zegt, door de droogte van de afgelopen maanden hebben mijn rhododendrons een flinke klap gekregen. Sommige zijn voor een deel afgestorven. Ik weet het inderdaad, Marijke. Ik ben geen Jurgen, maar ik weet wel dat ze korte, althans lange wortels hebben, maar die gaan heel horizontaal van links naar rechts. Dus die gaan niet echt diep. Daar zal het mee te maken hebben. Maar morgen krijg je een echt antwoord van de expert natuurlijk. En Gerry Omen die zegt, goedemiddag, wanneer mag ik de vlinderplant snoeien en wanneer mag ik de hortensia snoeien? Nou, dat zijn allemaal hartstikke goede vragen. Heb jij nou ook een vraag voor het tuinspreekuur? En dan maak je ook nog eens een keer kans op die leuke tuinbon. Mail het maar eventjes naar tuin@rtvutrecht.nl. Dan weet je zeker dat je er morgen bij zit. Dus morgen, hè, tussen 12 en 2, altijd hartstikke gezellig. Het tuinspreekuur, de herfsteditie met Jurgen Smit.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Moet ik altijd denken aan het programma De Grote Verbouwing. Maar dat gaat over woningen. Maar goed, ze ziet er nog steeds goed uit, hè? Deze Cher en de Shoop Shoop Song komt uit een hele leuke film, Mermaids. Ik ga even praten over de 60's, want de week van de 60's komt er weer aan. Misschien heb je dat al gehoord bij ons op Radio M Utrecht. Zaterdag 17 oktober. 1 week lang de mooiste muziek die voorbij komt. En wat leuk is, is dat Robert-Jan weer even terug op het nest van aan tafel is. Hè. Die gaat ook weer op zoek naar plekken in onze provincie waar iets belangrijks of iets bijzonders aan de hand was in de jaren 60. En we zijn druk aan het kijken naar leuke gasten. Zo kan ik alvast verklappen dat wij gaan praten met iemand van Beeld en Geluid over ja, beroemde televisieprogramma's die toen op de Nederlandse buis te zien waren. Denk aan Rawhide, denk aan Bonanza. Denk ook aan de quiz Per Seconde Wijzer, want dat gaat heel ver terug namelijk. Maar denk ook aan de Fabeltjeskrant of noem maar op. Dus we duiken lekker ook eventjes terug in de geschiedenis van de televisieprogramma's. En voor de rest nog allemaal dingen waar we mee bezig zijn. Maar dat laten we te zijner tijd horen. Kortom, we weten dat die week altijd heel erg populair is onder jullie. Dus zet hem in de agenda, hè. Zaterdag 17 oktober, dan is het weer zover. Dan hoor je op de radio mooie muziek uit de jaren 60. Dit is Radio met muziek uit de jaren 70.

0: Kijk, dat is nou een band met een fantastische naam. Radio. Daar houden we van, hè, bij Radio M Utrecht. Zometeen na 12:30 de laatste kans om mee te doen aan de stem van Emmen. Misschien win jij hem dan wel over een uur, de Portable Radio. Dus de laatste keer strakjes na het nieuws. Kasper is er al zometeen met het nieuws. In Utrecht zijn woningen ontruimd door een gaslek. En pas op voor giftige paddenstoelen.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op van Spaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: Goedemiddag, 12:30. Het lunchprogramma aan tafel op Radio M Utrecht. En het nieuws met jou, Kasper. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. 7 mensen zijn dit jaar ernstig ziek geworden door een paddenstoelenvergiftiging. Een van hen overleed, dat meldt het UMC Utrecht dat tegengif gaf. Waarschijnlijk kwam dat gif van de zeer giftige groene knol amaniet. Blijf er vanaf, is het advies. Een foto van die paddenstoel die kan je vinden in onze app. Door een gaslek zijn vanochtend huizen in Utrecht ontruimd. Bij werkzaamheden aan de Amsterdamse Straatweg werd een leiding geraakt. Volgens de brandweer werden bewoners voor de veiligheid naar buiten gestuurd. De netbeheerder die is er al mee bezig. De provincie Utrecht beëdigt voorlopig geen nieuwe commissieleden. De commissaris van de Koning hield vanochtend de benoeming van 2 leden tegen. Er was namelijk protest tegen een statenlid van Forum voor Democratie dat ook lid is van een extreemrechtse studentenvereniging. Door die noodmaatregel kan nu geen enkele commissielid worden beëdigd. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm om de toename van incidenten. De bond heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Die wil namelijk actie om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Steeds vaker worden die bespuugd, uitgescholden of geslagen.
16: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
15: Een van die incidenten was bij Den Dolder. In Soest heeft een agressieve man vanochtend ramen van het oude raadhuis ingeslagen. Dat deed hij met een hamer. Vrij snel daarna werd hij opgepakt door de politie. Waarom hij dat nou deed, dat is niet duidelijk. In het pand zit nu begeleid wonen. Krijgen nog het weer. Vandaag af en toe zon, bewolkt, 25 graden. Vanavond en vannacht enkele buien, dan wordt het 17 graden. En morgen 20 en in de middag eerst de zon weer terug.
0: Dankjewel Kasper en tot over een half uur. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB, nog steeds die A27. Ik noem het nog een keer. Utrecht richting Gorkum. Bij Nieuwegein is een spoedreparatie aan de hand. De afrit is daar dicht en de verwachte eindtijd is vanmiddag om 3:00. Muziek komt eraan van Blondie.
17: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl.
18: BVR, hoe het heurt.
19: Dat is dan €250.
20: Betalen?
21: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
22: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
25: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
26: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Die Debbie Harry, hè, die vertelt dat de vloed hoog is, maar dat ze haar geliefde niet wil laten gaan en blijft vechten voor de relatie. Het origineel is trouwens veel ouder, hè? Dat is uit 1967. Geschreven door ene John Holt. En dat werd toen opgenomen door een Jamaicaanse groep, de Paragons. Het is 9:30.
1: Aan tafel.
0: Ik stel voor nog één nummer. En dan is het tijd voor de laatste keer deze week dat ik de stem van M laat horen. Dus wil je in aanmerking komen voor die radio, die gaat er binnen nu in een uur uit, dan moet je echt even luisteren. Misschien maak je er nog kans op.

0: Man met een wat schorre stem, hè? Rod Stewart op Radio M Utrecht. Het is tijd.
1: De stem van M.
0: Ja, dat spelletje wat zo makkelijk meedoet. Het enige wat je hoeft te doen is goed luisteren. En dan herken je misschien wel de stem van M van deze week. We doen het elke week, hè, dit spelletje. En omdat het morgen tuinspreekuur is, is vandaag al de ontknoping. Sterker nog, over een uur. Dan trek ik een winnaar uit de hoge hoed. Dus heb je meegedaan, dan maak je daar kans op. Heb je niet meegedaan, dan moet je nu nog even goed luisteren. Heel simpel, gewoon luisteren naar de stem. Weet je het, dan mag je me gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zet er wel even je telefoonnummer bij, want dan kan ik je er straks uithalen en bellen. Let goed op, hier komt hij weer.
2: Vader van twee kinderen.
1: De stem van M.
0: Stuur maar een mailtje als je deze stem herkent naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is Five met Keep On Moving. En als je wil weten wat voor weer we krijgen deze week, dan moet je ook even blijven luisteren. Zometeen hoor je dat.

0: 5. Keep on moving. Het is 13 minuten voor 1. Weerbericht. En dan ga ik altijd praten. Vandaag weer met Margot Ribberink. Dag Margot.
1: Hallo Connie.
0: Nou, het was gisteravond. We hebben toch maar een terrasje gedaan. Want het was fantastisch mooi weer. Het was gewoon echt warm buiten. Heerlijk.
1: Ja, ook gisteravond nog, hè? Na die hele warme dag van gisteren met een dagrecord, het 11e.
0: Zo.
1: En de vraag is of we het 12e dagrecord van dit jaar gaan beleven. Nou moet ik zeggen dat we bewolking hebben. Dus de zon die is er wat minder bij dan gisteren. De temperatuur loopt ook iets minder snel op. We hebben wel nog steeds de aanvoer van warme lucht vanuit het zuidoosten. Maar op dit moment is het 22,3 in de beeld. Nou staat het dagrecord voor 30 september niet zo hoog. 24,3 uit 1975. Dus ik denk dat we dat wel gaan halen. Want ondanks dat de zon niet helemaal aanwezig is, gaan we nog wel wat verder omhoog. En komen we waarschijnlijk boven die 24,3 uit. Dus wat dat betreft de 12e van dit jaar.
0: Ja, inderdaad zeg. En Margot, je zei wel, daar komt vanavond misschien wat regen aan.
1: Ja, dat zei ik net voor jou in de uitzending. Want jij hebt gisteravond nog zo heerlijk buiten gegeten. Er komt bewolking aan. Hoort bij een koufront. Dat ligt nu nog ten westen van Zeeland op de Noordzee. En schuift heel langzaam onze kant uit. Dus vanmiddag blijft het bewolkt en de temperatuur loopt nog wat verder op. Maar tot de buien of de regen duurt het nog wel even. Dat gebeurt halverwege de avond en ook vannacht. Dan krijgen we dat front over met een paar millimeter regen. Kan een beetje buiig zijn van karakter. Dus op de ene plaats valt wat meer dan op de andere plaats. En morgenochtend is dat waarschijnlijk alweer voorbij. En achter dat koufront wordt met een zuidwestelijke wind duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Maar je hoort mij zeggen minder warm. 20 graden, dat is nog steeds boven onze stand. We zitten morgen al op de eerste dag van oktober. Normaal wordt het dan 17 graden. Dus als we naar 20 graden gaan, naar een nachtje van 16 tot 17 graden, is het nog steeds vrij warm. Bovendien hebben we morgen, net zoals vandaag, vrij veel bewolking, blijft het op de meeste plaatsen droog. En vanaf vrijdag, zaterdag, dan zien we de zon in de loop van de dag wel weer tevoorschijn gaan komen. Er komen hele zwakke storingjes voorbij vanuit het westen, maar die brengen niet of nauwelijks neerslag. Wel wat bewolking, maar zeker ook ruimte voor de zon met 20 graden als maximum temperatuur. Het is wel zo dat omdat die nachten langer worden, de kans op mist in de nacht en ochtend gaat toenemen. Nee. En ik denk dat we vrijdag en ook zaterdag en zondag met mist beginnen. Misschien ook wel met dichte, verkeersbelemmerende mist. Het seizoen is duidelijk aangebroken van het mist. Dat duurt dan even voordat het is opgelost. Dus wat dat betreft is het mooi rustig najaarsweer. Ook vanaf vrijdag en in het weekend met iets lagere temperaturen dan gisteren en vandaag.
0: Heel goed. Nou, dank je wel voor nu dan weer, Margot. Je bent er vanavond ook weer toch bij Aard?
1: Ik zit er de hele dag.
0: Gezellig. Tot dan. En dankjewel voor nu, hè?
1: Dag.
0: Hoi, hoi.

Smokey op Radio M Utrecht. Even, ja, kan er niks aan doen. Toch wel wat vieze geluid tijdens het lunchprogramma. Misschien heb jij wel eens last gehad van een opgeblazen buik of rommelende darmen. Of misschien vraag je je wel eens af waarom je buik soms een heel eigen leven lijkt te leiden. Ja, je hebt het wel eens in bed, dan is het stil, dan hoor je het allemaal rommelen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou, want de poepdokter is weer terug. Darmflora-therapeut en voedingsdeskundige Nienke Gottenbos heeft een nieuw doeboek geschreven, waarmee je namelijk zelf op onderzoek gaat in je eigen buik. Dus dan heb je het niet over een streng dieet of zo, of ingewikkelde medische taal, maar gewoon praktische opdrachten, verrassende inzichten en ook geschreven met een flinke dosis humor. En er hoort ook af en toe wel een taartje bij, zegt Nienke. Dus dat maakt het allemaal weer wat makkelijker. Daar gaan we het zo meteen over hebben in Aan Tafel. Alles over de darmen en we hebben natuurlijk ook de ontknopingen. Dus heb je meegedaan aan de stem van M? Let dan op, want ik kan je straks gaan bellen. Eet smakelijk en tot zo.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslijkmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt krant NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend afslankmiddel. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's. Maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes. Maar het is niet duidelijk of GoodLife ook daar een rol bij speelde. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd en dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. En bij de doorzoeking in Amsterdam, maar ook Diemen en Hoofddorp, werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. En de politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij Hells Angels 49 miljoen euro aan spullen in beslag nemen. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij betrokken waren. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Supporters van de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva zijn volgende maand niet welkom bij de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Volgens de gemeente Alkmaar heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Ook de kans op demonstraties speelt een rol. Het weer vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een pand van de marechaussee in Bunnik is ontruimd. Er was een verdacht pakketje. Explosieve experts en speurhonden onderzochten het. Maar het bleek loos alarm. Door een gaslek zijn vanochtend meerdere huizen in de Amsterdamse Straatweg in Utrecht ontruimd. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt en de netbeheerder is bezig met de reparatie. En er komen voor het eerst Nijntje verzamelmunten op de markt. Het zijn zilveren met erop het Utrechtse konijntje.
10: Dat is leuk voor de verzamelaar. Dankjewel en over een half uurtje meer.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: en Kenny op Radio M Utrecht. Het nummer werd geschreven door de Bee Gees. Die hoor je ook in het achtergrondkoortje. 9 minuten over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel. Ja, misschien is het een beetje een gek onderwerp in de lunch, maar misschien ken je deze geluiden wel. Of deze? Een soort onderwatergeluiden lijkt het wel. Misschien heb je er wel eens last van. Een opgeblazen buik, rommelende darmen. Of misschien vraag je je ook wel eens af waarom je buik soms een heel eigen leven lijkt te leiden. Nou, dat is goed nieuws, want de poepdokter is terug. Darmfloratherapeut en voedingsdeskundige Nienke Gottenbos uit Tienhoven. Ze heeft een nieuw doeboek geschreven waarmee je zelf op onderzoek gaat in je eigen buik. Geen streng dieet of ingewikkelde medische taal, maar vooral praktische opdrachten, inzichten en ook een flinke dosis humor. Ja, hartelijk welkom, Nienke.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Zeker. 10 jaar geleden, toen schreef jij het eerste boek.
2: Ja.
0: En dat was een groot succes. En jij dacht, nou, 10 jaar later, ik ga nog voor de gein een klein boekje schrijven. Maar laat even luisteren. Het is flink
2: niet helemaal gelukt. Nee, het is klein is niet helemaal gelukt. Het is toch wel weer echt een flink boek geworden. Maar wel een boek dat dit keer denk ik dat niet alleen maar kennis bevat. Ook wel een beetje kennis natuurlijk, heb je toch nodig. Maar vooral ook de praktische kant belicht. Omdat ja, kennis is eigenlijk overal. Hè, dat is op het internet, bij mij, in mijn boeken, bij de AI. Er is overal kennis te vinden. Maar dat neemt je nog niet mee aan de hand om echt die verandering te gaan doorvoeren. Waarvan je misschien ergens wel weet dat je het zou moeten doen.
0: Ja. Hè,
2: maar waarvan het blijkbaar nog niet gelukt is om dat te doen. En dat wil ik graag met mijn boek nu bereiken, met dit nieuwe boek.
0: Ja. Maar je hebt het over veranderingen. Waar moet je aan denken dan?
2: Ja, nou, als mensen bijvoorbeeld darmklachten hebben. Of soms zijn het ook niet hele ernstige klachten. Maar wel regelmatig last van een beetje een opgeblazen gevoel. Wat je al zei. Of een verstopping, dunne ontlasting. Dat kost je natuurlijk toch veel energie. Kan er ook een teken zijn dat er toch iets in die spijsvertering niet helemaal goed is. En dan denken mensen heel vaak als eerste aan voeding. Hè, voeding veranderen. Maar wat dan? Moet je dan glutenvrij gaan eten? Of moet je suiker weglaten? Of hè, misschien zijn er wel voedingsmiddelen die op zich niet ongezond zijn, maar die gewoon niet zo goed bij jou passen.
0: Ja.
2: Hè, dus dat is een hele logische eerste stap. Maar daarnaast gaat het ook over je leefstijl. Dus over bijvoorbeeld stress. De stresskraan verder dichtdraaien, zeg ik altijd. Heel veel mensen hebben toch te veel, te vaak chronische stress. En als dat echt, echt onmogelijk is, en daar gaan we in het boek ook op in, of dat wel echt zo onmogelijk is om die stresskraan verder dicht te draaien, dan toch bijvoorbeeld de ontspanningskraan verder open te draaien.
0: Ja.
2: En ook met bijvoorbeeld beweging, bepaalde bewegingen die je voor je buik kunt maken.
0: Oké.
2: Okay. Heel compleet. Ja.
0: Ja, maar voor mensen die denken, het gaat ook over darmkanker bijvoorbeeld, dat is niet het geval.
2: Nee,
0: dat is weer zo'n medisch ander verhaal. Daarmee moet je echt gewoon naar de dokter.
2: Je moet natuurlijk, er zijn gevallen waarin je sowieso echt naar de arts moet. En er staan ook wel wat aanwijzingen voor in het boek van, hey, vind je nou bijvoorbeeld bloed bij je ontlasting, dan is dit natuurlijk niet meer de plek.
0: Nee.
2: En dan moet je echt direct naar de huisarts. En dus ernstige darmaandoeningen zoals darmkanker, wat je al zei, colitis, Crohn, dat is niet meer dat je dat met een zelfhulpboek gaat oplossen. Hoewel het wel kan zijn dat de dingen die erin staan helpen om je behandeling te ondersteunen, maar uiteindelijk moet je dan natuurlijk gewoon naar de arts.
0: Ja.
2: En maar voor kleine darmklachten is het wel heel zinvol om daar zelf alvast naar te kijken. Ja.
0: Ja. Wat voor klachten kun je eigenlijk hebben? Je zei het al,
2: ja, van alles, ja.
0: Opgeblazen gevoel, dat herkennen we
2: allemaal
0: wel.
2: Opgeblazen gevoel komt het eigenlijk het allermeest voor. Ik heb ook even een onderzoekje gedaan onder mijn eigen Instagram-volgers. En er was toch, ik denk, meer dan 50% zei een opgeblazen gevoel. Verstopping komt veel voor. Breiige of dunne ontlasting komt veel voor. Buikpijn iets minder, maar ook wel regelmatig.
0: Ja.
2: En winderigheid bijvoorbeeld hangt vaak samen met een opgeblazen gevoel. Dus dat zijn de dingen waar mensen last van kunnen hebben. En sommige mensen zeggen, ja, ik heb niet per se heel veel last van die buik, maar wel bijvoorbeeld vermoeidheid of een huid die niet helemaal op orde is. Of een hooikoorts bijvoorbeeld. Kan heel veel met die darmen te maken hebben.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Maar ik heb ook gelezen dat darmen met je hersenen te maken hebben.
2: Ja, klopt.
0: Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, je darmen worden ook wel je tweede brein genoemd. Er zitten heel veel neuronen, dus zenuwcellen, in en rondom die darmen. En die darmen en die hersenen die communiceren ook met elkaar. En dus de informatie die in de darmen verzameld wordt, die gaat natuurlijk allemaal zonder dat jij het doorhebt, zeg maar, naar je hersenen. En zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde stoffen worden aangemaakt in je darmen die jou helpen om beter te concentreren of om juist meer los te laten en te ontspannen. Om je gelukkiger te voelen, om meer stressbestendig te zijn. Maar ook om dat er bijvoorbeeld communicatie is. En stel je voor, Je zit in een Grieks restaurant met je partner. En je eet een lekkere souvlaki en jullie krijgen knallende ruzie. Nou ja, dan kan het zijn dat die hersendarmas eigenlijk de verbinding legt tussen dat soort eten en een onveilige situatie.
0: Oh, ja?
2: En de volgende keer dat je weer lekker souvlaki gaat eten, dan denk je, oh, wacht even, ik krijg weer buikpijn. Ja, dus dat zou kunnen. Dat is niet,
0: ja,
2: en dan
0: ja.
2: denk je, ik ben misschien wel allergisch voor die kruiden. Terwijl het dan in wezen meer een neurologische verbinding is die

0: een grote schoonmaak aan de gang is.
1: Okay.
0: Dus er spoelt darmsap door je darmen om alle laatste restjes voeding en bacteriën weg te spoelen die daar nu niet horen. En dan wordt er ook lucht verplaatst. En dat is wat je hoort als dat rommelen. En dat proces dat stopt zodra je gaat eten. Dus dat geeft niet. Maar het is goed als het één keer even helemaal goed er doorheen kan golven eigenlijk. En dat gebeurt ook 's nachts een aantal keer. Maar ook overdag. Mm-hmm. En niet gelijk dan juist te gaan eten.
1: Okay, en jij zegt ook je moet niet zoveel tussendoor eten.
0: Nee, want dat is wat veel mensen doen. Die eten 3 maaltijden en soms wel 3 tussendoortjes. Dat is ook eigenlijk wat het voedingscentrum weergeeft. Ja, en dan geef je dat spijsverteringsstelsel nooit rust. Dus ik zou meer een voorstander zijn van 3 maaltijden. En als je een keer iets lekkers wilt, om dat liefst direct na je maaltijd dan te nemen.
1: Dus niet de hele dag door te snijden?
0: Nee, niet dat grazen.
1: Nee. Welke simpele verandering levert volgens jou vaak de meeste winst op voor iemands buik? Voor een gezonde darmflora, laat maar zeggen.
0: Een simpele verandering is eigenlijk wat je net zei. Dus wat minder vaak op een dag eten. Zeker bij een opgeblazen gevoel kan dat heel erg helpen. Iets anders is voeding veranderen. Maar dat is natuurlijk zo simpel niet. In het boek neem ik mensen helemaal aan de hand mee naar welke voeding kan voor jou dan klachten veroorzaken.
1: Want dat is ook nog wel een dingetje. Want dat is altijd zo'n zoektocht.
0: Dat is ook voor iedereen verschillend. Kijk, en je weet het pas echt helemaal zeker als je ontlasting en bloedonderzoek gaat doen. Maar dat is best een grote stap die ook niet voor iedereen nodig is. En dus ik neem ze nu door middel van quizzes en opdrachten en invulopdrachten en dagboeken die ze kunnen doen, neem ik ze mee aan de hand om te ontdekken welke voeding zou dat nou voor jou kunnen veroorzaken. Ja, en als je dat dan tijdelijk weg gaat laten, dan kan dat zeker verbetering ook geven.
1: Je zei het net al, hè, mensen met een glutenallergie of met te veel suiker of wat dan ook.
0: Ja.
1: Jij schrijft ook over stoplichten op groen zetten voor je darmen. Welk stoplicht staat bij de meeste mensen op rood, vind jij?
0: Ik denk naast die voedingsstress. Absoluut.
1: Stress? Oh, ja.
0: Stress is een van de meest ondermijnende factoren voor onze darmflora, maar ook voor onze darmspijsvertering in het algemeen, onze darmgezondheid.
1: Kun je dat uitleggen? Want je zou zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken?
0: Ja, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Stress is bedoeld voor, je staat 's ochtends op, je loopt door het bos en er staat een sabeltandtijger voor je neus in de oertijd. En dan moet er natuurlijk energie en voedingsstoffen naar je hersenen, want je moet kunnen nadenken, en naar je spieren, want je moet kunnen vechten of vluchten voor dat dier. Dat is niet het moment dat je even lekker een bruine boterham met kaas gaat zitten verteren. Dus die spijsvertering en een aantal andere organen, eigenlijk de rest and digest, hè, zeggen ze in het Engels. Dus de rust en spijsvertering, die komt niet aan de beurt op dat moment. Nou, als dat een kortdurende stresspiek is, je kunt daarna weer ontspannen, dan krijgen die organen wel weer gewoon de aandacht die ze nodig hebben. En dan is dat niet erg. Maar bij heel veel mensen is er natuurlijk sprake van chronische stress. En dus die hebben de hele dag door, vaak meerdere dagen, soms meerdere weken, maanden of jaren achter elkaar, veel stress.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijgt dus die darm en de lever en de maag en de hele spijsvertering krijgt niet de energie en de aandacht die nodig heeft.
1: Ja.
0: En dat ga je merken ook als bijvoorbeeld darmklachten.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, als je heel veel stress hebt, dan maak je ook het cortisol aan. En dat is ook helemaal niet erg, want dan kun je inderdaad heel hard wegrennen. Maar dat is ook niet goed als je dat heel lang en veel in je
0: lijf. Nee, we zijn gemaakt voor korte pieken stress. En dat is niet erg als er dan weer ontspanning. Daarom zit er bijvoorbeeld ook een heel ontspanplan in het boek. Hè, dat je echt kan leren, hoe kan ik die ontspanningsspier als het ware trainen. Dus makkelijker tot rust kunnen komen. Ja, dat zijn belangrijke dingen.
1: Oké. Okay. Wij laten het stress. Nou, ik heb geen stress. Heb jij stress nu? Nee, toch?
0: Ik heb nu geen stress, maar in
1: misschien
0: het algemeen
1: een heel klein beetje gezonde stress. We gaan even een plaat draaien en daarna gaan wij het hebben over wat zou je onze luisteraars willen adviseren om te doen uit jouw boek. Hoor je zo meteen.

0: De Hollies op Radio M Utrecht. 2:10. Ik heb aan tafel Nienke Gottenbos uit Tienhoven. Daar kom je vandaan. Je schreef het boek De Poepdokter, Doeboek. 10 jaar geleden had je er al een boek over geschreven. 10 jaar verder ligt er weer opnieuw een groot boek. En we hebben het dus over de darmen en ja, de geluiden die daarbij horen. En deze. Er zijn dat toch eigenlijk. Ja, sorry voor het geluid. Misschien zit je aan de lunch. Jij hebt dat boek geschreven. Nog eventjes voor de mensen die nu inhaken. Het gaat niet over ernstige ziektes als darmkanker. Dan moet je gewoon natuurlijk acuut naar de arts. Voor wie is dit boek bedoeld, vind je eigenlijk?
1: Nou, ik denk voor mensen die sowieso hun darmgezondheid willen verbeteren. Omdat je darmen gaan niet alleen maar over wat er in je darmen zelf gebeurt. Maar waar we het net al over hadden. Ook over je brein, over je immuunsysteem. Over je emoties en gedrag, over je huid. Dus het kan om allerlei redenen zijn dat je daar verbeteringen wil aanbrengen. Maar voornamelijk ook mensen die wel eens darmklachten ervaren. Zoals verstopping, opgeblazen gevoel, dunne ontlasting.
0: Ja. Nou is het zo dat je kunt dunne of dikke ontlasting hebben. En mensen denken dan vaak, wat heb ik nou gegeten gisteren? Heeft het altijd met eten te maken?
1: Niet altijd. Het kan dus bijvoorbeeld ook met stress te maken hebben. En bij voornamelijk dunne of breiige ontlasting kan het ook nog zijn dat je bijvoorbeeld ziekteverwekkers in je darmen hebt. En als je er echt geen pijl op kunt trekken van wanneer gebeurt dat nou, dan zou dat een oorzaak kunnen zijn.
0: En als je bijvoorbeeld gewoon griep hebt, kun je
1: dat kan ook. Als je gewoon niet zo lekker bent, dat kan zeker ook invloed hebben. En we weten natuurlijk ook mensen, als mensen even niet zoveel bewegen of als ze een lange vliegtuigreis of autoreis maken, dat dan verstopping op de loer ligt. Maar het heeft wel vaak met je voeding te maken.
0: Oké. Wat zou je onze luisteraars willen adviseren om te gaan doen uit jouw boek?
1: Ja, nou, ik denk dat het allereerste is goed bijhouden hoe het bij jou werkt. En dat daar word je in het boek ook in meegenomen. En want ik zeg altijd, het is interessant om te weten hoe het lichaam werkt. Maar het is nog veel interessanter om te weten hoe jouw lichaam werkt. En want wat voor de buurvrouw werkt, dat hoeft voor jou niet te werken. En wat bij de buurvrouw een oorzaak is, hoeft bij jou niet een oorzaak te zijn. En daarom ben ik ook zo, ja, word ik soms een beetje bozig van reclames en dingen op internet. Hè, die wondermiddeltjes promoten, waarvan ik denk, ja, weet je, maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat dat voor iedereen een oplossing is. Want je kan niet een tekort aan enzymen oplossen met een probiotica bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: En dus je moet echt eerst weten, hoe zit het nou bij mij? Wat werkt voor mij? Wanneer krijg ik last van mijn buik? En aan de hand daarvan ga je dan veranderingen toepassen.
0: Oké, dat is duidelijk. Jij hebt ook een soort van academy, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En bij het boek zit ook een hele online kennisbibliotheek. Dat is natuurlijk toch fijn dat je in deze tijd gebruik kunt maken van de multimedia. En dus dan heb ik bijvoorbeeld oefeningen voor ontspanning of voor beweging, waarvan ik denk, ja, dat staat in het boek, kun je gewoon lezen. Maar het is misschien leuk om ook even te zien hoe dat dan gaat. Mm-hmm. Dus ik heb ook filmpjes opgenomen.
0: Oh,
1: die staan daar, dingen die je vaker dan 1 keer wil invullen, die staan in het boek, maar die staan ook daar, zodat je ze kunt uitprinten. En er zit een hele online community bij, omdat ik denk dat dit is een onderwerp waar je niet makkelijk over praat met iedereen, maar misschien wel met andere mensen die ook dit boek hebben gekocht.
0: Zozeer op social media. Daar krijg je dan weer hele gekke verhalen waarschijnlijk.
1: Ja, ik ben niet meer zo ontzettend blij op social media. Ik vind het vaak niet zo heel sociaal meer en niet zo heel gezellig.
0: Aan social media.
1: Ja, en ik denk dat er juist behoefte is aan tribe, hè, aan community. Vooral met mensen die dus ongeveer in hetzelfde schuitje zitten. En dus daar kun je je vragen stellen. Je kunt tips delen, recepten delen. Dus dat is een hele leuke plek om ook even een kijkje te nemen.
0: Hartstikke goed. Het boek ligt in de winkel?
1: Het boek ligt inmiddels in de winkel, ja, zeker. En ze kunnen het ook online bestellen.
0: Oké, De Poepdokter Doeboek, geschreven door Nienke Gottenbos. Uitgegeven bij Splint Media. Oké, ik vond het heel leuk je aan tafel te hebben.
1: Dankjewel,
0: Nienke.
1: Fijne dag.

0: Leuk liedje nog steeds op Radio M Utrecht. Na het nieuws dan krijgen wij de ontknoping van de stem van M. Maar eerst het nieuws zo hè, met Casper. En let goed op, hè, want ben je liefhebber van Nijntje... dan kun je, dan zijn er muntjes die komen eraan. Een echt Nijntje-muntje. Je hoort het zo meteen.
1: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
10: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper.
11: Goedemiddag. Door een verdacht pakketje werd vanochtend een pand van de marechaussee in Bunnik ontruimd. Explosieve experts hebben het onderzocht. Ook speurhonden werden erbij gehaald, maar het bleek allemaal loos alarm. Wat er wel in zat, is niet bekend. Alle post voor soldaten in het buitenland wordt vanuit Bunnik verstuurd. Utrecht heeft de afgelopen 1,5 jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgerdoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad zo als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal wel mee, omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat gaat naar onderhoud van historische panden. De meeste gemeenten staan permanente bewoning op een vakantiepark niet toe, maar het kabinet wil dit juist wel toestaan vanwege de woningnood. Maar gemeenten die bepalen dat liever zelf, zegt deze wethouder.
12: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
11: Omdat bewoning niet altijd samengaat met recreatie en ook zijn minder toeristen niet zo gunstig voor lokale ondernemers. Door een gaslek zijn vanochtend meerdere huizen in Utrecht ontruimd. Bij werkzaamheden aan de Amsterdamse Straatweg werd een gasleiding geraakt. Volgens de brandweer werden bewoners voor de veiligheid naar buiten gestuurd en de netbeheerder was ermee bezig. En werkgroep Wolf Leusden wil onderzoek naar het doodschieten van een wolvin. Het dier werd vorig jaar bij de Leusden Heide aangereden en daarna uit haar lijden verlost. Die werkgroep twijfelt of dat wel zorgvuldig is gebeurd, want volgens de stichting hadden daar experts bij moeten zijn. En er komen voor het eerst nijntje-munten. Het zijn zilveren verzamelmunten met erop het Utrechtse konijn. En ruimte ook voor persoonlijke gegevens. Je kunt daar je naam om kwijt en je geboortedatum. En ze zijn vanaf vandaag te krijgen. Het weer. Vandaag af en toe zon, bewolkt, 25 graden. Vanavond en vannacht een enkele bui, dan een graad of 17. Morgen 20 en in de middag zon.
10: Dankjewel, Casper. En zometeen hier in Aan Tafel hoor jij of je die portable radio gaat winnen.
13: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Aan
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: niet zo lang geleden was hij volgens mij in Tivoli Vredenburg om nog op te treden hier in Utrecht. Gilbert O'Sullivan en Get Down.
1: Aan tafel.
0: We gaan het strakjes hebben over koekhappen, zaklopen, trakteren op school. De dagvraag te lezen op onze Facebookpagina. En na deze Haagse Band hoor jij of je de Portable Radio hebt gewonnen. Dus ga maar vast zitten bij de telefoon.

0: uit Den Haag, Sommieu. En dat brengt de tijd op 2:10.
1: De stem van M.
0: Ja, misschien doe je nou al een tijdje mee en denk je van, gaat Corny nou nog eens een keertje bellen? Want ik wil die radio wel eens een keertje winnen. Nou ja, misschien is dit wel je kans. We hebben alle goede inzendingen bij elkaar verzameld. En dan gaan we maar eens iemand uit bellen. Moet wel opnemen. Anders gaan we door. Oh. Laat hem nog 2 keer overgaan. 1 keer.
2: Angelique spreekt mij.
0: Oh, Angelique, met Corny van Radio M Utrecht.
2: Oh god.
0: Volgens mij kom je van ver aanlopen, of niet?
2: Van ver, mijn telefoon lag boven.
0: Oh, je telefoon lag boven, te erg. Wat goed dat je nog opneemt. Hij ging voor de laatste keer over en dan zou ik doorgaan. Dus je bent net op tijd. Oh, wat grappig. Wat was je aan het doen boven?
2: Ik was beneden.
0: Oh, je was beneden? Dus ik, ja, en je telefoon lag boven.
2: Mijn telefoon lag nog boven.
0: Nou, Antje, ik zou zeggen, kom even tot rust. Dan laten wij nog een keertje de opgave horen. Hoe die klinkt, de stem.
3: Het is echt heel triest.
1: De stem van M.
0: Angelica, heb jij enig idee wie dit is?
2: Angela de Jong.
0: Jawel, heel goed. Ja, ben je al een beetje bijgekomen, Angelica?
2: Ja, dat heb je als je zo benauwd kort ademend bent.
0: Ja, dat is ook zo. Wij hebben ook een keer een nieuwslezer gehad, die was ook zijn papiertje vergeten. En die begon met het nieuwsbulletin en dat eerste bulletin ging goed. Maar bij de tweede raakte die totaal buiten adem. Dat zo werkt dat blijkbaar.
2: Ja, ik moest oplopen, dus vandaar.
0: Ja, goed. Ja, het is helemaal goed. Angela de Jong is een Nederlands televisierecensente, columnist bij het AD. Ze schrijft columns en geeft haar ongezouten mening over tv-programma's. Daar zijn niet alle mensen blij mee, want ze kan vrij kritisch uit de bocht komen. Laten we nog even luisteren naar de oplossing.
3: Vader van 2 kinderen en een stiefkind. Ja, het is echt heel triest. En ik geloof ook dat de laatste jaren dat hij best wel gekwakkeld heeft met een hoop dingen. En zijn leven was ook bepaald niet vlekkeloos.
0: Ja, dat ging over de dood van zanger Ben Sonders. Daar had ze natuurlijk daar had ze het over.
2: Ja.
0: Angelica, staat daar boven al een radio?
2: Er staat een radio, maar het is een hele oude. Hij staat ook aan, hoor.
0: Hij staat ook aan?
2: Ja, hoor maar. Ja, Utrecht volg ik overal.
0: Ah, wat leuk. Maar wat er nu staat is een oud bakkie.
2: Ja, zeker wel. Misschien wel 25 jaar.
0: Ah, nou, dan wordt het tijd voor een nieuwe, hoor.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, die gaan we lekker naar je opsturen.
2: Oh, wat fijn.
0: Ja, je hebt onze portable radio gewonnen.
2: Nou, dat vond ik heel fijn.
0: Hartstikke
2: goed. Ik ben heel blij mee.
0: Oké, wat was je aan het doen eigenlijk?
2: We waren plissé-gordijnen aan het ophangen. Ze hebben ons huis helemaal gerenoveerd. Groot onderhoud.
0: Ja?
2: Er zaten overal nieuwe ramen, nieuwe deuren. Wat gekregen, nieuwe daken. En dan moest ik nog wat voor mijn ramen hebben. Want niks paste meer. Dus we waren plissé-gordijnen aan het ophangen.
0: Nou, dat zal vast heel mooi worden in Houten. Muziekje erbij, de radio aan. En dan gaat alles goed komen, Angelica.
2: Ja.
0: Oh, ja, goed zo.
2: Had ik mijn adres erbij gezet, volgens mij wel.
0: Wat zeg je?
2: Had ik mijn adres er nog bij gezet,
0: volgens
2: mij.
0: Nee, maar blijf maar even aan de lijn. Dan gaan we dat tijdens de plaat even opschrijven. En dan gaan we hem toesturen.
2: Is goed. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen.
2: Fijne uitzending, dan.
0: Dankjewel. Dag.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Angelica Lek, die dus de Portable Radio heeft gewonnen, die helemaal buiten adem was, omdat ze nog net op het allerlaatste moment bij de telefoon was. Het is 10 minuten voor 2.

0: Ja, waarom denk je dit nou weer? Nou, dat is een leuk onderzoekje, omdat vandaag, 30 september, de meeste mensen jarig zijn. Mm. Dat is toch grappig, hè?
1: Grappig, ja.
0: Ja, dus dat is het. 30 september, daar gaat ook de Facebook-vraag over. René die zegt, oh ja, de vraag is natuurlijk van hoe vierde je jouw kinderverjaardag? Hoe deed je dat? René die zegt, ik was altijd in de zomervakantie jarig, dus ik hoefde nooit te trakteren op school. Wat ik wel jammer vond, ik heb daarna altijd een tegoedhoudertje georganiseerd voor enkele klasgenoten door ze te trakteren op een bioscoopmiddag. En dat was me het dagje wel, uiteraard op rekening van mijn ouders. Marcel die zegt, ja, toen ik nog op de lagere school zat, eind jaren 50, daar spreek je over, toen mocht ik trakteren in de klas. En thuisgekomen kreeg ik cadeaus van mijn ouders. 'S Avonds zat de huiskamer vol met tantes en ooms, waar ik ook cadeautjes van kreeg. En nadat ik naar bed was gegaan, bleef er tot middernacht nog gepraat, gedronken en gerookt worden door mijn uitgebreide familie. Even kijken. Anke die zegt, ja, er werd gedobbeld bij mij. Of gesjoeld en gebabbeld. Altijd heel gezellig. En Hans die zegt, in mijn lagere schooltijd werd mijn verjaardag alleen met de familie gevierd. Later, op de middelbare, was er altijd een vaste groep van 10 personen die op elkaars verjaardagen kwamen. En dan zat je te kletsen, werden plaatjes gedraaid, Dixieland, gedanst en geschuifeld. En Sarah, die reageert ook altijd heel braaf. Die zegt, ja, stoelendans, zaklopen, ezeltje prik. En ook dit deden wij altijd. Heb jij dat ook wel eens gedaan, zakdoekje leggen?
1: Vast wel, ja. Ja. Die kinderliedjes horen dan vooral een beetje bij mijn verjaardag dan weer, met al het Sinterklaas gebeuren en zo.
0: Ja.
1: Dus de kinderkoortjes, die herken ik zeker van vroeger ook.
0: Ja, leuk, ja, is dat, hè?
1: Als je gelijk jarig bent in die tijd, dan mag je altijd bij Sinterklaas op schoot en zo. Dat was natuurlijk leuk, hè, vroeger.
0: Ja, dat is hartstikke
1: leuk. Veel cadeautjes op één dag.
0: Ja, en misschien worden nu de verjaardag voor kinderen heel anders gevierd.
1: Ja. Ja, ik zou altijd denken, 30 september, zei jij. Ja. De meeste mensen vandaag jarig. Dus als je even 9 maanden terugrekent, dat betekent dat dus dat het met de kerstvakantie dan
0: heel gezellig was. Tussen de lakens.
1: Goed, nou. Wij gaan zo lekker een uurtje naar de jaren 60 na 2. Wat voor kleur oog heb je eigenlijk?
0: Groen-grijs, geloof ik.
1: Oké, nou, dit gaan wij zo doen. Bruine ogen, hè? Die zijn nog wel een favoriet, hè? Of hij? Ja. Van Morrison straks draaien. Die overigens precies een maand geleden jarig was, zie ik. De laatste dag van augustus. Kan ik wel eventjes melden.
0: Oké.
1: Verder hebben we in de jukebox een jarige van vandaag. Toevallig ook van de Fifth Dimension.
0: Heb je het weer?
1: Ja, heb je er weer eentje. Zangeres van de Fifth Dimension. 2 van hun hits mag je straks uit kiezen. De Beatles ook weer voor vandaag uitgezocht met een mooie. Ik duik even in de krant van 30 september. Ik lees over reinigingspolitie die we hier in Utrecht gaan krijgen. Nou, zo anno nu misschien ook nog niet eens zo'n gek idee zijn. En andere opvallende zaken uit het nieuws van toen.
0: Gezellig. Blijf lekker luisteren en heel veel plezier zometeen bij Edwin.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 2 uur, Robert Walters met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij betrokken waren. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. De dader is overmeesterd. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. In het kanaal is nauwelijks voedsel voor het dier. De autoriteiten in Zuid-Korea hebben daarom al meerdere keren geprobeerd om de haai terug in zee te krijgen. Vrijdag volgt waarschijnlijk een nieuwe poging. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 25 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan ook onweer bij zitten. Morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het meestal droog. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dat is dan €250.
12: Betalen?
13: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
14: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Met de ouderwetse morsecode, hè? De geluidjes die je ook in deze plaat hoort. Dat is overigens bedacht door de producer van Motown, Leyman Dozier. You Keep Me Hanging On van The Supremes met leading lady Diana Ross uiteraard.
1: Studio 60's.
0: Daar zijn ze weer, de jaren 60, met altijd het beste. Vandaag niet heel erg onder de zon. Althans op dit moment hier in Utrecht. Onder de wolken vooral, maar toch wel 24, 25 graden in de beeld op dit moment. En dat is dan wel weer uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar. En ik heb ook nog een zomerhit uit het jaar van de krant van vandaag. Dat is 1966 overigens. En toen was het buiten dan een stukje koeler, maar nog wel zomer in de hitparade. Zometeen duiken we daar even in, ook het nieuws van vandaag in 1966. De LP Help pakken we er even bij uit de kast van de Beatles straks. En we ook nog een jarige in onze jukebox van de Fifth Dimension met twee keuzehits. Dat doen we even na 2:30. En we hebben Bob. Bob Dylan en ook Bobby.
2: Take good care of my baby.
0: En dat is Bobby V.
2: Please don't ever make
0: straks hoor je hem helemaal. Nostalgie tot 1:00 of 3:00. Leuk dat je er bent.

over de rijke Marie Claire. Die opgroeide overigens in volledige armoede als kind. Dat contrast kwam hier in 5 minuutjes even voorbij. Where Do You Go To, My Lovely, bezongen door Pieter Sarstedt. De krant van toen, die we in ons archief ook hebben, deze van 30 september 1966. Toen was het al vrijdag overigens. Dus vlak voor het weekend. En even kijken wat er zo in het Utrecht Nieuwsblad te lezen staat. Ik begin maar even met een waarschuwing. Want de ANWB gaat namelijk de komende maanden op grote schaal, waaronder ook in Utrecht, controleren op de verlichting van de personenauto's. Het is de bedoeling de automobilisten te wijzen op het belang van goede verlichting, waaraan nog ontstellend veel ontbreekt. Maar liefst 40% van de auto's die jaarlijks worden gecontroleerd door de ANWB hebben gebreken aan de verlichting anno 1966. En dat zonnetje gaat vanavond al om 7:50 onder, dus niet onbelangrijk. Nu de avonden dus weer vroeg beginnen. Utrecht krijgt een eigen reinigingspolitie. Er wordt een proef gehouden met een reinigingscontroleur. Dus een werkterrein dat komt te liggen in de wijken Witte Vrouwen, Tuindorp Oost, Tuindorp en Tuinwijk. En er wordt veel troep op straat gegooid, dus het wordt ook tijd dat er wat aan gedaan wordt, staat hier te lezen. Houd de straten van uw stad schoon, met uitroepteken staat er boven dit bericht. In het opvoedingscentrum Valkenheide in Maarsbergen is vandaag de opbrengst van de kinderpostzegelactie van vorig jaar symbolisch verdeeld. 4,5 miljoen gulden leverde de actie in 1965 op. En het geld gaat onder andere naar tehuizen en verenigingen die zich bezighouden met de kinderbescherming. Dan zie ik hier ook nog een mooie foto van de operettekoning uit Wenen, Robert Stolz, die op Schiphol is aangekomen. En hij is komend weekend te gast op het Grand Gala du Disque om te worden uitgeroepen tot man van het muzikale jaar. En ook nog even naar de televisie van vanavond. Om 7:00 kun je kijken naar Klaas Vaak en 5 minuutjes later het bekend geluid. Dat hoort bij de serie Thunderbirds. En nog in zwart-wit. Vanavond op Nederland 1. Gevolgd door om 8:00 het NTS-journaal. Televisier, de Dean Martin Show is vanavond op de buis. Voor de Vuistweg uiteraard met Willem Duis. En er zijn ook nog wat toeristische tips om 10:50. En dan is het alweer genoeg geweest voor de televisie van vandaag, 60 jaar geleden. Kijken we even in de hitparade. Het is nog geen 20 graden vandaag in 1966. Maar nog wel op nummer 5 in de hitparade. Summer in the City, en die kleurt vandaag in het heden nog hartstikke mooi, toch?

0: uiteraard met mondharmonica. Bob Dylan, I want you. Jenny die schreef nog net een berichtje. De zon gaat om 7:50 om. Dan zegt ze, ja, dat klopt, dat is nu, hè. Maar 60 jaar geleden was dat nog zonder zomertijd om 7:50. Vandaar.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
0: Beatles beste. Snel door weer naar Liverpool. Vandaag vooral met een hoofdrol voor John Lennon. Hij bedacht het nummer wat ik vandaag ga draaien. In zijn huis in het Engelse Weybridge. Borduurt een beetje voort op eerdere liedjes als She Loves You, waarin een jongen wordt gewaarschuwd dat hij zijn vriendin slecht behandelt. In februari 1965 stonden ze in de Abbey Road Studios in Londen. Het was de laatste opnamedag ook voor de film Help van die week. En John die zingt vooral, Paul McCartney en George Harrison deden de hoge achtergrondzang in een stijl die een beetje doet denken aan Amerikaanse soulgroepen. Paul speelde piano en Ringo Starr ook nog bongo's naast zijn drumwerk. En in de film spelen de Beatles het eigenlijk ook in een nagespeelde studio. En de scène die eindigt heel grappig doordat een groep achtervolgers een gat in de vloer zaagt, waar Ringo dan met drumstellen al doorheen valt.

0: No. Tom Jones was dat. En zometeen na 2:30 vervolgen we met Studio Stix. Dus ik heb deze onder meer klaarstaan. Martha Reeves en de Vandellas. De Jukebox draait direct weer met een jarige deze woensdagmiddag. En we hebben ook nog straks een mooie slotakkoord even voor drieën. Maar eerst nu naar het regionieuws met Casper zometeen. Pas op voor de groene knol, amaniet. En wat dat is, dat hoor je zo.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Nieuws van 2:30 met Casper Kooi. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De NS is ook bezorgd om het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover. Het wordt allemaal een stuk ernstiger. Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook wapenstokken. Ook zijn er vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. De provincie Utrecht beëdigt voorlopig geen nieuwe commissieleden. De commissaris van de Koning hield vanochtend de benoeming van 2 leden tegen. Er was namelijk protest tegen een statenlid van Forum voor Democratie dat ook lid is van een extreemrechtse studentenvereniging. Door die noodmaatregel kan nu geen enkel commissielid worden beëdigd. 7 mensen zijn dit jaar ernstig ziek geworden door een paddenstoelenvergiftiging. 1 van hen overleed zelfs. Dat meldt het UMC Utrecht dat tegengif gaf. Waarschijnlijk komt het gif van de groene knolamaniet. Blijf er vanaf is het advies. Een foto van die paddenstoel staat in onze app. In Soest heeft een agressieve man vanochtend de ramen van de oude raadhuis ingeslagen. Dat deed hij met een hamer. Vrij snel daarna werd hij opgepakt door de politie. Waarom hij de ramen insloeg is niet duidelijk. In het pand zit nu begeleid wonen. En in Leersum zijn afgelopen nacht 4 inbrekers opgepakt. Een buurman zag ze na lawaai uit een woning wegrennen en wegrijden. De politie die spoorde een auto op, pakte de bestuurder meteen in de kraag. De 3 anderen probeerden te vluchten, maar die zitten nu ook vast. Dan nog het weer. Af en toe zon, bewolkt, 25 graden. Vanavond en vannacht een enkele bui, dan 17 graden. Morgen 20 en in de middag dan is er weer wat zon.
0: Dus doe maar niet, die amaniet, hè?
9: Precies, blijf er maar vanaf.
0: Precies, dankjewel Casper. Ik heb nog even wat verkeersinformatie, want de ANWB meldt 2 files, behoorlijk ook wel. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Beest. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht, bijna een half uur. En de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk, ook zo'n kwartier vertraging nu.
10: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
11: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
12: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Beach Boys die na de LP Cat Pet Sounds weer een beetje terugkeerden naar hun vertrouwde surfgeluid van daarvoor. Met deze Do It Again was dat.
1: De benen van de vloer en spoelen naar de beatbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Lekker weertje aan de beach, denk ik toch? Deze dag nog. We gaan naar onze jukeboxkeuzes van deze middag. En we hebben een jarige, nou vandaag ook op onze Facebookpagina, dat de meeste mensen op 30 september dus jarig zijn. Dat geldt ook voor Marilyn McCoo. Vandaag is ze 83 alweer geworden. Amerikaanse zangeres en actrice en ook nog televisiepresentatrice. En ze werd wereldberoemd eigenlijk als de zangeres van de groep The Fifth Dimension. En vandaag hebben we twee liedjes van die band dus in onze jukebox. Dit is...

Uit de musical Hair. Gecombineerd met Let the Sunshine destijds. Aquarius, Let the Sunshine. Dus dat is keuze 1. En dit is die andere.

Allebei beautiful, maar ja, welke vind je het allermooiste? En wil je zometeen nog een keer helemaal horen vanuit de jukebox in Studio 60? Dat mag je even laten horen in de app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En hier hebben we Martha Reeves en de

Hij was er ook van een andere Bobby, Vinton, dan gaat hij zo. Take good care of my baby. In meerdere smaken dus verkrijgbaar, ook Dion heeft het opgenomen. Take good care of my baby, muziek waar wij goed op passen hier in Studio 60's van Radio M Utrecht. En dit is ook een lied dat je kent van Simon & Garfunkel dan weer. En deze is dan net even anders, maar lijkt er wel heel erg op. Want het was ook een hit voor Harper's Bazaar.

Die we er ook graag bij hebben in Studio 60's. Four Tops, in dit geval Reach Out, I'll Be There. Vandaag dus de verjaardag van de zangeres van The Fifth Dimension, Marilyn McCoo, 83 geworden. En niet alleen zangeres, ook actrice en televisiepresentatrice geweest. Ze heeft een hoop gedaan, maar werd vooral beroemd dus in de jaren 60 met die liedjes van The Fifth Dimension. Je mocht kiezen vandaag uit Aquarius, Let the Sunshine en Up, Up and Away. Nou eens horen. Dit is hem geworden. Keuze 1 dus, uit de musical Hair. Dank iedereen weer voor het reageren. Onder meer Nel, Gerard, Astrid, Claudia, nog een Astrid, Miranda, Jeanne, Winnie, Femi en alle anderen. Nou, daar is die. Dankjewel.

Het was een medley, hè? Eerst Aquarius en toen Let the Sunshine. Ze vonden alleen Aquarius een beetje te weinig. Dat het de krachten mist aan het einde. En zo werd hij dus gekoppeld eigenlijk aan Let the Sunshine. Met een mooi gospel geluid. En die stem van die meneer hier, dat is Billy Davis Jr. Die had best grote longen, denk ik. Let the Sunshine en dus de jarige Marilyn McCoo vandaag. Vanwege haar verjaardag hebben we deze even uitgepikt. Dus dit was de keuze vandaag in de jukebox. Zij is 83 geworden. Nou, hier is het slotakkoord van Studio 60's, Manfred Mann.

0: Dat was eigenlijk de nieuwe Manfred Mann. Eerst had je met Paul Jones. Hè? En die ging toen weg. En Paul Jones ging solo. Die hebben we van de week nog even laten horen met High Time. Aan het begin van deze week Studio 60's. Nou, dit was met Mike Debo. Ook maar het was gewoon nog Manfred Mann.
1: Dat ging een aantal jaren later door als Manfred Mann's Earth Band.
0: Ook nog, ja.
1: Blinded by the Light, ook wel weer geweldig.
0: Dat is fijn. Ja. Allemaal fijne liedjes die je terug hoort op Radio en Utrecht. Fox on the Run, ik ga er vandoor ook. Jos, het is alweer 3 uur. Wat ga je vandaag doen?
1: Nou, je zal het niet weten, of je, misschien weet je het wel. Het is Wereldstroopwafeldag.
0: Amazing.
1: Stroopwafeldag. En ik vroeg, wat vind je het lekkerste koekje? Daar wordt behoorlijk op gereageerd. Stroopwafels, kokos, macrones, vliegen om je oren. En zoete platen ben ik naar op zoek.
0: Dat ruikt zo lekker, hè?
1: Ja. En ik heb ook een echte Utrechtse stroopwafelbakker die er echt verstand van heeft. Wanneer zijn die stroopwafels ontstaan? Dat soort vragen allemaal.
0: Ja. Dus je kan al een hoop oude koek, denk ik.
1: Ja, oude koek, heerlijk.
0: Dat smaakt prima nog.
1: En het koekiesmonster komt ook langs.
0: Nog.
1: Ja, ja.
0: We horen je zo, hè?
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Robert Baltus, dankjewel. Vier files nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar het zuiden, tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 18 minuten, oorzaak is een ongeluk. Ze hebben de rechterrijstrook dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 22 minuten, kapotte auto, komt er door. Twee rijstroken dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Hagenstein. Een paar minuten, de weg wordt daar gerepareerd. En dan de 451 Moordrecht richting Goudse Poort. Daar is een file van 10 minuten tussen Dietri Park en Goudse Poort. Nou, zometeen Owen Paul, lekker in de 80's.
5: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
17: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
20: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
21: Dat is zo'n €250.
22: Betalen?
23: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Ja, hij bedoelt het niet zo. Hij zingt het wel, maar hij bedoelt het eigenlijk niet, hè. Die Owen Paul. Het is natuurlijk zo van, dat je tegen iemand zegt... van alle tijd die ik verspil... ben jij mijn leukste tijdsverspilling. Ja, dat is Owen Paul. Het is Radio M, Utrecht. Raampje even lekker open hier. En dit is het geluid van de Hengeveldstraat in Utrechtstad, waar wij wonen. Ik zeg goedemiddag en ik keek op de kalender... en ik zag dat het een speciale dag is. Het is Wereldstroopwafeldag. Ja, de dag om stroopwafels te eten. Ik ben er dol op. De luisteraars ook, zie ik. Want er wordt behoorlijk gereageerd op de Facebookpagina. Want ik vroeg, wat zijn jouw favoriete koekjes? Astrid die zegt, het zou een Arnhems meisje moeten zijn. We

stroopwafels. Niet één, dan heb ik er meestal drie achter elkaar. Wat is het lekkerste koekje? Laat even weten. Misschien wel het koekje van de dag en ook zoete plaat. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Reageer even via de app van RTV Utrecht. Let's go. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Donna Summer zie ik, Waylon met zijn allernieuwste en de Zombies. Dat komt weer lekker uit de jaren 60.

0: wat heerlijk, zo'n Hammond-orgel. Ik ben er verliefd op. Het is Radio M Utrecht. Het is vandaag Wereldstroopwafeldag. We hebben het over stroopwafels. We hebben het over van alles, over cookies. En als je cookies zegt, dan heb je het ook over het Cookie Monster.
1: Titi, Zizu. Vandaag krijgen jullie een lesje van mij over koekjes.
2: Oh, koekjes.
1: Ja, juist, koekjesmonster. Ik geef een les over koekjes en ik had graag dat ik stil was.
2: Ja, lekker koekjes.
1: Ja. Nee. Shh. Aan je mond. Goed. Kijk, eerst gaan wij nu eens praten over dingen die verschillend zijn bij deze koekjes. Je neemt bijvoorbeeld een koekje als dit hier, dat de vorm heeft van een cirkel. Zie je dit koekje? Mooi rond.
2: Dit
1: koekje heeft vier zijden en vier hoeken en alle zijden zijn even lang. Goed, koekjesmonster?
2: Oh ja, Ernie, ja.
1: Goed.
2: Dat is echt
1: ja,
2: mooi, ja.
1: Nee, dus stil,
2: ja,
1: ja. Nou, even stil, nou, even rustig nou. Eens kijken, dit volgend koekje in mijn hand, dat heeft de vorm van een, weet je hoe die vorm heet? Dit is een driehoek. Ja, heeft drie hoeken en drie zijden en is dus een koekje met een driehoekige vorm.
2: Oh, Ernie, hier kan ik niet tegen. Ik heb zo'n trek in die koekjes.
1: Ik zei dus,
2: oh, die lekkere
1: wat gelijk
2: koekjes
1: is aan al die koekjes, dat jij ze allemaal mag opeten, Cookie Monster.

0: Wat?
1: Mm-hmm. De les is uit. Ga je gang.
0: Oh, Ernie. Jij geeft de beste les die ik ooit heb geproefd. Oh, cookies.

0: Wereldstroopwafeldag. Maarten in Utrechtstad. Maarten, goedemiddag, man. Hallo Maarten, daar ben je.
1: Ik ben gewoon thuis, in Overvecht.
0: Ik had gevraagd, wat is je favoriete koekje? En jij komt niet met een stroopwafel.
1: Nee. Ik heb een mergpijpje, maar dan wel met crème. En niet met de cake erin.
0: Dus vol crème en dan niet van die hele kleintjes, hè?
1: Ja, lekker groot.
0: Grote mergpijpen. En dan heb je ze gekocht. En hoeveel gaan er achter elkaar op? Eerlijk, hè? Eerlijk. Hoeveel heb je?
1: Van die grote twee.
0: Twee, oké. Dan heb je toch wel je buikje vol, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Maar je maakt nooit een uitzondering voor een stroopwafel?
1: Ja, ik lust ze wel, hoor. Zeker. Okay. Ja, hoor.
0: Ja, oké. Nou ja, we hebben straks een Utrechtse stroopwafelbakker in de uitzending. Ik wil eens weten waar die dingen vandaan komen. Ze zijn heel erg in over de hele wereld, hè, natuurlijk, die dingen. Ja. Nou, ik krijg het nu wel zin in een mergpijpje nu, Maarten. Dat is jouw schuld nu.
1: Ja. Wat gaan we daar aan doen? Is er geen kantine die ze verkopen bij jullie?
0: Ja, maar die hebben geen koek. Nee, die hebben geen koek. Maar in ieder geval, in Overvecht is straks geen mergpijpje meer te koop, denk ik. Hé, hey Maarten, ga ervan genieten.
1: Ja, oké.
0: Hoi.
1: Oké, hoi.
0: Ik draai ook zoete platen vandaag, zoals deze. Sweet.

mensen vliegen om je oren hier bij de zender met de lekkerste letter Radio M Utrecht. Wat is jouw favoriete cookie? Geef het even door via de app van RTV Utrecht. Hartstikke leuk. Nou, deze groep die heeft naar een zoete naam gekozen. Blockbuster, de suite, speciaal voor Irma uit Nieuwegein.

0: woontijd.
1: Gracias. Eros, als je zo'n naam hebt, Eros, dan, dan verwacht je toch dingen. Wat is je naam? Ik heet Eros, ja.
2: Ik ben altijd bang dat mijn vriendin er vandoor gaat met een man genaamd Juanes of Eros.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Het is Wereldstroopwafeldag en jij bent aan de gevulde koek.
2: Ja, sorry.
1: Ja, dat kon je niet weten. Ik heb er trouwens ook wel zin in zo'n gevulde koek. Ik haal er straks eentje uit de automaat. Wat is het lekkerste koekje? Reageer nog even via de app van RTV Utrecht. Nou, zometeen het nieuws uit deze buurt.
3: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
4: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
3: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hey Raymond!
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
1: Alle vier. Casper Kooi met het regionieel. Casper, hallo. Daar zijn we.
2: Ja, daar zijn we. Goedemiddag. De gemeente Rhenen verwacht protesten op de stoep van het gemeentehuis. Want daar stemt de gemeenteraad straks over de asielopvang. De komst van een AZC zorgt er al langer voor onrust. Vorig jaar trok het college een plan voor een opvang in Els nog in na heftig protest. De politie houdt vanavond een extra oogje in het zeil. Door een verdacht pakketje werd vanochtend een pand van de marechaussee in Bunnik ontruimd. De explosieve experts hebben het onderzocht. Ook speurhonden werden erbij gehaald. Het bleek loos alarm. Wat er wel in zat, is niet bekend. Op een foto in onze app is te zien dat iedereen buiten het hek moest wachten. Alle post voor soldaten in het buitenland wordt vanuit Bunnik verstuurd. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgerdoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt, maar volgens het college valt het allemaal wel mee omdat er voor 10 vergunningen voor één plek waren. Een vergunning kost bijna €7000. Dat gaat naar onderhoud van historische panden.
1: Het is eigenlijk zo'n doek.
2: Zo'n doek inderdaad.
1: Dat wordt over de steiger gespannen.
2: Ja.
1: Ik zie ook wel eens hele mooie creatieve afbeeldingen hoor.
2: Ja, sommige zijn best heel gaaf inderdaad. Ja. Ja. In Amersfoort is een dagbesteding van de GGZ ontruimd na een brand op de begaande grond. Zo'n 30 medewerkers en cliënten moesten het pand aan de Westsingel uit. Niemand raakte gewond. Mogelijk stond kleding in brand. De oorzaak wordt nog onderzocht. Utrechter Zakaria Labiat heeft een nieuw contract getekend bij Corrientas. De middenvelder blijft tot eind volgend jaar bij die club daar in Brazilië, waar die ploeggenoot is van Memphis Depay. Hij speelt daar sinds februari, had een zware knieblessure en dat hield hem lang op de bank. En dan is er nog nieuws over Er komt voor het eerst nijntjemunten op de markt. Het zijn van die zilveren verzamelmunten met erop het Utrechtse konijn. En er is ook ruimte voor persoonlijke gegevens. Je kunt daar bijvoorbeeld je naam, Jos, op kwijt en je geboortedatum. Ze zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.
1: Ik ben... Zing mee. Ben jij opgevoed met Nijntje?
2: Absoluut. Ja? Ja, zeker. Ik had volgens mij het eerste boekje ook.
1: Oké. Okay.
2: En een kerstboekje. Oh. Ja, kan ik me herinneren.
1: Ik denk dat ik net te oud ben voor Nijntje. Hoewel Nijntje al heel oud is, hè?
2: Ja, nee, daarom. Dat gaat een eeuwigheid mee voor mijn gevoel.
1: Die is nog ouder dan ik, denk ik. Ik heb wel mijn kinderen gehersenspoeld met Nijntje en ze vonden het altijd leuk.
2: Heel goed. Dan kreeg ik nog het weer van me. Af en toe zon en bewolkt. En vanavond en vannacht enkele buien. Dan 17 graden. Morgen dan wordt het 20. En in de middag dan is de zon weer terug.
1: De zon ligt nu aan de lader, Kasper. Maar we halen er eens af. Zullen we dan
2: de lader ook.
1: Ja, straks het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. Zoek dan de overeenkomst. Dat doen we zo na Fleetwood Mac. Eerst wat files. ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 8 minuten. Dan de A2 Utrecht richting het zuiden. Tussen Knooppunt Oude Rijn en Beest nu nog 21 minuten. Er was een ongeluk en de weg is weer vrij. A12 Den Haag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 35 minuten. Daar worden spullen opgeruimd. A27 Utrecht Gorkum tussen Knooppunt Rijnsweerd en Hagestein 9 minuten. Dan de A27 Utrecht naar Breda tussen Noordloos en Werkendam enkele minuten omdat de weg slecht is. En de N230 Utrecht naar Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek, daar 6 minuten.
0: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
18: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

En ook deze is gemaakt voor de eeuwigheid. Ik denk dat hij over 100 jaar, dan wordt hij nog gewoon gedraaid. Fleetwood Mac en meer van dit soort platen die gemaakt zijn voor de eeuwigheid hoor je elke avond, 7 avonden per week in de avond van de nostalgie. Ik zou gewoon luisteren. Hey, het is tijd voor het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. Dat doe ik elke dag. 3 platen. En er is een overeenkomst in te vinden. En als je die raadt, dan kun je wat winnen. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is met alle 3 de hits. Het kan zijn een woordje in de titels. En soms doen de namen van de artiesten ook mee. De 3 voor 4. Hier is nummer 1.

Electric Light Orchestra. Imka uit Vinkeveen, die is wel eens de eerste met een oplossing. Die zegt, Jos, ik weet het, het gaat over de wereld. Het gaat hem niet worden, Imka. De 3 voor 4. Laat het hem weten als je er overeenkomst ziet via de app van RTV Utrecht. Misschien komt het nu te binnen bij je als Danny Vera gaat zingen. Hier is aanwijzing nummer 2.

Misschien heb je dat ook wel eens, als je een mooie plaat hoort, dat je even gaat wegkijken of even denkt van jongens, ik zak even diep in mijn gedachten. Ik had dat met Danny Vera. Dit was nummer 2 van de 3 voor 4. En ik heb er nog 1 te gaan. Wat is nou de overeenkomst? Laat even weten als je het weet.

0: Vincent, met twee zetten erin. Twee letters Z. Ik vind bijna alles leuk wat hij heeft gemaakt, wat hij heeft gezongen. Bedankt voor het meedoen aan de 3 voor 4.
1: En
0: Jan, Jos, bij de radio, Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, hallo.
0: Ik heb jou wel eens eerder aan de lijn gehad. Jij bent de man met de autorijschool die gewoon onder het rijden, als er les wordt gegeven, gewoon naar Radio M Utrecht luistert.
1: Precies. Dit is de rest.
0: Je bent nu, volgens mij heb je net een instructie gegeven.
1: Ja, we rijden parkeerterrein op, dus het kan.
0: Wie zit er naast je?
1: Wie zit er naast me? Nou, zeg het maar.
2: Hoi.
0: Hoi, met wie spreek ik?
2: Met James.
0: Hi. Lukt het een beetje, autorijles?
2: Ja, gaat goed, gaat goed.
0: Wanneer ga je afrijden, weet je dat al?
2: Nee, ik moet mijn theorie nog halen.
0: Oh jee, goed leren hoor.
2: Ja.
0: Goed. Nou Jan, ze heeft er echt zin in.
1: En, ja, zeker.
0: Hartstikke mooi, mooi, mooi, mooi. Wat is jouw geheim om het over te brengen aan de mensen, dat ze het echt leren? Wat, heb je een geheim ervoor?
1: Ja, ik denk gewoon jezelf zijn en wel streng zijn, maar met humor. Je moet niet te veel druk opleggen. Eén ding tegelijk, lukt het niet. Nou, gewoon door blijven gaan en niet te veel dingen stapelen.
0: En dan hebben ze hun rijbewijs. Ben je dan een beetje trots ook, Jan?
1: Ja, bij de een meer dan bij de ander. Ik ben eigenlijk het meest trots op de leerlingen met een rugzakje. En dat zijn leerlingen die bijvoorbeeld ADHD hebben, autisme. Of ik heb er ook wel eens gehad, die missen een arm. Mm. Die moeten echt wel wat meer doen.
0: Wow.
1: En als die leerlingen dan in één keer slagen, ja, dan voel ik me extra trots.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Met één arm leren autorijden, dat is ook wat.
1: Ja, dat moeten ze wel met de automaat.
0: Ja. Wauw.
1: Dat kan.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, jij staat niet op de automaat, want je doet mee met het spelletje, de 3 voor 4. Wat heb je ervan gemaakt?
1: Het woordje al.
0: Al. We hadden ILO met All Over the World.
1: All Over the World.
0: All Behind van Danny Vera. En alle kleine dingen. Dus dan is het helemaal goed. Jan Hoek, wat mag ik sturen? Ik heb in de aanbieding een notitieboekje, puzzelboekje of de shopper van Radio M Utrecht.
1: Het puzzelboekje.
0: Het puzzelboekje, gaan we doen.
1: Hey, heb ik nog een verzoekje? Want het is internationale stroopwafeldag.
0: Jazeker.
1: En dan kan je de Amazing Stroopwafels toch niet ontbreken?
0: Amazing Stroopwafels gaan er aankomen.
1: Kijk, die gaan er maar eens weg.
0: Die gaan er zeker aankomen. Hartstikke leuk. En ik heb trouwens nog een leuke plaat van het Cookie Monster.
1: Ja. Ik ga hem hard zetten.
0: Ik ga nu draaien en het heet Ik Wil Je Happen. Dag Jan!
1: Geweldig!
0: Dag!
3: Nou, ga ik een liedje zingen voor Cookie. En daarin vertel ik dan aan Cookie hoeveel ik hou van mijn Cookie. Ik lust graag weespermop en koek met nootjes erop. Met chocola of stroop of met rozijnen. Ik hou van koek met dinges. Ik hou ook van lange vingers,

Je bent zo lief. Ik kan je wel opeten, Cookie. Ja. Ik hoef geen suikergoed, al is het nog zo zoet. Ik wil geen groente en ik lust geen pap. Ik hoef geen oude kaas. Ik hou van speculaas. Ik hou van wafels en van kokoskoek.

0: Ja, koekjes erotiek zou je dit kunnen noemen. Cookie Monster. Ik vind het geweldig. Wat is jouw favoriete koekje? Laat even weten. Reageer even via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dit is Wereld Stroopwafeldag. En straks een Utrechtse stroopwafelbakker. En ik wil het geheim weten.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hey,
4: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval. Dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Robert, dankjewel. En mocht je meer willen weten over het weer, om 17:50 hier bij Radio M Utrecht. We hebben het uitgebreide weerbericht. Nu het verkeer van de ANWB van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht richting het zuiden tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 12 minuten. Dan de A27 Utrecht Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 22 minuten. Utrecht Breda tussen Noordloos en Werkendam een paar minuten omdat de weg is daar slecht. De N233 tussen Veenendaal en Rhenen 10 minuten. En dat waren de files hier in de buurt. Nou, zometeen de Dolly Dots en we gaan meezingen.
2: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

De Dolly Dots met z'n allen op een hoesje. Dat past eigenlijk net. Het is vandaag Wereldstroopwafeldag. En ja, ik ga toch echt straks een pak stroopwafels kopen hoor. Met roomboter en helemaal lekker. We hebben het over stroopwafels. Straks een Utrechtse stroopwafelbakker. Want wanneer is het eigenlijk begonnen met die stroopwafel? En ik draai zoete plaatjes.

0: die zegt, ik hou van stroopwafels. Ik koop ze regelmatig voor de bewoners van het verzorgingshuis. En dan houden wij heel even de stroopwafels boven de koffie. Ja, mooi. Sera in Beeldhoven, koek houdt ze niet zo van, maar af en toe is een kokosbekroon, dat is wel lekker. Jaap die zegt, er is niets lekkerder dan een verse, warme stroopwafel. Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ad in IJsselstein, hè Ad?
1: Ja, ja.
0: Waar ga jij voor een stroopwafel of heb je liever wat anders?
1: Nou, stroopwafel is heerlijk. Vooral op de markt in IJsselstein, vrijdag.
0: Oké.
1: Want er staan 50 jaar bestaan. Die mensen staan 50 jaar op de markt in IJsselstein.
0: Dat is een hele tijd. En dan zijn ze nog warm, hè, die stroopwafels?
1: Ja, je kan ook grote krijgen. Hè. Die zijn ook heerlijk. Die komen vers van de pers, komen die.
0: Ik weet nog met mijn kinderen, dan gingen we over de markt. En dan willen ze zo'n zak met van die kruimels.
1: Ja, kruimeltjes, ja.
0: En als je geluk had, dan deed die stroopwafelbakker er wat stroop overheen.
1: Ja. Dat gebeurde ook wel eens, ja. Maar toen wij klein waren, gingen we ook al kruimeltjes halen.
0: Ja, dat was lekker.
1: Een dubbeltje in een zakje en toen konden we wat smullen geblazen.
0: Ja, nee, inderdaad. En waar kunnen ze jou nou voor wakker maken?
1: Voor een lekkere balgaak.
0: Dat doen we straks. Ad, dankjewel hè. Bye bye. Ja.
1: Oké,
0: wat is jouw koekje? Reageer even via de app van RTV Utrecht. En dit is een groep die niet mag ontbreken vandaag. Ja, natuurlijk. Met Radio M Utrecht, The Amazing Stroopwafels.

0: koeken, omdat het lekker is en omdat het Wereldstroopwafeldag is.
1: Weet je waar ik steeds aan denken moet? Een heel groot, goudgeel, lekker koekie. Een stroopwafel. Of een hele grote, ronde koek.

0: Marion in Houten reageert. Jos, een warme stroopwafel of een stuk Friese oranje koek, dat is helemaal van mij. Gouda is de stroopwafelstad, dat zegt Johanna. Maar oranje koek uit Friesland, oh, daar heb je er weer een. Hartstikke leuk. Henny houdt niet van stroopwafels, die wil een speculaasje. Dat is ook lekker, die kun je hem lekker in de koffie dopen. Ja, kan je nagaan. Gerda, hallo. Gerda in Zeist, goedemiddag. Wacht even, Gerda is in de meer. Ik heb wel, als het goed is, Jos, een naamgenoot. Jos, goeiedag.
1: Hallo.
0: Hey Jos, jij koopt elke week stroopwafels, zeg je?
1: Ja.
0: En waar haal je ze dan?
1: Gewoon bij de winkel. En dan leg ik ze op mijn koffie.
0: Okay.
1: En dan wordt die een beetje zacht, hè, die stroop.
2: Ja, dat was lekker. Gerda Pluimers?
0: Ik heb, Gerda, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij gaat niet voor de stroopwafels, maar voor een ander oud-Hollands cookie. Wat is het? Ja, vertel eens.
2: Ik ga voor kletskoppen.
0: Je gaat voor kletskoppen?
2: Ja.
0: Die zijn ook lekker, die zijn lekker knapperig.
2: Die zijn knapperig en die zie je niet zo vaak, moet ik zeggen. Je moet altijd even zoeken waar ze zijn.
0: Ja, inderdaad, van die ouderwets. Wij hadden vroeger zo'n lekker warm bakkertje en die had verse kletskoppen. Dan ga ik toch vragen of je in het dagelijks leven ook een kletskop bent.
2: Mijn vader bakte ze zelf.
0: Serieus, hoe dan?
2: Ja, hij maakte deeg met heel veel donkerbruine suiker. En ja, fijn gehakte pinda's. En dan moet je bergjes op die bakplaat doen. En dat loopt dan een beetje uit.
0: Ja.
2: En als je dat een beetje te slap maakt, dan wordt het één grote knapperige plaat. Dat hebben we ook wel eens gehad. Maar dat is niet zo erg. Dan kun je ze zo groot breken als je zelf leuker vindt.
0: Ja, wauw. Dat is toch wel wat, zeg. Lekker. Ik krijg er nu al zin in.
2: Ja, kletskoppen die koop ik toch meestal wel even. Voor bij de koffie. Ja. Dat vind ik altijd lekker.
0: Dat is lekker. Wij hebben ook zoete platen voor Arjen. Ik

0: wil toch even vragen aan Ad en Gerda. Ze hangen nog. Gaan jullie allebei stroopwafels eten vandaag op Wereldstroopwafeldag?
1: Niet vandaag, maar ik heb ze wel op de verlanglijst van de boodschap. En die komen vrijdag.
0: Ik denk dat er in de hele provincie geen stroopwafel meer te krijgen is, Jos.
1: Kan zit erin.
0: Ja. Hé, hey Jos. Hé, hey Gerda. Dank je wel. Tot de volgende keer. En doe ze de groetjes. Zoete platen. We hebben ze nog meer. Ik ga geen zoete broodjes bakken. Ik ga zoete platen draaien. Sam and Dave en Soul Sister Brown Sugar. Mm.

0: Dan ook deze is weer gemaakt voor de eeuwigheid. Echt, hè? Massachusetts, een van de Verenigde Staten. Gezongen door de Bee Gees. 4:30 is het. Het nieuws uit onze buurt gaat over NS, de Nederlandse spoorwegen. Want die gaat te raden bij hun personeel, hè? Toch? Zo is dat toch, hè, Casper?
1: Ja, ze zoeken extra beveiligingsmedewerkers, want het wordt een stuk onveiliger daar voor conducteurs.
0: Oké, okay, ja. Zometeen meer.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: 4:30, Casper Kooi, Casper, het Regio Nieuws.
1: Ja, in Rhenen komt de gemeenteraad eerder bij elkaar om te stemmen over de opvang van ruim 100 asielzoekers. Er worden namelijk demonstraties verwacht. Daarom begint de vergadering om 6:30 al. Vorige week staakten de stemmen met 9 voor en 9 tegen. De gemeente zoekt 1 centrale opvangplek. De NS heeft ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
11: We hebben nu 2 keer binnen een 30 jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
12: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
1: Ook zijn er vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Om 16:45 meer over en nu al in de app van RTV Utrecht. Na een 30 jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. De Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden hervat. In Leersum zijn afgelopen nacht 4 inbrekers aangehouden. Een buurman zag ze na wat lawaai uit een woning rennen en wegrijden. De politie spoorde een auto op, pakte de bestuurder meteen. 3 anderen probeerden te vluchten, maar die zitten nu ook vast.
0: Wat een goede actie. Wij hebben, waar ik woon, een buurt-app. Ja. Heb jij dat ook?
1: Ik heb ook een buurt-app, inderdaad. Het gaat nu over de complete organisatie van de kerstborrel.
0: Ja, wij hebben het ook. We hebben dan een schommel en wat speeldingen. Ze hebben de schommel weggehaald en dan gaat er nog wat gebeuren. En het gaat vaak helemaal nergens over. Maar het is wel, als er wat gebeurt, dan kun je elkaar op de hoogte houden. Dus ik zou zeggen, mensen allemaal een buurt-app nemen.
1: Dat is een goed idee. Ja. Dan kun je ook beelden delen. Over beelden gesproken. In Hoogkaterijnen is een man van achter in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al. Maar nu deelt de politie daar beelden van. De verdachte die is geblurred, omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald.
0: Ja, wordt hij geshowt.
1: Waarom? Nog het weer. Af en toe zon en bewolkt. Vanavond en vannacht enkele buien, dan 17 graden. Morgen 20 en in de middag is er weer zon.
0: Zouden we hem nog gaan zien, de zon? Of is het een haar, de zon?
1: Oh ja, dat weet ik niet. Ja, in ieder geval morgenmiddag.
0: Morgenmiddag gaat hij in ieder geval. Ja. Oké, hij wordt opgeladen op dit moment en dan gaat het helemaal gebeuren. Casper, dankjewel. Over een half uur de update bij Aart.
1: Ja, tot zo.
0: Het is toch behoorlijk druk voor een woensdag. A2, Utrecht en Bos, een file van een half uur tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Er wordt gewerkt aan de weg. A12, daar heb ik er 2. Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een kwartier. En Arnhem en Utrecht tussen Lunette en Oude Rijn 10 minuten. A27, daar heb ik er ook een paar. Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagenstein 20 minuten. A27, Utrecht naar Gorkum 10 minuten tussen Hagenstein en Noorderloos. En dan ook nog Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten. De weg is daar slecht. En dan nog de N233 tussen Veenendaal en Rhenen. Moet je je voorstellen, het ligt naast elkaar, hè, die twee plaatsen. Daar een vertraging van 22 minuten. Zometeen gaan we het hebben over stroopwafels en andere lekkere koeken. Eerst nog even lekker naar de 60's.
13: Dat is dan €250.
14: Betalen?
15: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen tegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
16: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia-event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia- en Toyota-dealer van Midden-Nederland.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: In de mooiste Midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
20: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
21: Goedemiddag, met Jos van Heerde.

0: vroeger ging ik nog wel eens met de bus. En gebeurde het wel eens. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat mensen verkering kregen. En dan gebeurde dat in een bushokje. Kan jij je dat voorstellen, Aart?
1: Verkering in een bushokje? Ja. Nou, ik heb een rijke fantasie, dus ik kan het me nu wel voorstellen. Maar het is me nooit gebeurd.
0: Je moet schuilen voor de regen.
1: Ja.
0: En dan komt er iemand naast je staan.
1: Ja.
0: En daar zongen de Hollies ook over, hè? Want het gebeurde in een bushokje. Ja, dat gebeurt niet zo gauw in het dagelijks leven, alleen in liedjes.
1: Ja.
0: Heb jij ook zo'n onderwerp straks?
1: Nou, we praten over verjaardagen. Mm-hmm. Want het is 30 september en er is geen dag in het jaar dat er zoveel mensen jarig zijn als 30 september.
0: Serieus?
1: Ja, dat zegt heel veel over de kerst en oud en nieuw van de ouders. Dat heb ik natuurlijk even terug zitten rekenen.
0: Ja.
1: Maar dat is bijzonder. Ja. Dus we praten over verjaardagen en dan ben ik heel benieuwd naar verjaardagsfeestjes van vroeger. Ik vier dat zelf altijd. Ik ben van 4 augustus. Dus dat is midden in de zomervakantie. Ja. Dus dat was meestal, werd dan de tent versierd. Als wij gingen vaak naar Scandinavië. En dan vierde ik mijn verjaardag daar.
0: Okay.
1: Maar dus nooit met uitdelen op school.
0: Mm.
1: En dan heel soms nog wel een kinderfeestje als we dan eenmaal terug waren. Maar ik ben benieuwd hoe mensen hun verjaardagen vroeger vierden.
0: Vroeger.
1: Was dat ouderwets met zaklopen en koekhappen? Of ging je wat anders doen?
0: Dat is, eigenlijk moeten we gewoon weer eens gaan koekhappen. Want het is vandaag natuurlijk Wereldstroopwafeldag.
1: Oh.
0: Maar dan moet je zo'n touwtje moet je door die stroopwafel zien te brengen.
1: Leuk toch?
0: Hey, wat is jouw koekje?
1: Mijn koekje?
0: Ja.
1: Weet je, wat bedoel je?
0: Het lekkerste koekje?
1: Och, mijn gutte. Ik ben van een bastonjekoek.
0: Oké, ook lekker, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Nou goed, daar praten we over. En wel serieus nieuws dat de agressie tegen medewerkers van de NS zo ontzettend toeneemt.
0: Ik hoorde het, ja.
1: En ik praat daar straks over met een hoofdconducteur. Die zit al sinds 1998 op de trein. En die maakt het nodige mee. Dus daar gaan we het eens over hebben.
0: Dat allemaal straks. Ik ga zometeen praten met een Utrechtse stroopwafelbakker.
1: Ah.
0: En die weet wanneer de eerste stroopwafel werd gebakken. Wie is er op het idee gekomen? Dat is wel lekker natuurlijk. Hè? Ah.

0: Dankjewel, Bonnie M. Het is vandaag Wereldstroopwafeldag. En ik kan niet wachten om er één te verschalken.
1: Weet je waar ik steeds aan denken moet? Een heel groot, goudgeel, lekker cookie. Een stroopwafel. Of een hele grote, ronde kokoskoek.
0: Nee, een stroopwafel, Cookies Monster. Ja. Dit programma is slecht voor je tanden. Dat zeg ik al steeds. Ik heb een Utrechtse stroopwafelbakker aan de lijn. Ruben van Schaik. Ruben, goedemiddag, man.
2: Een hele goede middag,
0: Je bakt stroopwafels. Er is zelfs een speciale stroopwafelwinkel hebben jullie aan het Vredenburg. Wanneer is het begonnen met de stroopwafel? Wie heeft hem bedacht?
2: Wie hem officieel bedacht heeft, geen flauw idee. Mm-hmm. Maar het moet medio 1800 zijn geweest. Mm-hmm. Met nog oude deegresten. Die waren niet te kanen. Dus vandaar dat we er ooit hebben bedacht om er stroop tussen te douwen.
0: Ja.
2: Dus het zou rond 1900 zijn geweest dat de stroopwafel echt een beetje stond.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk was het voor mensen met heel weinig geld. Die gingen natuurlijk van alles bakken. Er bleef deeg over. En daar hebben ze wat van gemaakt. En hoe wordt de stroop eigenlijk gemaakt, Ruben?
2: De stroop, hoe dat gemaakt wordt. Ja, het wordt op een basis gemaakt van, zoals wij het noemen, een goudse stroop. Mm-hmm. En dan voeg je suiker en roomboter bij toe. En dat moet je naar een goed stroop of kookpunt brengen.
0: Ja.
2: En bij het juiste kookpunt gooi je de juiste ingrediënten erbij. Dat is allemaal geheim natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: En dan krijg je die hele goudgele stroop.
0: Wat hoe komt het nou? Je moet het. Het is net lastig. Hoe komt het nou als ik vers gebakken stroopwafels ruik dat ik me niet kan beheersen?
2: Nou, dat is toch die smaak en die geur, hè?
0: Ja.
2: En voor iedereen bekend natuurlijk.
0: Ja. Waarin verschilt het of je nou een hele goede hebt of een hele slechte?
2: Goede kwaliteit ingrediënten en vooral de roomboter.
0: Mm-hmm. Echte roomboter, dat is natuurlijk heel belangrijk. Nu hebben jullie een winkel voor stroopwafels. Als je er nou elke dag in staat, kun je je dan nog wel beheersen? Of heb je af en toe dat je zegt, jongens, ik doe nu een greep. Ik ga er nu één eten.
2: Zeker, elke dag proeven we ons product.
0: Mm-hmm.
2: En je moet er niet te veel van eten, maar een wafeltje per dag moet zeker kunnen.
0: Ja. Ruben, ik kan niet wachten. Ik ga happen, ik ga er eentje eten. Lekker warm, dat is het lekkerste natuurlijk. Ruben, dankjewel.
2: Jullie bedankt en kom elke dag lekker langs in Utrecht.
0: Ja, natuurlijk. Hey, ik zou zeggen dankjewel, het is Wereldstroopwafeldag. We gaan ze eten en ze worden steeds bekender in de hele wereld, hè?
2: Ja, zeker. Niet normaal. Internationaal gaan die dingen.
0: Ja, want het is Wereldstroopwafeldag. Ik kwam op een Amerikaanse website en daar werd ook melding gemaakt dat het World Stroopwafel Day is. Kan je nagaan. Zeg, doen we alle...
2: Daar zullen ze alleen een tientje per stuk kosten, een pakje.
0: Oké.
2: Okay. Maar bij ons gewoon nog een Oud-Hollands prijsje.
0: Stroopwoevels.
2: Oud-Hollandse kwaliteit.
0: Hey Ruben, dankjewel. Doe alle stroopwafels de groetjes van ons hier bij Radio M Utrecht.

0: Sammy Davis Jr. bij Radio 1 Utrecht. Anja en Jaap, die luisteren in Vinkeveen, die vragen of ik nog één keer Cookie Monster wil draaien. Ze moesten zo lachen.
1: Nou, ga ik een liedje zingen voor Cookie. En daarin vertel ik dan aan Cookie hoeveel ik hou van mijn Cookie. Ik lust graag wespermop en koek met nootjes erop. Met chocola of stroop of met rozijnen. Ik hou van koek met dinges.
0: Koek met dinges. Het Cookie Monster, hij was te gast. Hij heeft lekker meegedaan bij Radio 1 Utrecht. Dit is World Stroopwafeldag. In Amerika noemen ze het stroopwafel. Dan moeten ze dat eens goed leren uitspreken eerst voordat ze een hap nemen. Ja! Straks even naar de winkel. Een paar pakken roomboter stroopwafels kopen. Ja, hartstikke lekker. Hoppa! Leuk dat je meedeed. Reacties zijn te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Zometeen.

0: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van 250 euro geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al, omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer, in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws, die horen we van Casper. Dag.
11: Dag. De gemeente Rhenen verwacht protesten bij het gemeentehuis, waar de raad straks om 6:30 stemt over de asielopvang. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk lag stil vanwege beschermde dieren, maar de Omgevingsdienst Utrecht is nu akkoord met een beschermingsplan voor de konijnen die daar rondlopen. En de politie deelt beelden van een man die in april in Hoogkaterijnen iemand van achter in het gezicht sloeg. De verdachte is mogelijk minderjarig.
10: De situatie op de weg is vrij druk. Je krijgt de vertragingen vanaf 10 minuten. En dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 25 minuten, komt door wegwerkzaamheden. Aan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Reewijk, 20 minuten. Was daar een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, een half uur. Aan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagenstein. Er is daar een spoedreparatie nodig. De afrit is dicht, het oponthoud is 25 minuten. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier vertraging.
11: Ik kreeg net een melding binnen dat Paulien Cornelissen is overleden. 50 jaar, meldt de uitgeverij zojuist.
10: Ach, wat ontzettend verdrietig. Ja. Schrijfster. Taal is zeg maar echt mijn ding.
11: Ja, daar is ze bekend van. Cabaretier ook natuurlijk. Ja,
10: ja en nu nog steeds te zien als jurylid bij
11: De Slimste.
10: Ja. Goh, schrik ik van. Dankjewel, Casper.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles tijd.

0: Walden en Patty Austin. Ja, we hoorden net het verdrietige nieuws dat schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is overleden. 50 jaar jong pas. Aan de gevolgen van kanker. Gestorven in het bijzijn van haar geliefden, dat meldt haar uitgever. En ja, iedereen die naar het populaire programma De Slimste Mens kijkt, die zag haar al daar met elke dag een ander petje of hoedje of mutsje. Had te maken met de chemo. En ja, dat seizoen dat loopt nog niet zo lang. En aan het begin, in de eerste aflevering, legde zij ook uit zelf wat daar aan de hand was.
1: Sinds het vorige seizoen, of tussen vorig seizoen en dit seizoen, heb ik chemotherapie ondergaan. Veel mensen weten wel dat ik kanker heb. Nou, nu is er chemotherapie gebeurd. En toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel, ja, een beetje terug, maar niet heel overtuigend. En een pruik wilde ik absoluut niet. Dus dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan, ja, dat doe ik dan op. En dat voelt ja, niet helemaal als mezelf. Maar het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
2: Ja. Hoe is het met je gezondheid? Hoe voel je je nu?
1: Een beetje wisselen, want ik ben ook nu nog wel aan medicijnen die vrij heftig zijn. Dus het wisselt een beetje per dag. Maar het overheersende gevoel nu is toch wel, ja, onwijs blijdschap dat ik hier mag zijn met jou en met jullie. En met jullie allemaal.
0: Ja. Pauline Cornelissen, helaas overleden dus, 50 jaar jong.

0: Love Is All, Roger Glover en guests hier op Radio M Utrecht. Het is 16:15. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 waren er bijna 2700 meldingen van agressie en bedreiging. Dit jaar staat de teller al op bijna 5100 meldingen. Jan de Jonge uit Utrecht is hoofdconducteur bij de NS en is ook bestuurslid van de vakbond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u zit sinds 1998 op de trein. Hoe is het publiek veranderd in die afgelopen bijna 30 jaar?
1: Ja, dat is een hele tijd. Er zijn veel veranderingen merkbaar. Ten eerste zijn er veel meer treinen gekomen, is het veel drukker geworden. Dat is al een groot verschil. Ten tweede is de maatschappij veranderd. Mensen zijn veel mondiger, veel sneller ontevreden. Veel sneller denken dat ze ergens een recht op hebben en veel minder geneigd tot instikken. De lontjes zijn veel korter geworden. Dus mensen gaan eerder met je in discussie en worden ook eerder boos.
0: Ja. Ik begreep, u heeft laatst zelf nog wat meegemaakt in de buurt van station Driebergen-Zeist. U wilde een boete uitschrijven. Wat gebeurde er toen?
1: Nou, om die boete uit te kunnen schrijven had ik het identiteitsbewijs gevraagd van die persoon en gekregen. Had ik in mijn hand. Ik was aan het uitschrijven toen we het station binnenreden bijna. En toen werd die boosheid begon te eisen. Ik wil mijn ID-bewijs terug. Geef het hier, ik ga hier uitstappen, je schrijft me helemaal niks voor, geef hier wat anders. En daarbij kwam hij dreigend op me af.
0: En wat heeft u toen gedaan?
1: Naar me toe. Ik heb eieren voor mijn geld gekozen en ik heb hem dat identiteitsbewijs teruggegeven. Waarop hij wegliep en ja, dat was het. En mij achterliep met een zeer onverenigend gevoel.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Gebeurt u dit nou vaker, dit soort zaken?
1: Het gebeurt mij en mijn collega's vaker, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat mensen boos worden en proberen eronder uit te komen. De zogenaamde instrumentele agressie. Dat houdt in dat mensen een doel hebben.

0: was er geen mes in de buurt, of tenminste geen mes te bekennen. Maar het heeft wel impact op iemand.
1: Ja, en wat voor impact heeft dat op u als dat gebeurt? Want u moet de volgende dag gewoon weer die trein in.
0: Ja, het is een kwestie van relativeren. Probeer me dan voor te houden. Het is één persoon, er zitten veel meer mensen in die trein en die doen het niet. Dat soort gedachten, daarmee probeer ik het dan minder erg te maken.
1: Ja.
0: En ja, je denkt altijd, nou, kom ik hem nog een keer tegen, die persoon? Soms ga je dan vervolgens verder met controle ronden en kom je andere mensen tegen waarvan je dus vooraf denkt van, oh, wacht even. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen van, hé, dat was iemand anders, dit zijn andere mensen. Je moet gewoon onbevooroordeeld erin gaan.
1: U bent eigenlijk de hele dag alert en op uw kievive, als ik het zo hoor.
0: Dat klopt.
1: En hoe geldt dat voor uw collega's? Want ik zei al, bijna 5100 meldingen dit jaar van agressie en bedreiging. Daar zaten bijvoorbeeld 105 gevallen bij van bedreiging met een wapen in de trein tegen een conducteur.
0: Ja, dat is ook iets wat helaas vaker voorkomt. En dat is verschrikkelijk. Ik zei net, ik ben een keer bedreigd om neergestoken te worden. Maar dat was niet bedreiging met een mes. Maar dat had al zoveel impact. Want ja, je schrikt.
1: Ja. Gaat het nog wel over iets anders als u met uw collega's in de kantine zit?
0: Gelukkig wel, gelukkig wel.
1: Ja.
0: We hebben heel veel lol met elkaar ook bij de koffie. En we worden zeker van alles besproken. Maar ja, agressie is wel een groot onderwerp. Maar het gaat niet alleen maar over agressie, gelukkig. Want dan denk ik dat de meeste van mijn collega's wel gestopt waren met hun baan.
1: Ja. Nu trekt de vakbond, waar u ook bestuurslid bent, aan de bel. De NS erkent ook dat die agressie tegen medewerkers toeneemt. Ja, dan is natuurlijk altijd de vraag, wat is daar nou aan te doen? Wat stelt de vakbond voor?
0: Ja, waar we al eerder mee begonnen zijn, lijnen waar veel agressie is. Bijvoorbeeld de Vechtallijn tussen Zwolle en Emmen. We hebben het bij Weert Eindhoven gehad. De Zeeuwse lijn, dat is Roosendaal-Vlissingen. Dat we proberen in gesprek te gaan met en de werkgever en de bestuurders daar van die regio. Om proberen afspraken te maken over extra handhaving. Bijvoorbeeld extra aandacht van politie bij stations. Extra inzet van veiligheid en service. Eventueel toezichthouders van de gemeentes. Op die manier proberen we dan de veiligheid te verhogen.
1: Ja. Zou u zelf ook meer mogelijkheden willen? Ik begreep, jullie hadden als conducteurs een tijdje geleden een zogenaamde BOA-status. Dat is nu niet meer. Wel uitgerust, dacht ik, met bodycams. Kan je aan nog meer denken? Een wapenstok?
0: Nee, geen wapenstok. Dat hoort niet thuis op de trein. Want de insteek van de conducteur is toch voor hoofdzakelijk service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
1: Ja, en u heeft wel zo'n bodycam?
0: Die heb ik nog niet, maar ik sta wel op de nominatie om die te krijgen. Maar steeds meer van mijn collega's die hebben hem wel. Dat is één ding, maar het helpt zeker niet voor alles. De bewijskracht van een bodycam is toch nog altijd wat minder als de bewijskracht van een hoofdconducteur die ook BOA is.
1: Ja, dus u zou ervoor pleiten om dat zeg maar terug te draaien, zodat u ook weer BOA bent. Want hoezo vergroot dat de mogelijkheden?
0: Ten eerste is je bewijskracht is veel groter. Als je BOA bent, dan kan je een procesverbaal van bevindingen schrijven. En dat doe je onder ede. Dus dat heeft veel meer bewijskracht. En nu we geen BOA meer zijn, al een half jaar, heeft mijn woord veel minder bewijskracht. Dan is het in feite het woord van mij tegen het woord van die reiziger.
1: Juist.
0: En dat merken we ook al aan het aantal aangiftes dat wordt geseponeerd.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het een pittig verhaal wat jullie allemaal meemaken. En dat u toch maar weer iedere dag in die trein stapt met uw collega's. En laten we hopen dat er wat aan gebeurt. Ik dank u voor de toelichting. Jan de Jonge uit Utrecht, hoofdconducteur en bestuurslid van vakbond VVMC. Fijne dag.
0: Dank u wel. Graag gedaan. En ook een fijne dag.

Alex Warren. Passenger. Radio M Utrecht. Het is 30 september. De verjaardag van velen, waaronder onze technicus Reinoud Smit. En die is niet alleen. Er zijn op deze dag de meeste mensen jarig. Ja, 30 september. En nou vroeg ik me af, hoe vierde jij nou vroeger jouw verjaardag? Hoe waren die kinderfeestjes? Wat ging je doen? En misschien wel wat kreeg je te eten? Ik kreeg een berichtje van Steve, uitgebreid verhaal, maar die schrijft onder meer dat hij altijd zo uitkeek naar het avondeten, want hij mocht dan kiezen. En dat was eigenlijk altijd tomatensoep vooraf, dan stamppot boerenkool, want hij is een decemberkind, met rookworst, liefst van de Hema, en sudderlapjes, ijs toe met chocoladesaus. En soms fruitcocktail uit blik. Ja, elke verjaardag dus weer. Lekker Steve, dank voor jouw bericht. Hoe vierde jij je verjaardag als kind? Hoe waren die feestjes? Wat at je? Stuur me een berichtje via de app.

0: Lopez. This land is your land. Bijna 5:30 en dan dus het regionieuws met Casper. Waar gaat het over?
1: Ja, over een uurtje worden de spannende momenten verwacht bij het gemeentehuis van Rhenen. Een AZC-protest mogelijk.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: 5:30, het regionieuws. Casper, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Rhenen verwacht protesten op de stoep van het gemeentehuis. Daar stemt de gemeenteraad namelijk over een uur over de asielopvang. De komst van de AZC zorgt al langer voor onrust. Vorig jaar trok het college een plan nog in voor een opvang in Elst na heftig protest. De politie houdt straks een extra oogje in het cel. Drie jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in het voorjaar moeten langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter bepaald. En er is meer, zegt onze rechtbankverslaggever.
12: Maar ook worden ze verdacht van een reeks diefstallen bij juweliers, van een inbraak bij een jongerencentrum en bij een brandweerkazerne in Lopik en ook nog van een poging tot doodslag.
1: De verdachten zijn 18 en 19 jaar oud. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werken aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, de haas en de konijn. De Omgevingsdienst Utrecht is nu akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer van start. In Amersfoort is een dagbesteding van de GGZ ontruimd na een brand op de begaande grond. Zo'n 30 medewerkers en cliënten moesten het pand aan de Westsingel uit. Er raakte niemand gewond. Mogelijk stond de kleding in brand. De oorzaak wordt nog onderzocht. En Utrechter Zakaria Labiat die heeft een nieuw contract getekend bij
0: Corinthians?
1: Corinthians, inderdaad. Ja, ik had zo gehoefd op die naam. De middenvelder blijft tot eind volgend jaar bij de club in Brazilië, waar die ploeggenoot is van Memphis Depay. Kijk, dat ging er wel goed uit. Labiat speelde daar sinds februari, had een zware knieblessure en die hield hem lang op de bank. Nou, meer nieuws en ook sportnieuws kan je vinden via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, dan nog het...
0: Excuus.
1: Ja, dat maakt niet uit. Voor jou kan ik het hebben. Vanavond en vannacht nog enkele buien. Temperatuur blijft steken op 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui. Morgenmiddag dan is het zondag en 20 graden.
0: De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 25 minuten vertraging heeft te maken met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rensweert en Hagestein. 25 minuten vanwege een spoedreparatie is de afrit daar dicht. Duurt nog zeker tot 9:30 vanavond. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam tot slot. Daar is het wegdek in slechte toestand. 20 minuten vertraging. Zometeen is er gelukkig ABBA.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelinie.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: ABBA, Waterloo, Radio M, Utrecht. Ja, hoe ging dat toch ook weer vroeger als je jarig was? Altijd ook een spannende dag, mocht je uitdelen op school. En dan moest je natuurlijk een beetje kiezen wie er met je mee mocht de klasse langs. Het was altijd een eer als je daarvoor gevraagd werd. Maar het was ook altijd lastig, want dan moest je kiezen tussen vriendjes en vriendinnetjes. Yvonne de Vries, die werd het ook nog. Trakteren in de klas. Juffen en meesters van de andere klassen die kregen een roop chocolat. Chocola. En dan nodigde ik een stuk of 10 vriendinnetjes uit. En mijn moeder die wist altijd leuke spelletjes. Zakdoekje leggen, koek happen, stoelendans, pand verbeuren. Pand verbeuren, dat ken ik niet. Nou, misschien weet iemand dat. Stuur maar even een berichtje via de app. Dan kunnen we daar misschien even over kletsen. Pand verbeuren. Hallo Gerda?
1: Ja, goedemiddag Aart.
0: Of weet jij direct wat pand verbeuren is?
1: Nee, zou dat iets van verstoppertje buiten of zo kunnen zijn? Ik zeg ook maar wat.
0: Ja, je kan mij alles wijsmaken, maar misschien weet iemand dat. Dus laat dat maar eventjes weten. Hoe waren die verjaardagen bij jou vroeger, bij de kleine Gerda?
1: Bij de kleine Gerda was het inderdaad ook de stoelendans. En ik zie wat jij niet ziet. Ja, hoe spannend wil iets hebben. En wat ik me ook kan herinneren, wat ik nu achteraf misschien een tikje gevaarlijk kan vinden. Kruipend met een lepel in je mond. En daar had je dan een aardappel op.
0: Ja, of een ei.
1: Ja, wij deden dan een aardappel. Ja. En dan een klein stukje, dat weet ik ook niet meer. Van dat je dan wie het eerste, en die aardappel mocht natuurlijk niet vallen, wie het eerste dan, weet ik veel, aan het eind van de kamer was. Ja. Dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Ja, en dat zou je dan nu niet meer doen, omdat het, als je valt en die lepel schiet in je keel.
1: Nou doe je het natuurlijk wel voorzichtig, want anders rolt die aardappel eraf. Maar er is mij altijd geleerd, als je een lolly of zo hebt, niet rennen.
0: Nee.
1: Weet je wel, dus achteraf dacht ik van nou, het zal wel.
0: Ja, maar het is, ja. Ik denk soms wel eens dat we een beetje doorslaan in veiligheidsdenken. Dus ik vind het een hartstikke leuk spelletje wat jullie deden.
1: Het was wel spannend voor die tijd, ja. Het was wel spannend.
0: Ja.
1: En als je het voorzichtig deed, rolde die aardappel er ook niet af, hoor.
0: Nee, precies. Precies. En herinner jij dan ook nog, want daar moest ik ook aan denken, als je dan iets ouder wordt, de eerste verjaardagen met soort dansfeestjes? Visnetten aan het plafond en dan schuifelen?
1: Nee, ik weet wel. We stuurden onze ouders weg, want die hoorden daar niet bij. Dus die gingen naar vrienden. En dan deed je alle kussens van de bank, dat waren de 70's. Hè, dus dat kon je er makkelijk afdoen, want het was heel stoer kennelijk om op de grond te zitten. Met muziek aan. En of je nou, ik ben dan in maartjarig, dus dan zaten we niet buiten. Maar sowieso ging je in die tijd niet buiten zitten. Want de buren, dan waren we goed met de buren, die hoorden hoorden anders jouw muziek. En dat was niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ja, dat is nu wel anders en dat moet ook kunnen hoor, daar gaat het niet om. Maar dat kan ik me nog wel herinneren, maar wij zaten gewoon binnen in de woonkamer. Maar ik hoorde jou net over trakteren op school.
0: Ja.
1: Ik vond dat vreselijk, die klassen langs.
0: Waarom?
1: Ik vond het... zo zielig, want als je dan zeg maar naar een andere klas ging en je had daar een zusje of een vriendje daar zitten, dat vond ik dan zo simpel. Die mocht je dan een snoepje geven, maar dat vond ik dan zo zielig voor die andere, want je kon niet die hele klas geven.
0: Oh ja,
1: verhaal als kind.
0: Ja, wij dan gaven het dan alleen aan de meesters en juffen.
1: Ja, want anders moest je wel, weet ik veel, hebben. En dat dacht ik, ja, dat is toch ook zielig. Dan geef je de één wel en de rest kan toekijken. Ja, ik vond het een beetje een sneu verhaal.
0: Oh ja, nou, ik vond het altijd wel feestelijk. Gerda, mooie herinneringen. Dank je wel.
1: Ja, een goede uitzending.
0: Fijne avond.
1: Dag.
0: Jij een herinnering aan die verjaardagen van toen? Hoe vierde je het? Trakteerde je op school? Laat het maar weten. Stuur een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Sting. You to me are everything. Hallo Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag Aart.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, weer een warme dag. Ietsje minder zon, denk ik.
1: Ja, ietsje minder. Wel, nou, behoorlijk minder zon. Ja, die zon die heeft het niet zo goed gedaan in onze provincie. In tegenstelling tot het oosten van Nederland, Enschede, 7,5 uur zon. En daar werd het vanmiddag maar liefst bijna 29 graden. Dat is niet te geloven. Maar wij hadden dus met toch wel vrij veel hoge en middelbare bewolking te maken. Toch hebben we het dagrecord, wat op naam stond, van 30 september 1950. 24,3 gebroken, want het is bij ons 24,5 graden geworden in de beeld.
0: Kijk, hartstikke idee. Ja. Nou, weer een record eraan.
1: Weer een record, ja, de 12e dit jaar. Ja. Dus dat zegt wat over het bizarre, warme jaar waarin we nu leven.
0: Ja, goed. Laten we vooruitkijken naar de avond en nacht en donderdag.
1: Ja, kijk maar naar het westen, zou ik willen zeggen. Want in Zeeland en ook in Zuid-Holland, daar valt af en toe al een beetje regen. Het heeft te maken met een koufront en dat schuift langzaam onze kant uit. De komende uren kan er in het westen van de provincie al een drupje vallen. Maar het front schiet maar weinig op. Dus de meeste neerslag zal later vanavond en vannacht vallen. Het is ook niet genoeg om de droogte te verlichten. En achter dat koufront draait de wind naar het zuidwesten en zal de temperatuur gaan dalen naar 16, 17 graden. Dat zijn absurd hoge nachttemperaturen. Morgen wordt het 20 graden. Dus we plussen er maar 3 bij. En dat komt omdat de aangevoerde lucht vanuit het zuidwesten een stuk minder warm is. En er is ook wel vrij veel restbewolking aanwezig. Af en toe een beetje zon. Misschien nog een enkel buitje. Maar wat dat betreft zitten we wel duidelijk in minder warme lucht.
0: Oké. Okay. Over een uur, dan kijken we ook even naar het weekend. Vind je het goed?
1: Gaan we zeker doen,
0: Aart. Oké, tot straks.
1: Dag.

Sommieux en Dark Before the Dawn. Zometeen fijne muziek hoor van George Michael en Cat Stevens. En hoe in Vleuten een hele dure BMW volledig werd gestript.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws nu. Kasper.
15: In Rhenen stemt de gemeenteraad over een klein half uur over de opvang van ruim 100 asielzoekers. Rond de raadsvergadering worden er demonstraties verwacht. 3 jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in het voorjaar van dit jaar. Die moeten langer blijven vastzitten, dat heeft de rechter bepaald. En het is de warmste 30 september ooit gemeten. In de beeld werd het 24,5 graad. Dat is ruim 7,5 graden meer warmer dan normaal gesproken. Het oude record komt uit, weet je dat toevallig?
16: Geen idee.
15: 1975.
16: Wauw. Ja.
14: Dankjewel. Zometeen meer om 6:30. Nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 10 minuten vertraging, wegwerkzaamheden daar. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meren, een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. 20 minuten vanwege een spoedreparatie. De afrit daar is dicht. Kan nog wel tot 9:30 duren. En de laatste, de A27 ook. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartier vertraging. Zometeen George Michael en Aretha Franklin.
7: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Dat is dan €250.
20: Betalen?
21: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
22: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Franklin. George Michael. I knew you were waiting. Radio M Utrecht, goedenavond.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Woensdag 30 september 2026. En 30 september, dat is de dag dat de meeste mensen in ons land jarig zijn. Ja, kennelijk is de periode rond kerst en oud en nieuw uiterst vruchtbaar. Nou, daarover gesproken. Als je terugdenkt aan je verjaarsfeestjes van vroeger als kind. Hoe ging dat? Was het zaklopen en koekhappen? Trakteren op school? Of deed je wat anders? Of misschien wel helemaal niks? Laat het me even weten via de app. Het is trouwens ook vandaag, 30 september, een historische dag. Want op deze dag in 1791 gaat in Wenen die Zauberflöte in première.

0: Wolfgang Amadeus Mozart
1: was verantwoordelijk voor die prachtige Zauberflöten. Zometeen hoor je meer over een dure BMW die gestript is in fleuten. En in Wijk bij Duurstede besteelt een nep bankmedewerker een vrouw voor bijna 9000 euro. We hebben het er zometeen over met Sagarko Broeren.

Ellie en Rhymes en Can't Fight the Moonlight. Straks op Radio M nog muziek van Julien Clerc en Garland Jeffries. Nu eerst praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.

0: ingebroken? Ja hoor, mijn auto, dacht die man. Dus hij gaat kijken, ruitje ingetikt. En toen hij binnenkeek, zag hij dus dat alles weg was. Wat een geld, hè? 18.000 euro schade.
1: Oeh, goed. Is er beeld van?
0: Ja, dat is best heel aardig beeld. Twee mannen zie je, de nacht ervoor, die zie je rondscharrelen bij die auto. Eén die slaat dan het ruitje in en die pakt dan alles. En de ander die staat op de uitkijk. Nou, beide zijn redelijk in beeld. Dus hopelijk gaat dat succes hebben.
1: Oké. Wie wij ook redelijk in beeld hadden, zelfs zo goed dat hij zichzelf gemeld heeft, meen ik, is de dief van een crossmotor in Utrecht.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Die lieten we zien. En die is dus herkend. Dat is fantastisch. Het gaat om een jongen van 17 uit Amersfoort. Hij wordt ervan verdacht om een motorfiets die van een Belgische jongen was gestolen te hebben. Dat was ook in Utrecht. En we zoeken nu nog een andere jongen die ook zoiets heeft uitgehaald met een crossmotor. Dus die de verkoper met de crossmotor naar Utrecht liet komen. Of om een proefrit vroeg, dat ook kreeg. En toen ging zitten en wegreed op dat ding. Dus één gepakt, nog één te gaan.
1: Ja, en die laatste die we nog zoeken, ja. Die was onherkenbaar in beeld. Omdat hij waarschijnlijk minderjarig is.
0: Juist.
1: Maar dat is nu niet meer zo.
0: Precies, die heeft zijn kans gehad. Dus nu staat hij herkenbaar in beeld. En hopen dat dat succes heeft.
1: Ja, nog één vraag daarover. Ja. Want we hebben het er eerder over gehad. En toen dachten we, ja, misschien is dat wel een bende. Omdat de werkwijze altijd hetzelfde is. Mm-hmm. Je gaat een proefrit maken en ze komen nooit meer terug. Mm-hmm. Is dat in dit geval zo? Hebben die met elkaar te maken?
0: Nee, daar is niet veel over bekend. Het zou een groepje kunnen zijn dat elkaar inspireert. Het kan ook gewoon, kunnen ook eenlingen zijn. Daar weet ik althans niet veel van.
1: Dan, wijk bij Duurstede, waar een dame, een oudere dame, weer eens is bestolen door iemand van de bank. Ja. Tussen aanhalingstekens van de bank.
0: Ja, het gebeurt nog steeds, hè. We moeten dus nog steeds mensen waarschuwen hiervoor. Ongelooflijk. Deze vrouw, van 60, niet eens heel erg oud, raakte bijna 9000 euro kwijt aan de oplichter. Nou, ze werd dus gebeld door iemand die zei van de bank te zijn, dat haar gegevens in gevaar waren. Dus er kwam iemand langs om haar passen op te halen, bla bla bla. Nou, dat gebeurde dus ook. Goed beeld van de jongen die passen haalt en daar ook mee gaat pinnen. En dan dus heel veel geld opneemt.
1: Ja.
0: Goed beeld moet te herkennen zijn.
1: Het is ongelooflijk. Het blijft gebeuren. Ja. En kennelijk zijn die mensen die je dan aan de telefoon krijgt zo gewiekst. We hebben wel eens eerder iemand gesproken die zei, het voelt bijna alsof je gehypnotiseerd wordt.
0: Juist. Zo doen ze het.
1: Goed. Kijken dus naar die beelden. Kijken dus naar Bureau Hengeveld. Vanavond bij ons op televisie. Anders op rtvutrecht.nl of de app. Sagarko, dank je wel.
0: Joep.

0: Matador hier op Radio M Utrecht. De politie staat op scherp in Rhenen. Waarom? Dat hoor je zo meteen in het Regio Nieuws met Casper.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Half zeven, het Regio Nieuws met Casper. Goedenavond.
9: Goedenavond. In Rhenen komt de gemeenteraad nu bij elkaar om te stemmen over een AZC. En die gemeenteraadsvergadering is eerder dan normaal, want er worden demonstraties verwacht. Voor de deur van het gemeentehuis staat onze verslaggever.
10: Voor het stadhuis staan een handjevol agenten en ook twee beveiligers. Dus er is wel degelijk rekening gehouden met mogelijke demonstraties. Er hebben zich een paar mensen verzameld. Als je om me heen kijkt, denk ik ongeveer 10, 15 mensen. En ik zie één iemand met een Nederlandse vlag in zijn handen. En over een paar minuten, dan begint hier in de raadzaal de stemming.
9: Hij update je via de app van RTV Utrecht. De gemeente zoekt één centrale opvangplek voor ruim 100 asielzoekers. De NS heeft ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. Vanochtend luidde de vakbond de noodklok in Den Haag hierover. Het wordt allemaal ernstiger.
11: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
9: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS, en het bedrijf test ook met wapenstokken, maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
12: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
9: In Hoogkaterijnen is een man van achter in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. Drie jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in Lente. Die moeten langer vast blijven zitten, dat heeft de rechter bepaald. En er is meer, zegt onze verslaggever.
13: Maar ook worden ze verdacht van een reeks diefstallen bij juweliers. Van een inbraak bij een jongerencentrum en bij een brandweerkazerne in Lopik. En ook nog van een poging tot doodslag.
9: De verdachten zijn 18 en 19 jaar oud. En dan is er nog nieuws over... Er komt voor het eerst Nijntje munten op de markt. Het zijn van die zilveren verzamelmunten met erop de Utrechtse konijn. Natuurlijk het Utrechtse konijn. En er is ook ruimte voor wat persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld je naam kan je erop zetten of je geboortedatum kan je erin kwijt. Vanaf vandaag zijn ze te verkrijgen.
14: Nijntje, ik schrok er gewoon van de eerste keer dat ik Nijntje hoorde.
9: Echt waar? Echt waar? Ja. Toen je klein was? Of nu net?
14: Nee, nu net.
9: Oh, nu net. Okay.
14: Ik voelde hem niet aankomen.
9: Dan nog het weer. Dat voelde je wel aankomen, denk ik. Het is de warmste 30 september ooit gemeten. In de beeld werd het 24,5 graad. En dat is ruim 7 graden warmer dan normaal gesproken. Het oude record uit 1975 is daarmee verbroken. Nou, vanavond nog een beetje regen. En daarna dan wordt het allemaal koeler.
0: Het weer voor de komende dagen uitgebreid met Margot. Over een stief kwartier. Nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Beest. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Houten. 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. 10 minuten. En ook 10 minuten op die A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Zometeen Spargo en Paul Simon.
3: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
19: Utrecht komt thuis met Aard van

0: Chicago, You and Me, hier op Radio M Utrecht. Waarin we het een uurtje geleden hadden over verjaardagsfeestjes. En wat je dan vroeger deed, hoe je dat vierde. Met zaklopen bijvoorbeeld, of koekhappen. Maar toen ging het ook over pand verbeuren. En ik had eigenlijk geen idee wat dat was. Gelukkig was daar Betty, die reageerde. Dag Betty.
1: Hallo Aart.
0: Pand verbeuren.
1: Ja, was heel spannend.
0: Vertel.
1: Dan zat je in een groepje op de grond, hè, op je kinderfeestje gezellig. En dan was het meestal, bij mij was dat dan mijn moeder, want ik had geen grote broers en zussen. En die nam dan voor iedereen dus een eigendom in, een zogenaamd pand.
0: Ja.
1: En dat werd dan netjes door elkaar gehusteld. En dan, dan zetten ze het achter de rug. En dan werd daar gewoon één pand uitgehaald. En dan werd er dus eerst vastgesteld van wat moet degene gaan doen van wie dit pand is.
0: Ja.
1: Nou ja, dat kon dan een liedje zingen zijn. Het kon een koprol maken. Er waren allerlei opdrachten. En dan werd er dus achter haar vandaan werd er zo'n pand. En nou, en van wie is dit pand? En diegene die moest dan dus de opdracht uitvoeren.
0: Juist. En wat voor opdrachten moet ik dan aan denken?
1: Ja, koppeltje duiken, een liedje zingen, een tafel opzeggen, hè, de tafel van vijf of zo.
0: Okay. Ja.
1: Allemaal natuurlijk soort dingen. Ja, dat was de basisschoolleeftijd zo'n beetje.
0: Oh, wat grappig. En als je dan die opdracht had gedaan, dan kreeg je dat pand?
1: Ja, dan kreeg je het terug. En als je de opdracht niet deed, dan verdween het pand weer gewoon in de bak.
0: Ja.
1: En dan hoopte hij op een herkansing.
0: Zo vierde jij je verjaardagfeestjes, Betty?
1: Ja, zo. En op de middelbare school deden we dat ook. Alleen, ja, dan kreeg je dus totaal andere opdrachten natuurlijk.
0: Ja, ja. En misschien
1: ook. En dan had mijn moeder daar ook niet meer bij.
0: Nee, en dat was misschien maar goed ook.
1: Nou, mijn ouders waren zeer uitdenkend. misschien was het wel meegevallen.
0: Betty, dankjewel. Fijne avond.
1: Oké, jij ook. Fijne uitzending.
0: Hallo, Henny.
2: Goedenavond met Henny.
0: Ja, jouw verjaardag werd niet gevierd.
2: Dat klopt. Al de verjaardag van de oudste kinderen werd allemaal stilgehouden.
0: Dat is gek.
2: Ja, we waren natuurlijk arm gezin, veel kinderen. Want mijn moeder had niet zoveel centjes.
0: En, maar jij, begrijp ik nou goed dat jij je verjaardag niet vierde?
2: Nee, er werd helemaal geen aandacht aan besteed.
0: Ach, vond je dat niet jammer?
2: Nou, je wist eigenlijk niet beter ook, hè?
0: Ja.
2: Dan moet ik wel zeggen, mijn zusjes en broers die onder ons waren, daar werd wel gespierd. Daar moet ik wel bij zeggen hoor.
0: Oh, ja.
2: Dat deed mijn moeder wel.
0: Ja.
2: Maar goed, mijn moeder had al 15 kinderen gekregen, dan weet je het wel.
0: Ja, oh ja, 15 kinderen en
2: ja,
0: dan.
2: En er was die één in de maand hoor, dat was zo'n 3 in de maand jarig hè.
0: Ja. Dus de allerkleinste, daarvan werd de verjaardag wel gevierd, maar, ja, maar goedkoop.
2: Tot nummer 8, die deed niet mee.
0: Nee. Zeg, en wat had dat dan voor gevolgen? Ben je later, toen je op jezelf ging wonen, je verjaardag wel gaan vieren?
2: Ja, dan deed ik het altijd wel. En dan kwamen de kinderen, dan kwamen de broers en zussen. Nou, dat deed ik altijd wel.
0: Ja. En, dus dat, en hoe vierde je dan de verjaardagen van je eigen kinderen?
2: Nou, met de andere kinderen uitnodigen. Of je ging naar een zwembad, of je deed iets, hè. Je ging iets doen. Het werd altijd wel gedaan. We hadden de kinderen altijd wel tuk op.
0: Ja.
2: Omdat je natuurlijk zelf niet meegemaakt, hè. Voor je kinderen vond je het natuurlijk wel erg, natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, nou, dus
2: goed, ik wist niet beter hoor, maar wist ze eigenlijk niet beter als, nee. oudere kinderen.
0: Nee, je hebt er geen trauma van, Henny?
2: Nee hoor, echt niet.
0: Ach, gelukkig. Nou.
2: Ik ben zelf 76 jaar geworden tot nog toe.
0: Kijk eens aan. En ja. Wanneer ga je de 77 vieren?
2: In juli.
0: Juli, weer naar het zwembad met iedereen?
2: Nee, dat is echt het zal er best wel komen. Het zal hardlopen worden, denk ik, trainen.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Loop je nog hard?
2: Ik zeg, ik word hard op een gang hardlopen.
0: Serieus?
2: Ja, het is verslaving, hè.
0: Hoeveel loop jij dan in de week op je 77?
2: 3 keer.
0: Zo.
2: Gemiddeld tussen de 10 en de 15 kilometer.
0: Nee, joh.
2: En ik doe dat een paar keer de week, andere dagen, dan ga ik zeker in de sportschool.
0: Wauw.
2: Dat doen we met senioren, dat is meer seniorenfitten, dat is heel leuk. Dat zijn mensen van mijn leeftijd, nou, we krijgen meer balansoefeningen, weet je wel?
0: Ja, ja, ja.
2: Je moet de sociale contacten.
0: Ja, wat goed zeg.
2: Ja, maar nog even, want drinken met elkaar altijd, het gaat wel leuk, het gaat een leuke groep.
0: Ja, maar nog even, want je praat er een beetje overheen. 3 keer in de week loop jij 10 tot 15 kilometer per keer?
2: Ja.
0: Zo. Nou, dan word je 100, denk ik, Henny.
2: Ik denk het.
0: Oké, okay, kun je het nog vaak vieren.
2: Ja, voorlopig wel. Goed. Ik hou je op de hoogte.
0: Ja, laat geen detail weg. Henny, dankjewel. Fijne avond, hè?
2: Ja, dankjewel. Goeiedag.
0: Radio M Utrecht. Zometeen het weer met Margot. Gaan we ook even naar het weekend kijken. Nu Paul Simon. Kodachrome.

0: Draaien zit in mijn hoofd en hij is totaal in de war. De drie is...
1: Weerbericht.
0: Hallo Margot, goedenavond.
2: Hallo Aard.
0: Een warme gedag, maar iets minder zon dan misschien gedachten.
2: Ja, ik vind dat er toch wel vrij veel bewolking overdreef. Meer dan dat ik vanochtend dacht. Maar de temperatuur is natuurlijk wel heel hoog gekomen. 24,5 graad in de beeld, waarmee weer een dagrecord is gebroken. En op dit moment is het buiten nog steeds 21 graden. Maar die bewolking is nu zo dik dat in het westen van de provincie al een paar spetters zijn gevoeld. In Kamerik om 17:15 en in Cabauw op dit moment lichte regen en motregen. Behoort tot een koufront. De voorste begrenzing lost een beetje op. Maar later vanavond en vannacht krijgt heel de provincie wel af en toe met regen of een paar buien te maken.
0: Oké, een regenachtige nacht, maar best wel warm volgens mij, hè?
2: Ja, dat is ook goed dat je dat zegt, want we hebben opvallend hoge nachttemperaturen. In principe zitten we nog steeds in die hele warme lucht, dus kouder dan 17 graden wordt het niet. Ja, 17 graden, dat is de normale dagtemperatuur.
0: Ja.
2: Morgen wordt het 20 graden, want met een zuidwestelijke wind wordt minder warme lucht aangevoerd. Dus we gaan slechts 3 graden omhoog. Met in de ochtend nog vrij veel restbewolking. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog is. In de middag dan komt de zon weer tevoorschijn en 20 graden met een matige zuidwestelijke wind is eigenlijk best lekker, denk ik.
0: Zeker. Een snelle blik naar vrijdag en het weekend?
2: Ja, die vat ik even samen als rustig najaarsweer met in de nacht en ochtend kans op mist of dichte mist. Het seizoen is weer aangebroken. Het ook verkeersbelemmerend kan zijn. Maar die mist die trekt in deze tijd van het jaar nog wel op. En daarna zien we op vrijdag, zaterdag en zondag een mooie afwisseling van wolkenvelden en zon. En temperaturen die elke dag weer rond 19 of 20 graden uitkomen. Dus wat dat betreft zit er nog geen kou in de lucht.
0: Oké. Nou, van harte bedankt. En wij spreken elkaar snel weer.
2: Ja, gaan we doen.
0: Oké, fijne avond, Margot.

ons hier op Radio M Utrecht. Ja, misschien heb je jouw vraag al gesteld over je tuin, als je in ieder geval een vraag hebt. Maar morgen is de dag, hè. Dan is het tuinspreekuur met Jurgen tussen 12 en 2. En als je een vraag hebt, mail hem snel. tuin@rtvutrecht.nl. Alles wat met je tuin te maken heeft, tuin@rtvutrecht.nl. Dan gaat Jurgen erop in. Zometeen de avond van de nostalgie. Heel veel plezier en tot morgen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
8: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
7: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren... en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook op al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal.
2: De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
2: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangst vandaag in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Iconisch heeft Whitney Houston I Will Always Love You gemaakt in de film The Bodyguard. En toch hou ik ook enorm van de legendarische versie van Dolly Parton die hem geschreven heeft. En gelukkig hoef ik hier niet te kiezen op Radio M Utrecht, want met enige regelmaat komen ze allebei voorbij. En vanavond dan toevallig Whitney. Een bijzonder goedenavond, dat is de wetenschap die je sowieso hebt als je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Dat jouw favoriete liedje zo eens in de zoveel tijd zeker voorbij komt. En misschien zijn het er wel meer dan één. Want als je een groot hart hebt, dan hou je ook van liefdesliedjes.

Ray Charles was dat. En Here We Go Again. Er zijn van die liedjes die zijn om iets heel kleins heel groot geworden. En het volgende liedje dat ik voor je ga draaien is zo groot geworden. Onder meer dankzij de snik van Joe Cocker op het eind. Geniet van You Are So Beautiful.

Ooit was hij de godfather of shock rock, maar inmiddels heeft hij de drank verruild voor de golfbaan en levende kippen op het podium verruild voor de kerk, want hij is praktiserend christen. Ja, en je hoort eigenlijk ook wel aan hem dat hij een hele gevoelige kant heeft, anders had hij How You Gonna See Me Now nooit kunnen maken. Alice Cooper op Radio M Utrecht.

Hopelijk heb je een plezierige woensdagavond terwijl je luistert naar de mooiste liedjes over de liefde. Zometeen nog The Radio's, She Goes Nana. Ik hoop ook dat je gaat genieten van Ray Parker Jr. en Radio. Met A Woman Needs Love.

fantastisch liedje dat Elton John maakte voor Marilyn Monroe. En later natuurlijk nog een keer gezongen heeft toen Princess Di overleed. Een levensverhaal van Charlene dat jij mag meemaken en waar je levenslessen uit kan nemen. Hey.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: is deze week de nationale nieuwe.
1: Mind Over Matter van Waylon.
2: Mind over matter. The time we had together is gone.
1: De nationale nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Mind over matter.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Erik van der Meer, wat moet je hierover zeggen?
2: Dat het bedroevend was vandaag.
3: Dan is het wel nog lekker dat hij uiteindelijk komt. En wat ik zeg, dat we eerder kunnen lachen met z'n.
4: De ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist.
5: De weg naar boven is ingezet.
1: Ja. Dankjewel voor nu, dit was Matchtalk.
5: Dat is wel een opluchting, absoluut.
0: Ja. Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan dit is. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt